0: Bij een steekincident in Venlo is één persoon gewond geraakt. Het slachtoffer werd gevonden in een woning en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte aangehouden en doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. De woning en omgeving zijn afgezet. Het Maastad ziekenhuis in Rotterdam moet ook morgen afspraken afzeggen door een computerstoring die vanmorgen begon. Patiënten hebben er intussen een belletje over gehad. Het ziekenhuis hoopte dat de storing intussen zou zijn opgelost, maar dat is dus niet gelukt. De problemen begonnen bij een test van de noodstroom. Rusland heeft Kiev aangevallen met raketten en drones. Daarbij zijn meerdere explosies gehoord. Een woongebouw werd verwoest en zeker 5 hulpverleners raakten gewond. In een ander appartementencomplex zitten mensen vast onder het puin. Polen heeft uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. En een opvallende transfer, want de sportrechten van Viaplay verhuizen naar Videoland. Daardoor zijn in de toekomst onder meer Formule 1, Premier League voetbal en darts via Videoland te zien. Voor abonnees verandert er voorlopig nog niets, omdat de overname eerst nog moet worden goedgekeurd. Het radioteam weer door Weer Online. Er schuiven vanuit het westen wolkenvelden over en tegen de ochtend kan er een beetje regen vallen. Het is 12 tot 17 graden. Overdag bewolking en ook wat regen met 20 tot 23 graden.
1: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Radio 10.

nooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Bij aanslagen op huizen van 3 politici in een Griekse stad is een vrouw om het leven gekomen. Het gaat om de moeder van een van de politici die gewond raakte toen een zelfgemaakte bom ontplofte bij het huis van haar dochter. Ze overleed in het ziekenhuis. Ook raakten meerdere mensen gewond. De politie onderzoekt wie erachter zit. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen met raketten en drones. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt. Een woongebouw werd verwoest en in een appartementencomplex zitten nog mensen vast onder het puin. Vanwege de aanval heeft Polen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. Sony stopt vanaf 2028 met het uitbrengen van nieuwe PlayStation games op CD. Nieuwe games verschijnen dan alleen nog digitaal in de PlayStation Store. Volgens Sony koopt inmiddels zo'n 80% van de PlayStation 5 gebruikers hun games al digitaal. Games die voor 2028 zijn uitgebracht blijven wel gewoon op CD verkrijgbaar. En Stichting AAP heeft 6 tijgers weggehaald van een Duits industrieterrein waar ze in oude circustrailers werden gehouden. De reddingsactie kwam op gang nadat een van de tijgers enkele weken geleden zijn verzorger aanviel, ontsnapte en uiteindelijk door de politie werd doodgeschoten. De 6 geredde tijgers zijn nu onderweg naar een opvangcentrum in Spanje. Het radioteam Weer, door Weer Online. Er schuiven vanuit het westen wolkenvelden over en tegen de ochtend kan er een beetje regen vallen. Het is 12 tot 17 graden. Overdag bewolking en ook wat regen met 20 tot 23 graden.
1: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Radio 10.

0: een grote Russische aanval op Oekraïne zijn vannacht zeker 2 mensen om het leven gekomen en 16 anderen gewond geraakt. Meerdere steden werden getroffen met raketten en drones. In de hoofdstad Kiev raakten woongebouwen zwaar beschadigd en zochten inwoners massaal beschutting in metrostations. Steeds meer jongeren delen persoonlijke informatie met een AI-chatbot. Dat blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag. De helft van de jonge AI-gebruikers praat met een chatbot over bijvoorbeeld relaties of mentale gezondheid. Bijna een kwart zegt zelfs meer met AI te delen dan met de persoon die het dichtst bij hen staat. In het zuiden van Frankrijk woeden meerdere bosbranden. Daarbij is al zo'n 800 hectare natuur verwoest en zijn ongeveer 200 mensen geëvacueerd. Ook honderden campinggasten moesten tijdelijk hun camping verlaten. Honderden brandweerlieden en blusvliegtuigen proberen de branden onder controle te krijgen. En de Verenigde Staten hebben zich geplaatst voor de 8e finales van het WK. Team USA won met 2-0 van Bosnië-Herzegovina en neemt het volgende week op tegen België. Na de overwinning barstte in het uitverkochte stadion en op veel plekken in het land één groot feest los. Het radioteam Weert, of weer online. Tegen de ochtend kan er een beetje regen vallen en het is zo'n 12 tot 17 graden. Overdag is er bewolking en lichte regen met 20 tot 23 graden.
1: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Radio 10.

0: met de grootste hits aller tijden. De New Radicals en de Bee Gees dadelijk. Maar eerst het nieuws van 6 uur. Hannelore, goedemorgen.
1: Goedemorgen. In het zuiden van Frankrijk woeden meerdere bosbranden. Daarbij is al zo'n 800 hectare natuur verwoest. Er zijn ongeveer 200 mensen geëvacueerd. Ook honderden campinggasten moesten tijdelijk hun camping verlaten. Honderden brandweerlieden en blusvliegtuigen proberen de branden in het zuiden van Frankrijk onder controle te krijgen. Bij een grote Russische aanval op Oekraïne zijn vannacht zeker 2 mensen om het leven gekomen en 16 anderen gewond geraakt. Meerdere steden werden getroffen met raketten en drones. In de hoofdstad Kiev raakten woongebouwen zwaar beschadigd en zochten inwoners massaal beschutting in metrostations. En steeds meer jongeren delen persoonlijke informatie met een AI-chatbot. Dat blijkt uit onderzoek van 1Vandaag. De helft van de jonge AI-gebruikers praat met een chatbot over bijvoorbeeld relaties of mentale gezondheid. En bijna een kwart zegt zelfs meer met AI te delen dan met de persoon die het dichtst bij hen staat. En dan het radioteam weer. Bewolkt, wat lichte regen vandaag en het wordt 20 tot 23 graden.
2: Goedemorgen en dan het Radio 10 verkeer. Er zijn 2 vertragingen. De A4 Den Haag-Amsterdam tussen het Prins Klausplein en Zoeterwoudendorp 6 minuten. En de A27 Breda-Gorkum tussen Werkendam en de Merwedebrug 5 minuten.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
4: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Radio 10.

0: zou ook heet te lang. Ja.
1: Mooi, dankjewel jongens.
0: Hartelijk gefeliciteerd.
2: Ja,
1: dankjewel.
0: Onze DJ van dienst.
3: 42.
0: Ben je 42?
1: Zomers.
2: Oh, dat had ik je niet ben je toch?
1: Ja, dat zou
2: hey, en ben je. Heb je, al, heb je al iets van leven kunnen ontdekken thuis? Of is iedereen nog...
1: Nee. Iedereen lag volledig op één oor. Niemand vond het ook de moeite waard in die zin om alvast even wakker te zijn. Of iets voor me te klaar te zetten.
0: Liefdevol.
2: Ja, maar je wordt hier ook door je radiogezin wordt je hier toegezongen.
1: Ja, dat is toch het mooiste. Dat kan, beter kan ik niet wensen natuurlijk.
2: En lieve Jan-Paul, wij hebben een verrassing voor jou.
0: Ja, ze komt uit... uit die voorkust.
2: Ik ga even door mijn knieën en dat is niet op die manier bedoeld.
1: Oh.
2: Ik pak even het cadeau hier op de grond ligt het en ik loop nu naar je toe.
0: Ja, en je, het is van jouw favoriete merk.
1: Oh jee.
0: En we geven Japan nu.
1: Ik kan het niet roepen op de radio natuurlijk. Maar
0: ja, natuurlijk. Wat een mooie tas dit. Schelen. Ja, nou, Prime okay. Legend, een cadeaubon van dat wanstaltige merk, hebben we kunnen vinden.
2: Nou, hartstikke leuk merk. Nou, leuk cadeautje.
0: Dat is jouw favoriete kledingmerk, toch? Ja.
1: Dus met andere woorden, ik heb even wat nieuws kopen.
2: Nou,
1: het is tijd voor wat nieuws.
0: Ja, nou,
2: kijk, het is gewoon hartstikke leuk toch altijd? Lekker te shoppen.
1: Ja, hartstikke bedankt, jongens.
0: En we hebben allemaal jarig, hè? Want Mark, onze producer, is... Zaterdag jarig, ik ben maandag jarig.
1: Jij bent maandag jarig.
0: Ja, bij ons, nee, dat nooit meer jarig.
2: Nee, dat duurt nog heel lang.
0: Hannelore,
2: dat is ook nog lang niet jarig.
0: Nee, Hannelore ook niet.
1: Maar ik ga straks nog trakteren, maar daar komen we nog op terug.
2: Lekker. Wat gaat het worden? Taart?
1: Dat is ook wel een goede vraag eigenlijk. Wat moet je eigenlijk doen op je werk met trakteren?
2: Nou, heel veel.
1: Heel veel? Ja, is het zo? Okay. Ja,
0: wat ga je doen? Een foutloze uitzending? Of?
1: Laten we daarmee beginnen. Zullen we dat zo doen?
2: Ik ben ook heel benieuwd. Heel benieuwd.
0: Straks feit of fabel. Ja. En naar de beurt is Vrouwtje. Vrouwtje, waar gaat je verhaal over?
2: Het gaat over een legendarische, iconische tv-serie.
0: Oh my god.
1: Wat heb jij daarmee te maken dan?
2: Ja, dat hoor je zo.
1: Ja. Nou, of het waar is of niet, dat dus dadelijk. En jouw kans op de dopperdrinkfles. En het zijn van de laatste doppers, hè, natuurlijk.
2: Ja, dit zijn collectors items. Ja.
0: Hoorde ik daar toppers? De laatste toppers? Nee.

0: eerste Bee Gees hoorde, hoor.
1: Deze hele show is een tragedy.
2: Feit of fabel?
1: Ja, zojuist vertelde Jan Pauw een verhaal.
3: Dat hij jarig van één kant.
1: Huh? Sorry?
3: Ja, dit is heel rommelig. Een feit of fabel gaan we nu doen.
1: Ja, we gaan nu een feit of fabel doen.
3: En ik ben aan de beurt.
1: Oh ja, godverdomme.
3: Paul is niet aan de beurt.
0: Nee, joh. Ik zei dat ik jarig was, maar dat is echt waar.
1: Nee. Ja. Ja, sorry, ik ben een beetje verslag. Ik heb weer niet geslapen.
3: Oh, okay.
1: Vrouwtje, jouw verhaal ging over een hele...
3: Ja, iconische tv-serie.
1: Ja, waar je niet in zat.
3: Nou, dat ga ik nu vertellen. Het gaat over de tv-serie Baantje. En dat is natuurlijk een iconische tv-serie. En het was toevallig, gisteren was het nog in het nieuws. Laat me nou even mijn verhaal vertellen.
1: Ja, sorry. Het is haar verhaal, hè?
3: Ja, precies. Toevallig was het gisteren nog in het nieuws, want er is een nieuwe Fledder.
1: Ja.
3: Kijken jullie wel eens Baantje? Zijn jullie een fan van de tv-serie? Is natuurlijk jarenlang op tv geweest. Nee, allemaal niet echt fans hier. Een nieuwe jonge Fledder, dat is wel leuk, want het is een tijdje weg geweest. En dus daardoor dacht ik aan mijn verhaal van vandaag. Ik heb namelijk in de allereerste Baantje die ooit op tv is geweest, in 1995, heb ik een rolletje gehad.
1: Oh.
3: Dat was, ik weet ook nog hoe de aflevering heette. Dat was Baantje en de moord in de galerie.
1: Mm.
3: En daar heb ik een rolletje in gespeeld.
4: Dus je was
3: een
4: lijk.
3: Rolletje. Ik was geen lijk.
1: Oh, nee.
3: Nee, ik was geen lijk.
1: Nou, dat
3: ik speelde.
1: Gekund.
3: Dat had wel gekund.
4: Nou, dat is een erebaan, hè?
3: Ja, dat is een erebaan. Ja. Absoluut. Erebaantje.
1: Ja, ik was het, hè?
3: Ben jij lijk geweest?
1: Ja, twee keer.
3: Oh, ja, twee keer lijk.
1: Twee
3: geweest.
1: Keer dood geweest.
4: Moest je besparen op make-up? Maar we gaan door.
3: Ja. Ik speelde een fotomodel. En het grappige was, ik was. Het was een of ander suffig rolletje. Maar ik ging dus naar die regisseur toe. En toen zei ik: is het niet leuk als ik een heel plat Amsterdams accent had? Ik was nogal ambitieus.
0: Ik
3: speelde een soort edel figurant. Maar ik wilde wel, een stempel drukken op deze aflevering. Dus ik zei: is het niet leuk als ik een heel plat Amsterdams accent heb. En zei, nou, dat vind ik eigenlijk wel leuk. Dus ik zei, hoe gaat het? Ik kan me dat nog zo goed herinneren. Dat was heel grappig. En dus ik heb daar een rol in gespeeld. En dat is mijn feit of fabel. Nou, de allereerste.
2: Of fabel.
1: Ja, denk jij dat dit verhaal verzonnen is, dan, of misschien wel waar, dan kun je kans maken op de Radio 10 Dop Drinkfles. We hebben er nog 7.
3: Ja.
1: Vandaag.
3: En counting.
1: Ja, 09.

0: Daily en Marillion bij Radio 10.
1: Feit of fabel?
2: Ja, zojuist vertelde vrouwtje een rol te hebben gespeeld in de allereerste baantje. Ja. En dat is echt al een hele...
3: 100 jaar geleden, 1995.
2: Ja, ongelooflijk. En is dit verhaal een feit of een fabel? Wat denk jij, Jan-Paul?
0: Ik ben heel erg geneigd dit te geloven. Want ik kijk dan naar je hoe je het vertelt. We horen hoe je het vertelt.
3: Overtuigend,
0: heel overtuigend. Ja. Dus ik ben het geneigd om het te geloven. Maar juist daarom geloof ik het niet. Je bent een te goede actrice. Dus volgens mij...
3: dat valt ook wel mee.
0: Volgens mij worden we allemaal in het ootje gehouden hier. Dus nee, ik denk dat het een faal is.
2: Okay. Ik denk dat jij voor heel veel mensen nu Melania Trump bent.
3: Ja.
2: Echt.
3: Gewoon jonge mensen.
2: Ja, maar echt. Hannelore?
4: Ik geloof het wel. Ik denk dat het een feit is. Ja. Vooral dat detail over dat Amsterdamse accent. Ik wil hem wel horen straks als het een feit is. Je moet hem wel even doen.
2: Ik denk, jij hebt zoveel gedaan. Nog net niet het weer bij RTL 4. Echt.
3: Nee, alles. Maar dat ga ik nu doen na dit programma. We zijn klaar en dan ga ik het weer doen. Ja.
2: Nee, ik denk, ja, ik geloof dit. Dit is, jij was gewoon de allereerste baan. Net zoals dat je dat spotje van...
3: Beschuitje
2: eten.
0: Ja. Oh ja.
2: Dat is in die periode geweest. Maar we gaan het ook even vragen aan Manu. Manu, goedemorgen.
5: Hey, goedemorgen Gordon. Hoi.
2: Hallo.
3: Hi, Manu.
2: Hallo Manu, wat ben je aan het doen?
5: Hoi, vrouwtje.
2: Wat ben je aan het doen?
5: Ik lag in bed, lekker in bed.
2: Oh, heerlijk.
3: Oh, lekker. Oh, nou, lagen wij maar in bed, hè?
2: Nou, wat heb je aan?
5: Nee, maar ik ben vroeg opgestaan, hoor.
2: Oh, oké. Okay.
5: Ja, ik moest eten aan mijn kat geven. Alle deuren openmaken met de ramen. Dus,
2: Oh,
3: ja. Hey, klopt te doen.
2: Wat denk je van het verhaal van vrouwtje?
5: Ja, het is een fabel.
2: Een fabel? Jij gelooft het niet.
3: Waarom?
5: Ik geloof het niet.
2: Nee.
3: Waarom niet, Manu?
5: Omdat een figuraat met een gesproken tekst lijkt me heel raar.
3: Oh, oké.
2: Dat is wel een punt.
3: Ja, een figurant die de tekst heeft,
2: dan ken je vrouwtje nog niet, die dwingt het gewoon af.
3: Ja, dat is waar.
2: Vrouwtje, vertel.
3: Nou ja, het is 1995. Een van mijn allereerste dingen was baantje. Dus het is een feit. Oh. Ja, en Manu, dat heet een edelfigurant. Dan heb je, dat heet echt zo. Ja, het is een beetje stomme naam. Maar dan heb je dus een figurant met tekst.
2: Ja, en dat is 27 jaar geweest. Dat vind ik echt knap.
3: Ja. Eigenlijk nog steeds een beetje in dit programma, hè? Ja, een edelfigurant.
2: Helaas, Manu.
3: Dankjewel, Manu.
2: Dankjewel voor het bellen.
5: Leuk om te weten. Hey, fijne uitzending.
3: Ja, jij ook. Fijne dag.
2: Heerlijk.
3: Doei.
2: Mensen op de vroege ochtend.
3: Ja,
2: Hannelore, zou jij met datzelfde accent het nieuws kunnen doen?
4: Ja, dan moet ik hem nog horen inderdaad, het Amsterdamse accent.
3: Ja. Nou, zometeen het nieuws met Hannelore. Wat viel je daarin op?
4: Oh, lekker mop. Er gaat iets heel belangrijks veranderen als je de volgende keer gaat stemmen. Want het is hoor je zo.

0: Korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie, al vanaf 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
3: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via Mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
7: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren.
8: Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
7: Dat zeg ik.
6: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
9: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
10: Nu bij DA, alle Luco Vitaal 1 plus 1 gratis. Handig als je een krachtig en goedkoop supplement zoekt.
11: De vriendelijke specialist DA.
9: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
12: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram, 1 plus 1 gratis. En melk Univla, een literpak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
14: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
15: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
16: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
17: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
18: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
19: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
20: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl. Voel mij zo
21: free. Wacht, wat? €75? Ik loop het.
22: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
21: Wow, dit is echt nice.
22: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
0: Een hele goedemorgen, wat goed dat je erbij bent. Radio 10 en de grootste zomerhits aller tijden, The Barge. En ook Wet Wet Wet hoor je dadelijk. En nou, Gordon, hopelijk wordt het niet al te wet vandaag.
1: Nee. Nou ja, redelijk. Het is eerst kans op een buitje, maar dan moet je echt een lot kopen. Later klaart het grotendeels op en de temperatuur ligt tussen de 20 en 23 graden.
2: Wat heb jij vandaag? Goedemorgen, ja, het radioactief verkeer. Er zijn 9 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Hintham en Zaltbommel, 33 minuten. De A4 Den Haag-Amsterdam tussen het Prins Klausplein en Zoeterwoude-Rijndijk, 29 minuten. En de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwedijk en de Merwedebrug, 18 minuten.
0: Sterkt als je erin staat. Gordon en Vrouwtje in de ochtendshow van Radio 10. En Hannelore, wat zit er in het nieuws?
23: Bij de viering van Ketty Kotti in Almere zijn gisteravond meerdere vechtpartijen uitgebroken. Dat meldt Omroep Flevoland. Er moest worden ingegrepen toen jongeren met elkaar op de vuist gingen. 1 iemand is aangehouden omdat hij misschien een vuurwapen had. De politie vond een voorwerp dat inderdaad daarop leek en onderzoekt nog of het echt is.
2: Jammer. Vind ik heel jammer, want het is eigenlijk heel belangrijk dat we Ketty Kotti vieren.
1: Ketty Kotti is het.
2: Ja, Ketty Kotti. Ja, het is, ik vind het belangrijk.
1: Het is het slavernijverleden herinneren. En dat was gisteren op het Museumplein en dat was mega druk.
2: Nou, vooral de afschaffing van de slavernij. Ja. Ik vind het heel triest dit.
1: Premier
23: Jetty wilde echt een nationale feestdag van gaan maken met vlaggen en alles.
1: Ja, ja. Waarom niet?
2: Dat zou mooi zijn.
1: Ja,
2: vind ik het ook goed.
1: Ja. Ik zag ook weer beelden gisteren voorbij komen van iemand die agent sloeg ook weer. Ja, het is, nou ja, goed. Ga maar verder.
23: Ondanks alles ga ik

0: Team USA won met 2-0 van Bosnië en Herzegovina en treft dus België volgende week. Oranje is inmiddels weer terug in Nederland.
1: Jaloers. Maar we gunnen het de Belgen wel. Ja, maar wat ik onbegrijpelijk vind, is dat die Trump nog steeds niet is wezen komen kijken.
2: Volgens mij heeft hij wel aangegeven dat hij dan bij de finale komt kijken.
1: Ja, maar ja, als ze zover komen. Maar hij had toch wel één keertje kunnen komen.
2: Ja, ik vraag me af hoeveel... Het is in Amerika.
1: Heb je gehoord die afgang dat hij dat feest had gegeven op die mall in Washington, waar niemand is gekomen. Dus lege stands, lege tribunes. Niemand is gekomen.
2: Is het dan nu wel eindelijk aan het gebeuren dat de populariteit van Trump echt heel erg keldert? Ook onder het volk. Want
1: het is down the drain.
3: Maar van die WK is alleen maar meer volgens mij in Amerika. En ze speelden dus tegen Bosnië en Herzegovina. Ik vraag me af hoeveel Amerikanen voor het eerst van dat land hebben gehoord. Ja. Die denken, tegen wie spelen we?
1: Is that Bosnië-Herzegovina?
3: Ja, wellicht dat.
1: Bosnië-Herzegovina, where's that?
0: En heb je ook altijd ruzie met het stembiljet als je dat probeert op te vouwen als je in dat stemhokje staat? Nou, daar heb ik goed nieuws voor je. Want het grote stembiljet, wat zo langzamerhand meer lijkt op een tafellaken, verdwijnt definitief. Het wordt kleiner, ongeveer zo groot als een A4'tje. En voortaan moet je dan niet één, maar twee vakjes inkleuren. Namelijk één vakje voor de partij en het tweede voor de kandidaat. En dat is dan alleen een nummer, dus er staat geen hele lijst met namen op. Je moet van tevoren even zelf opzoeken op welk nummer jouw FAVO-kamerlid staat. Het AD en het Parool melden dat en het tellen zou dan ook sneller gaan.
2: Nou, dat geloof ik wel, want het is natuurlijk wel een gedoe om dat helemaal uit te vouwen steeds. Maar ik vind het ook wel een stukje oude, nostalgie wat er dan...
1: Hoe ouderwets
0: weggaat. Nou ja, het rode potlood blijft. Dat is toch mooi?
1: Ja. Met potlood?
0: Ja. Dat vind ik wel leuk.
2: Ja, ik vind het wel een beetje, klein beetje zorgelijk dat met die nummers. Want ik wil altijd graag op een vrouw stemmen. Dan kan je niet
0: goed zien. En kan het van tevoren als je denkt, oh, nummer 10, oh, dat is een vrouw, daar stem ik op. En mocht je nou alleen het vakje van de partij inkleuren, dan gaat de stem automatisch naar de lijsttrekker. Dus niet zodat het dan ongeldig is.
2: Even wennen weer.
1: Oh. Ja. Ik dacht, misschien is het leuk om dan als een soort man voor de deur te staan met zo'n regenjas.
2: Heel leuk idee, Gordon. Een man in een regenjas.
1: Komen stemmen.
2: Radio 10. Zometeen hoor je wat je gisteravond hebt gemist op tv. Met daarin hoor je iets wat niet vaak voorkomt. Een positieve Johan Derksen. Waar het over gaat, dat hoor je zometeen.

0: grootste zomerhits aller tijden. Ik vind dat deze er wel bij past. The Barge.
1: Zeker,
0: ja. Rhythm of the Night.
1: Heerlijk. Wat hebben we gisteravond allemaal gemist op tv, Hannelore?
2: Ja. Johan Derksen blikte in Vandaag Inside Oranje nog even terug op de prestaties van het Nederlands elftal. Het voetbal was niet goed, maar populair was het team wel. Zelfs als ze midden in de nacht moesten voetballen.
3: Als 2 miljoen Nederlanders een nacht overslaan, dan is voetbal niet meer de belangrijkste bijzaak in het leven. Dan is het wat meer.
2: Ja.
3: En dat Nederlands elftal, dat heeft geen promotie gedaan. Maar die Oranje Walk, die is over de hele wereld gegaan. Dat is echt pure Holland-promotie, zonder enig incident.
1: Ja, dat, nou, dat is natuurlijk wel zo. Al die filmpjes ook met al die Nederlanders. Ja,
4: het is
1: prachtig.
4: Mis, hoor. Ik bedoel, ik vind het zo'n stuk minder leuk om te kijken.
1: Alhoewel, ik heb genoten
4: van, ja, van Engeland tegen Congo. Geweldig gisteren.
1: Ja.
4: Ja, oké. Okay.
1: Nou ja, leuk toch, als je er nog van geniet.
4: Maar het is wel ontzettend jammer.
1: Ja, ontzettend jammer. En alle oranje toestanden, toeters en bellen zijn meteen eigenlijk de deur uit, toch?
0: Ja, daar hoor je niks meer van natuurlijk.
1: Nee.
4: Ach ja, het was een perfect plaatje.
2: Ja, in de fotografiewedstrijd van RTL 4, het perfecte plaatje, heeft deelnemer Tobias Kamman het moeilijk in Vietnam. Het lukte maar niet om het perfecte plaatje te schieten. En dat frustreert.
5: Het ligt ook niks. Ach, de pleuris.
6: Niet schelden, het is een familieprogramma.
5: Heel veel toeristen.
6: Ja.
5: Weinig tijd. Zit allemaal even niet mee. Please go out of the picture. Ik ga niet rustig wachten tot die mensen eens een keertje optieven. Dus dan moet ik toch naar ze gaan schreeuwen. Sir. Thank you. En het duurt dan zo lang voordat ze eindelijk weer uit beeld is. En dan denk je net een foto te kunnen schieten, komt er weer zo'n toerist in beeld.
1: Is dat jouw jongere broertje?
4: Mini Gordon.
1: Ja.
4: Nou, ik heb het toevallig gezien. En het, hij maakt zich niet sympathiek.
1: Nou ja, waarom niet? Het is toch gewoon heel menselijk?
4: Ja, het, hij was,
1: of heb je de rest ook andere dingen nog gezien?
4: Ik heb de rest ook gezien. En hij was echt heel naar tegen die toeristen.
1: Oh.
4: Dus,
1: maar ik snap wel dat je alles wil doen om dat perfecte plaatje te schieten. Ja, dus dan is het op dat moment, ga even weg uit de kant.
4: Uiteindelijk toch wel. Nog een 7.7. Dus hij heeft het heel goed gedaan.
2: Ja. Hebben jullie eigenlijk allebei meegedaan aan het perfecte plaatje?
1: Ja, zeker. Jij volgens mij een van de eerste seizoenen.
4: Nee. Seizoen 4 of 5 met Estelle samen.
2: Maar herken je dat dan? Dat je denkt, gaan even allemaal weg, mensen.
1: Ja.
4: Nou, ik had het vooral met een naakshoot.
1: Wilde je alleen met model? Nee, ik herken dat wel, hoor. Zeker, want je wilt op dat moment... En Tijl doet het echt briljant. Die gaat daar dan bij staan. En die gaat natuurlijk een beetje lopen zoomen lopen prikken.
4: Ja, ik vond het heel leuk om mee te doen. Maar
1: heel
4: ik moest
1: goed.
4: Uiteindelijk eruit. Omdat er ging van alles mis in mijn zaak. Dus ik moest weg.
1: In jouw horeca.
4: Ik vond het heel jammer om weg te gaan.
2: Ging je slechte foto's maken?
4: Nee, ik moest gewoon weg. Ik kon niet blijven. Oh. Dus ik heb ook aangegeven dat ik weg moest.
1: Ja.
4: Dus toen hebben ze gezegd...
1: Of was het gewoon een excuus dat je gewoon de slechte foto had gemaakt?
4: Nee, ik had echt mooie foto's.
0: En die foto van jou dan, vrouwtje, wat had jij nou uiteindelijk dan gemaakt? Wat was jouw mooiste foto?
1: Mijn mooiste foto was een landfoto van Texel. Van de vuurtoren van Texel.
0: Oh.
1: En die heb ik nog steeds helemaal ingelijst.
0: Wauw.
1: Ja, daar ben ik wel blij mee.
4: Nou, leuk voor je.

0: Nou, het gaat langzaam maar zeker gebeuren voor heel veel mensen. De zomervakantie,
1: zeker.
0: Zit eraan te komen.
1: Is een beetje aan het beginnen. En,
0: heb je al een beetje, want jij gaat, jullie gaan vanaf volgende week al op vakantie. Heb je een beetje vakantiegevoel? Los van wat de show allemaal doet natuurlijk.
1: Nou ja, er worden bijvoorbeeld nu ook de eindexamens, de diploma's worden nu ook uitgereikt.
0: Oh ja,
1: dus
0: je dochter.
1: Mijn dochter heeft vanmiddag haar diploma-uitreiking. En jouw dochter gisteravond.
2: Ja, gisteravond. Ja,
1: vind ik ook een beetje zo'n start zijn.
2: 60 toespraken, maar ze waren allemaal even leuk.
1: Ja. Ja, zo'n diploma-uitreiking is natuurlijk ook een beetje het begin van de zomervakantie.
2: Ja.
1: Tenminste, zo'n startgevoel.
2: Ja, mijn dochter die ging pas naar bed toen ik opstond vanmorgen. Nou, dan weet je het wel.
1: Oh, heerlijk. Lekker gefeest.
0: Ja, en als je op de weg kijkt, dan zie je natuurlijk al de nodige vakantiegangers heen en weer rijden. Met caravans achter de auto, sleurrutten, hoppakee. Dus de eerste vakantiegangers, die zijn al onderweg eigenlijk. Hè. Dus ga je ook vandaag nog op vakantie? Dat hoor je zo meteen dus van Fraukje, waar het in ieder geval vast staat in het verkeer. Dan ga je daar ook even
1: kan je dat even daaromheen rijden.
0: Heel goed.

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
4: Ja, laatste kans.
3: Nog één keer brullende motoren.
4: Ja, goed.
3: Dit mag je niet missen.
4: Oh.
3: Daar moet je bij zijn.
4: Naar binnen.
3: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
0: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
7: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
8: Oh, wat een goal! Goal?
9: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
10: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuisvast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
11: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
12: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
13: Brussel-Zuid.
12: Hé, nu al?
11: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
14: I am Vaiana of Motunui.
15: Deze zomer,
16: here we go.
15: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
17: See her light up the night in the sea.
15: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
18: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
19: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
20: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
21: Goedemorgen!
22: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
23: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
24: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
25: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
24: Nog niet helemaal dus.
25: Tja, die administratie. Toevallig tips?
24: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
25: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
24: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
26: Met vrouwtje op 10 met een mooie line-up binnen nu in 20 minuten. Culture Club, Natasha Benningfield en Bruce Springsteen. Maar eerst het nieuws van 7 uur. Hannelore, goedemorgen.
27: Goedemorgen. Jonge alleenstaande asielzoekers zijn opvallend vaak betrokken bij een misdrijf. Dat blijkt volgens RTL uit een onderzoek van justitie. Meestal hebben ze wat te maken met incidenten in het asielzoekerscentrum, maar ook worden ze vaak betrapt op winkeldiefstal. En vaak komen de overlastgevers uit veilige landen, zoals Marokko of Tunesië. Een onrustige avond in Almere. Vlak buiten het festivalterrein van Kitty Kotti braken vechtpartijen uit. Groepen jongeren gingen met elkaar op de vuist. Eén iemand is opgepakt omdat hij misschien een pistool bij zich had. Wat de aanleiding was voor het geweld in Almere is niet bekend. En de woningmarkt koelt af door de hogere hypotheekrente. Dat verwacht ABN AMRO. Volgens de bank stijgen de huizenprijzen dit jaar nog met zo'n 3%. Door de hogere rente kunnen veel mensen minder lenen, waardoor de vraag naar woningen iets afneemt. Wel blijven de prijzen stijgen door het woningtekort. En dan het Radio 10 weer. In de loop van de ochtend steeds meer bewolking en wat lichte regen, maar vanmiddag vanuit het westen steeds meer zon en het wordt maximaal 23 graden.
1: Ja, we hadden het net al even over de vakantieganger die op reis gaat met de auto. Vanaf morgen wordt de eerste echte drukte verwacht. En op zaterdag 1 augustus krijg je te maken met de eerste zwarte zaterdag. Goed, ja, het radioactief verkeer dus voor nu. Er zijn 27 vertragingen. Dit zijn de drie grootste. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Hintham en Zaltbommel 32 minuten. De A4 Den Haag-Amsterdam tussen het Prins Klausplein en het Limes Aquaduct 38 minuten. En de A27 Breda-Utrecht tussen Nieuwendijk en Noorderloos 28 minuten.
2: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega-assortiment in de kies en mix. Nu 3+1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Radio 10.

0: Vrouwtje, om welk land gaat dit? Dit land doet niet mee aan het WK voetbal.
1: Nou, dat kunnen er heel veel zijn.
0: Het heeft de meeste hotelkamers van welk ander Europees land ooit.
1: Oké.
0: Het grootste wijnproducerende land ter wereld.
1: Frankrijk?
0: Nee. De gemiddelde pasta-consumptie per persoon per jaar ligt op 28 kilo.
1: Ja, Italië natuurlijk.
0: Ja, Italië. Ja, bella Italia.
1: Oh, ik hou zo van Italië.
0: Ja, ja.
1: Heerlijk,
0: ja,
1: heerlijk.
0: Dat is het land van Eros.
1: Wat vind natuurlijk. Jij het leukste stukje Italië? Heb je daar iets mee?
0: Geen Italië.
2: Italië.
1: Jezus. Oké, daar kom ik niet meer overheen.
0: Nee, dat zei hij vannacht ook.
1: Goed, het land van Eros Ramazzotti natuurlijk. Hoor je de oproep, app dan tickets met de app van Radio 10. En wie weet ben jij op 6 april in de Ziggo Dome aanwezig. Want dan brengt hij een klein stukje Italië naar Nederland. Met zijn Italiaanse hits. Oh, heerlijk. Love it.
2: Tickets via de app van Radio 10.

0: The Boss Springsteen bij Radio 10 Born in the USA.
1: Tickets van 10.
2: Ja, download maar vast de Duolingo-app. Ken je die?
3: Dat
2: is
3: zeker
2: heel leuk. Daar heb ik heel veel met Spaans gedaan. Maar in dit geval Italiaans. Want op 6 april kun je het volle borst meezingen met die Italiaanse klanken van Eros Ramazzotti. Van Ma che bello questo amore tot aan Cosa della vita. En Una emozione per sempre. Tot Sebastasura canzone.
3: Oh, ze willen je erbij lappen hoor. Dat zou je allemaal moeilijke teksten laten uitspreken. Maar je gaat hartstikke goed.
2: Ik parlate italiano. We hablo Spaans. Español también, es un problema importante. Señoras y señores, ahora. We hebben nog tickets liggen.
3: Ja, voor 6 april, hè. Hoor je de oproep, dan heb je tickets via de Radio 10-app. En wie weet pak jij dan wel die twee kaartjes. En aan de telefoon Sander. Sander Laan, goedemorgen.
4: Hola, hola, hola.
3: Hola. Dat is Spaans.
2: Buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Buongiorno. Sander, jij bent hartstikke wakker, hoor ik al.
4: Ja, tuurlijk, joh.
3: Ja, tuurlijk, man. Hey, over 2 weken ga jij naar Toscane, begrijp ik.
4: Ja, klopt.
3: Ja, en ik begrijp ook dat jij het inpakken, dat doe jij lekker allemaal last minute, hè? Geen stress.
4: Ja, ik ben niet zoals jou, begrijp ik.
3: Nee. Ja, maar ik vind, kijk, nog heel even over het inpakken van de koffer. Ik vind, je moet van tevoren even de focus hebben, dat je goed nadenkt wat je allemaal mee, zodat je geen stress hebt op vakantie.
2: Ach, wat een onzin.
4: Mag ik een tip geven dan?
2: Ja, vertel.
4: Heb je niet gewoon een inpaklijstje?
2: Ja, dat, is
3: ja, dat heb ik,
2: tip.
3: Maar bij een vrouw werkt dat iets anders. Kijk, het is niet alleen maar korte broek en een slipper en dit. Wij moeten even nadenken over setjes.
2: Ja, maar het is,
3: nou, goed, als
2: het is de womanizer, de
3: satisfier. Je moet het allemaal meenemen. Hé, hey, Sander, wie zou jij meenemen als jij naar de kaarten zou winnen?
4: Voor nou, ik denk mijn vriendin natuurlijk.
3: Het is toch het ultieme romantische uitje, Sander?
2: Oh, je vriendin of een vriendin?
4: Nee, mijn vriendin.
3: Oh, okay. Hey Sander, nou, we gaan je blij maken.
2: Ja, jij wint 2 tickets van 10 voor het concert van Eros Ramazzotti op 6 april 2027.
4: Grazie, grazie.
2: Grazie, grazie mille.
3: Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Eerst naar Toscane en dan later nog naar Eros Ramazzotti.
4: Ciao, ciao.

0: Ja, je ziet ze allemaal mee. Die grootste hits alle tijden. ABBA bij Radio 10 Waterloo.
1: Ja, en zo meteen het nieuws met Hannelore. Wat viel jou daarin op?
2: Hoe ver ga jij online met AI? Nou, veel mensen gaan heel ver. Dat hoor je zo.

0: gesprek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om in huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar dansles, naar de bowlingbaan.
3: Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB.

0: geld niet liggen? Lidl!
1: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blaad je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
1: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
3: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar €1,08. Heerlijk fris, altijd laag.
4: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
5: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
4: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
7: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf en voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Find your joy met de last minute deals van Vakantselect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakantselect. Happy Family Holidays.
9: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk, maar €0,49. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen.

0: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
1: Ja, goedemorgen, het is Radio 10 met deze week dus kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. We hebben net Sander al blij gemaakt met 2 tickets. En zo maak je dus de hele dag nog kans op tickets. Hoor je de oproep, reageer via de app met ja, het woordje tickets inderdaad.
2: Maar
1: je
2: bent erbij. Is dat Radio 10 weer. Eerst kans op een buitje, later klaart het grotendeels op en de temperatuur ligt tussen de 20 en 23 graden.
3: En aan het Radio 10 verkeer, er zijn 39 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. De A4 Den Haag-Amsterdam tussen Leidschendam en het Limes Aquaduct, 41 minuten. De A9 Alkmaar Amstelveen tussen Beverwijk Oost en de bruggen over het Zijkanaal C, 25 minuten. Door een ongeval komt dat. En de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-West en Zevenbergse Hoek, 29 minuten. En dat komt door een auto met pech.
1: Ja, sterker als je erin staat, 2 minuten over half 8, de ochtendshow van Radio 10. Gordon en Vrouwtje en Hannelore, wat viel jou op in het nieuws?
4: In het noorden van Duitsland zijn tientallen mensen gewond geraakt door brand in een ziekenhuis. Het vuur ontstond in het dak. Het ziekenhuis wordt nu ontruimd. Op Videoland is binnenkort ook sport te zien die nu alleen op Viaplay is. Zoals Engels voetbal, darts en de Formule 1. Videoland heeft namelijk de Nederlandse tak van Viaplay overgenomen voor 142 miljoen. Uw medewerkers, die gaan ook mee. Per wanneer de sporten te zien zijn op Videoland, dat is nog niet bekend.
2: Ik vind het wel een aardverschuiving dit. Van het is natuurlijk wel een koopje voor dat bedrag.
4: 142 miljoen, nou, ja, ik vind veel geld, maar...
2: Nee,
4: ja,
2: maar als je dat... Als je die
4: voor rechten en
2: nee,
4: zo.
2: Die rechten en de uitzendrechten, ik bedoel, dan krijg je toch enorm veel mensen naar... En iedereen mijde dat Viaplay, omdat het natuurlijk echt een kutzender was, laten we eerlijk wezen. En ze hebben 400.000 abonnees verloren dit jaar.
4: Oh ja.
2: 400.000, hè?
3: Hey, maar het is dus wel echt aan het gebeuren, hè? Want als je zit te luisteren, je denkt, ja, ik kijk eigenlijk nog gewoon tv. Alles speelt zich dus op die streamers af. Alles dat wordt steeds meer.
2: Ja. Ja.
4: Hebben jullie nog gewoon tv-abonnement?
2: Ja, tuurlijk.
3: Maar hoe bedoel je een abonnement?
4: Nou ja, met kabel en zo. Oh. Ik heb dat al meer dan 10 jaar niet meer.
3: Ik heb gewoon een smart tv.
4: Oh ja.
3: Ja, maar dat hebben de meeste mensen toch?
4: Ja,
2: ik heb Kanaal Digitaal en ik heb NLZ. Die kun je overal kijken. En Ziggo natuurlijk.
4: Nou ja, dat heb ik ook. Ja, steeds meer mensen hebben dat. Ja. En steeds meer jongeren die delen persoonlijke informatie met een AI-chatbot, zoals ChatGPT. Blijkt uit onderzoek van EenVandaag. De helft van de gebruikers van AI van tussen de 16 tot 35 jaar praat zelfs dagelijks met een chatbot over bijvoorbeeld relaties of hun mentale gezondheid. En bijna een kwart zegt zelfs meer met AI te delen dan met de persoon die het dichtstbij hen staat.
2: Ja, dat is echt de trend hoor, tegenwoordig bij die jongeren.
3: Ja, en toch, als ik er zo over nadenk, er zit ook wel iets... want je zou meteen denken, nou, wat een armoe. Nee. Maar aan de andere kant zit er ook wel iets goeds in. Ja. Want ik denk dat jaren geleden werd er helemaal niet gesproken over gevoelens. Zijn er mensen die daar helemaal niks mee kunnen. En nu kun je in ieder geval...
2: Je gevoelens laten analyseren.
3: Ja, je kunt het laten analyseren. Aan de andere kant moet je er ook wel een beetje voorzichtig mee zijn. Want er zijn ook wel voorbeelden dat een chatbot gewoon hele foute adviezen gaf. En
4: ik
3: dat
4: vind
3: het helemaal
4: het wel gevaarlijk. Eigenlijk zou een soort waarschuwing moeten zijn op een bepaald moment van, joh, ga even met een echte therapeut praten.
3: Precies, dat er wel bepaalde dingen zegt.
2: Persoonlijke dingen vind ik echt heel heftig. Maar ik praat bijvoorbeeld wel met chatbot om over reizen en over vakanties die ik plan. En wat kan ik het beste doen? Dat is fantastisch.
3: Ja, ze kunnen, er kan natuurlijk echt heel veel advies opkomen. Ja,
4: ik vertrouw tips. Het nooit zo. Ik weet het niet. Ik vind het toch lastig.
2: Maar ja, hoor, dat is echt...
3: Ja, maar je hebt toch gewoon ook een eigen mind. Je kunt toch zelf ook als je dingen leest denken, oh ja, dit klopt wel of dit klopt niet. Ik denk alleen dat jongeren dat minder goed kunnen scheiden.
2: Ja.
3: Weet je, wij kunnen dat, want we zijn al wat ouder. Maar ja, als je zo jong bent...
2: Het zou voor mij de ideale partner zijn. Gewoon lekker een computer met een computerstem en dan...
3: Ja, ideaal.
2: Maak ik er wel een gat in.
3: Goed.
1: Nou, en zal ik zo meteen weer eens trakteren trouwens?
3: Ja,
1: zal ik even trakteren? Doe dat.
4: Leuk, wat ga je doen?

0: Coldplay bij Radio 10 en The Sky Full of Stars.
1: Er is een jarig in ons midden. Zijn stoel is zelfs helemaal versierd. Er hangen vlaggetjes, alles. Jan-Paul viert vandaag zijn 42e verjaardag. En je hebt vanochtend van ons al een cadeau gekregen. Een cadeaubon van je favoriete kledingmerk.
0: PMB
1: Legend. Ja. Maar je hebt ook...
2: Gesponsord overigens, hè?
1: Nee, is helemaal niet gesponsord. No spon. Maar je hebt ook iets mee. Een tractatie, hè?
0: Nou ja, dat heb je
1: mee,
0: Jan-Paul. Dat is wel heel Nederlands gebruik, hè, heb ik begrepen. Dat wordt niet wereldwijd overal gedaan. Maar als je graag bent, tracteer je.
1: Ja, eigenlijk best gek.
2: Zure bommen.
1: Ja, omdat je zelf zo zuur bent. Nee, maar het is eigenlijk natuurlijk best wel gek dat jij jarig bent en dat jij dan ook een tractatie moet meenemen.
0: Ja, maar ja, dat hoort er wel een beetje bij. Dat is toch wel een beetje hoe we het doen natuurlijk. Hè? Maar nee, ik heb deze kleine patisserie, kleine gebakjes, zeg maar.
1: Oh, wat gezellig.
0: Voor de hele redactie in ieder geval. Dus,
2: dat is het.
0: Een beetje rekening houden met mensen die op dieet zijn en kleine magen en zo.
1: Oh, dat vind ik wel goed bedacht. En
0: het is gewoon lekker klein.
2: Ik kan alleen maar kijken.
0: Jij neemt dit ook niet zelfs?
2: Nee.
0: Echt?
2: Nee, dat kan niet.
0: Ook omdat ik jarig ben, zeg je, sla je nog af.
2: Nee.
1: Ja, dat vind ik eigenlijk ook... Kan dat, ja of nee?
0: Is dit
1: kun je
0: de
1: tractatie
0: dit?
1: Afslaan? Is dat etiketten?
2: Als je gewoon in zo'n regime zit als ik, dat is... Ik word...
1: Regime, ja.
2: Ja, nee, maar echt.
1: Ja. Nou ja,
2: maar
1: goed,
2: maakt niet uit, het idee is leuk.
0: Het gaat om
2: maar
0: de
2: is
0: waar.
2: Het nou een beetje een goede tractatie? Of zeg je van, nou ja, ik doe dat ook op mijn werk. Of ik vind het eigenlijk helemaal niet nodig om te tracteren. Ik heb er iets een heel andere mening over. Ik heb een andere chique manier om te doen. En dat hoor je zo meteen van etiketten-expert Tom de Koning.
1: Ja, die kan ons er alles over vertellen. Hè? Ja, wat wel en niet hoort.
2: Of je nou wel of niet moet tracteren.
0: En of dit wat ik nou zojuist ga doen, of dat goed is.
2: Ja.
0: Ja,
2: ja.
0: Ben
2: ik vind het wel heel lief van je.
0: Toch?
2: Ja.
0: Gaat om het gebaar.
1: Ik neem er wel twee dan. Ik neem die van jou wel. Ja.

0: Ik moet zeggen dat dit erg lekker is. En het is zo'n klein hapje, het is een petit voertje. Je bent jarig, je hebt net getrakteerd.
1: Ja. Het klinkt als Volendam, zo erg
0: petit voertje.
2: Het is een petit voertje.
1: Nou, ze zit weer helemaal in baantje.
0: Maar dit is eigenlijk precies goed, vind ik.
3: Toch, nou, een bakje koffie erbij.
0: Dat is de vraag. Ja. Hè? Wat doe je? Feliciteer je wel of niet? Gebruik je een knuffel? Geef je op de werkvloer een hand? Ja. Wat doe je als je jarig bent?
1: Dat doe je tegenwoordig niet meer in verband met al die besmettingen. Maar Jeffrey stuurt bijvoorbeeld, ik neem zelf altijd vrij op mijn verjaardag, want dan hoef ik gewoon lekker niet
3: gewoon ontwijken alles. Ja, dat kan.
1: Ontwijken we lekker alles.
0: Ja. Maar goed, Jan-Paul kan wel een lesje etiketten gebruiken. Hè? Ja, we hebben het beste paard van stal gehaald. Etiketten-expert des vaderlands Tom de Koning.
1: Ja, goedemorgen Tom.
4: Goedemorgen Gordon en vrouwtje.
1: Ja, wij zeiden het beste paard, maar we bedoelen eigenlijk de lekkerste taart van stal gehaald. Hoe is het, Tom, met het trakteren in Nederland?
4: Nou, het is wel echt iets Nederlands. In Nederland is het traditie om te trakteren, in Duitsland ook wel. Maar bijvoorbeeld in Amerika is het weer andersom. Daar hoor jij je collega te trakteren als hij jarig is. Mm-hmm. Dan zit jij in het zonnetje.
3: Ja, ze hebben het wel eens.
4: Maar hier in Nederland nemen we iets mee.
1: Ja. Ja. En wat is gebruikelijk?
4: Dat is echt aan de jarige zelf. Hè. Dat kan een doos zeebanket zijn, dat iedereen één chocolaatje krijgt. Maar dat kan ook een luxe taart zijn van de bakker. Dat is echt aan degene die trakteert.
0: Hey, en we hadden het er net over, want er zei hier iemand op de werkvloer. Die zei, nou ja, ik vind het wel een beetje goedkoop als iemand een slagroomtaart meeneemt van de supermarkt. Moet het dan ook echt iets van de bakker zijn of iets zelf gebakken? Moet je daar moeite in gestoken hebben of kan het ook makkelijk?
3: Geld?
0: Ja. Of geld?
4: Nee, het gaat
0: duur
4: echt
0: zijn
4: om het gebaar. Dus wat ik zeg, het mag ook een doos bonbons zijn. Of bij dit mooie weer dat je waterijsjes uitdeelt. De ene heeft een kleiner budget dan de ander. Dus dat is echt aan degene die trakteert.
0: En maakt het ook niet uit of het gezond is of ongezond? Want dat is tegenwoordig ook nog een heel ding.
4: Nee, nou, je hebt natuurlijk altijd discussie van dieetwensen. Nou, dieetrestricties hou je wel rekening mee. Dieetrestricties zijn dus allergieën. Dus iemand met een notenallergie geef je geen notenkoek. En iemand die moslim is, geef je geen rolletje asperge met ham. Maar een dieetwens, daar hoef je geen rekening mee te houden.
3: Oké. Dieet niet. In die zin heb ik niet echt met mensen mee rekening gehouden.
1: Nee, dankjewel daarvoor.
0: En wat had je dan aan Gordon moeten geven?
1: Ja, een bakje ei? Een bakje zilvervliesrijst. Hey Tom, je zei al dat het echt typisch Nederlands is. Hè? Maar is dat niet een beetje aan het uitsterven, dat hele trakteren?
4: Nou, aan de andere kant zie je nu dat mensen meer thuis werken. Dat ze nog maar 2 of 3 dagen per week naar kantoor gaan. En dan is het juist wel een teken van verbinding om te zeggen van, nou, zullen we om 10 uur even gezamenlijk een kop koffie of thee drinken. Ik heb iets lekkers meegenomen. Mm. Of dat je dat neerzet bij het koffieapparaat. Dus het kan wel voor verbinding zorgen. Dus ik zie juist ook weer dat het juist weer een beetje toeneemt.
0: Dat is ook wel leuk, een beetje nostalgisch, toch? En hoe werkt het rondom feliciteren, Tom? Moet je knuffelen, kussen, hand geven? Hoe moet je dat doen?
4: Nou, dat is sinds corona eigenlijk ook een beetje veranderd. Tegenwoordig is het niet meer automatisch dat je iemand een hand en een knuffel geeft. Dat, ja, een knikje en een glimlach is al voldoende.
1: Een courtesy. En is het nog gepast om te zingen?
4: Zingen is echt meer voor de privé-situatie. Hè. Je zit toch vaak met andere afdelingen, ook in het gebouw. Ja. Of een klant die belt. Dus, en ik moet persoonlijk zeggen, niet iedereen zit er ook op te wachten om toegezocht te worden.
0: Ik vind het zo awkward. Dan wordt er zo'n liedje ingestart. En dan denk ik, ja, ik kan helemaal niet echt goed zingen. En het is ook net op de verkeerde toonhoogte altijd. Want jij gaat dan heel hoog, zet jij dan in.
1: Nou, maar
0: en ik denk dan, ga je vals.
3: Ja, daarom. Het is een beetje ongemakkelijk. Dan zit je een beetje te kijken.
0: Ongemakkelijk. Ja, je moet het liedje ook dan uitzingen. Iedereen zit een beetje zo te wachten.
3: En als jarige ga je toch maar een beetje meezingen of zo, ook een beetje raar.
0: Ja, ik vind het heel awkward.
4: Vooral als jarige zelf. Ja. Dan sta je een beetje verlegen.
0: Ja, dat.
1: Het is altijd
4: ik
1: heel
4: zou het niet doen.
1: Embarrassing. Hey Tom, we hangen je even in de wacht. We zijn zo bij je terug.
0: Dankjewel.
1: Etiket-expert.
0: Doei, Tom.
1: Tom de Koning. Dankjewel.
3: Hey, maandag ben jij jarig, Gordon. Dan ga jij trakteren?
1: Ja, Tom, wat adviseer jij hun?
0: Nee, Tom is al weg.
3: Oh. Je moet zelf bedenken. Denk er nog even over na.
1: Etiketten dit, hè?

0: de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
1: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
0: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
2: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar €3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: The stories are true.
4: The story has just begun.
5: Disney's Vaiana, kom tot leven.
6: See her light up the night in the sea. She calls me.
7: Are you ready to be the hero?
5: Disney's Vaiana, 8 juni.

0: Lidl. Hulp bij lekker slapen door slaapmutsen of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen deze week 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
3: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
5: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
6: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
7: Rook?
6: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
7: Nee, rook. Uit de meterkast.
5: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
6: Zo, koffie?
5: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
8: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
11: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
12: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
13: Met deze week in de bonus... Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
12: Boeie.
13: Alle hak, tweede gratis.
12: Lekker hoor.
13: Alle Iglo viscuisine, viskramen, vis en van, ook tweede gratis.
12: Zoé.
13: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
12: Yes.
13: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Hamster.
14: Het strand, propvol. Een ijsje, niet te betalen. En parkeren, nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Voel mij zo free.
16: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
17: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
16: Wow, dit is echt nice.
17: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
18: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
19: Radio 10. Op 10 met zometeen zoals elke ochtend shownieuws. Welke BN'er heeft een gebroken hart? Dat hoor je zo. Maar eerst het andere nieuws in de wereld. Hannelore, goedemorgen.
20: Goedemorgen. In het noorden van Duitsland is een ziekenhuis in brand gevlogen. Volgens Duitse media zijn zeker 2 patiënten om het leven gekomen. En er zijn tientallen gewonden. Het vuur ontstond vannacht in het dak. En de rook verspreidde zich daarna razendsnel door het hele ziekenhuis. Dat is nu ontruimd. Er zijn vorig jaar bijna een kwart meer misdrijven gepleegd waarbij een asielzoeker betrokken was, vooral jongeren. De meeste incidenten zijn op de opvanglocaties zelf. Daarbuiten gaat het vooral om winkeldiefstal. De onderzoekers benadrukken dat het nog altijd maar een kleine minderheid is die zich misdraagt. 3%. En het gaat de goede kant op met het aantal storingen op het spoor. In de eerste helft van het jaar waren er minder dan vorig jaar. Het ANP heeft dat uitgerekend. 5 januari was dramatisch. Toen kwamen de meeste storingen voor door sneeuw en gladheid. Op de lijnen naar Rotterdam Centraal ontstaan de meeste problemen. En dan het radioteam weer. In de loop van de ochtend steeds meer bewolking en wat lichte regen. Maar vanmiddag vanuit het westen steeds meer zon. En het wordt maximaal 23 graden.
15: En dan het radioteam verkeer. Er zijn 58 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Hintham en Zaltbommel, 33 minuten. De A4 Den Haag-Amsterdam tussen Prins Klausplein en Zoeterwoudendorp, 43 minuten door een ongeval. En de A27 Breda-Gorkum tussen Hank en Industrieterrein Avelingen, 33 minuten.
21: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
22: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti.

0: Het zijn de broertjes Hanson bij Radio 10.
1: Het is weer tijd voor je dagelijkse dosis shownieuws van Hannelore.
2: Ja, vanavond te zien op Videoland de jaarlijkse cliffhanger van deze iconische serie.
0: Ja, die ga ik even erbij pakken. Deze bedoel je natuurlijk, hè? Ja.

0: 35
1: jaar. Ja, 35 jaar. En die traditie die gaat dus terug tot het allereerste seizoen van de soap. Elke zomer eindigt de serie met een spectaculaire laatste scène, waarvan de ontknoping dan pas na de zomer volgt. Er kijken, alles bij elkaar opgeteld, nog steeds 1 miljoen mensen naar GTST. Dus ja, die zitten dan de hele zomer in spanning.
0: Echt?
1: Op Videoland is dus de laatste aflevering vandaag te zien, en volgende week op de gewone tv.
2: Ik vind het wel zo'n leuk idee met die acteurs, want die kijken dan dus in hun, vroeger was dat dan zo, in hun postvakje met de scripten, die zitten daar dan in. Ik weet niet, dat zal nu via de mail gaan. Maar dan open je dus je script en dan denk je, zit ik in de cliff? Heb ik de cliffhanger?
0: Oh,
2: dat
0: ja.
2: is toch wel altijd een dingetje onder acteurs. Ja, want jij wilt de cliffhanger zijn. Dat
3: Ook afvraag, hoeveel vertraging zit er eigenlijk? Hoe lang geleden is dit opgenomen al?
0: Maanden.
2: Ja, wel maanden van
0: maanden
2: tevoren.
0: Geleden.
2: Ja, meestal is dat wel iets van 6 weken.
0: Het moet allemaal nog geëdit worden. Hè? Dus, ja, hij
2: twee
0: is
2: maanden.
1: Ja. Maar het gerucht gaat dat het nu met Janine is deze keer.
0: Is het niet een beetje achterhaald nu dat het gewoon echt...
1: Nee.
0: Moet het niet gewoon een Videoland toe?
2: Je bedoelt dat het überhaupt op tv is nog.
0: Ja, dat
3: moet ik ook kijken.
2: Oh, er zijn nog heel veel mensen die op tv kijken ook.
0: Een heerlijk tijdslot. Het zijn om 8 uur waar het vrijkomt. In plaats van het gelul.
2: Nou, dat ben ik niet met je eens. Heel veel mensen genieten hier nog van.
0: Echt
2: van goede tijden.
0: Nee. Nou,
2: ik vind
0: gezien.
2: Het juist heel knap dat je zoveel jaar mensen aan de buis kluist.
1: 35
0: jaar.
1: Toch
0: dat is bizar. Een betaalmuur. Dan hebben wij er geen last van.
2: Ik vind je heel zuur.
1: Ja,
3: zuur
2: deze.
1: Ik heb triest nieuws over Rico Verhoeven. Want het is uit met Naomi van Beem, terwijl ze op het punt stonden om te gaan trouwen. Op Instagram hebben de kickbokser en fitnessondernemster een uitgebreid statement gezet. Rico heeft een heftige periode achter de rug. Hij heeft onder andere zijn moeder verloren. Ze schrijven hoe graag we er ook voor elkaar wilden zijn en hoe hard we ook hebben geprobeerd om elkaar vast te houden. We voelden dat de afstand bleef groeien. Ze waren ongeveer 5 jaar samen. En ze voelen heel veel verdriet.
2: Ja, nou, dat is natuurlijk gewoon aan alle kanten alleen maar heel erg verdrietig en treurig.
0: Ik blijf het altijd verwonderlijk vinden, want ik heb die fout namelijk zelf ook vaak gemaakt, om een hele uitleg te gaan geven waarom.
1: Want we hebben alle mooie dingen gedeeld. En dan delen we dit ook. Dat is alleen maar krachtig.
0: Aan niemand verplicht. Ja, maar
1: als ze dat nou willen doen.
2: Ja. Ja, kijk,
1: maar weet jij hoe het echt zit, Gordon, met deze verbroken raad?
0: Nou ja, ik heb natuurlijk wel mijn inside information. Maar
2: nou ja, zeg. Nee. Dat deel je hier dan nu niet?
0: Nee, dat kan niet. Nee.
2: Oké. Okay. Nou ja, dat snap ik ergens ook wel. Want mensen die willen ook nog een bepaald stukje privé hebben.
0: Vals.
1: Nou ja, ik denk dat je een tipje van de sluier op.
0: Ze hebben niet alleen je maag weggehaald, maar ook je karakter.
1: Nou zeg. We zitten hier toch om nieuws te maken, hè? En jij zit er net van alles over te vertellen. Dus ik denk, misschien.
2: Mogen die mensen ook nog een klein stukje privé hebben?
1: Ja, een klein stukje privé.
0: Ja, ongelooflijk.
2: Morgen hier in de ochtendshow een nieuwe show.

0: Aretha Franklin in de ochtendshow van Radio 10. En ook deze ochtend jouw kans op een mooi geldbedrag.
1: Ranking de hits.
2: Jazeker, €250 maar liefst. Als je weet te raden of een hit voor of na een bepaald jaartal komt. Zaterdag is het 4 juli, dan viert Amerika haar 250-jarig bestaan.
3: 4th of July.
2: Ja, Trump is daar ook heel blij mee, denk ik.
3: It's gonna be lovely, it's gonna be a wonderful day. One of the best days I've ever had.
2: Ja, en vandaag wordt het al gevierd bij de ambassade in Den Haag. Daarom een hit getiteld For America. Was dit een hit voor of na 1996? Stuur het in via de app van Radio 10. En misschien win jij vandaag zomaar €250.

0: Radio 10 en de grootste hits alle tijden. Fleetwood Mac hoor je, Little Lies, in de ochtendshow.
1: Alle oren, het nieuws, wat viel jou daarin op?
2: Nog even, je krijgt niemand meer echt aan de lijn. Zelfs niet als je belt met een lokaal bedrijfje.
3: Je kunt het vliegtuig instappen voor de Toren van Pisa, Venetië of de echte Italiaanse keuken.
4: Buongiorno.
3: Maar voor Eros Ramazzotti hoef je niet naar Italië. Radio 10 haalt hem gewoon naar Nederland. Eros Ramazzotti, una storia importante tour. 6 april 2027 in de Ziggo Dome. Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Informazione, radiodj.nl. Alle info op radio10.nl.
5: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
6: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
8: Met deze week in de bonus: AH gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
7: Boeie.
8: Alle hak, tweede gratis.
7: Lekker hoor.
8: Alle Iglo Vis Cuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
7: Zoé.
8: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
7: Yes.
8: En de leukste hamster zomeritems

0: mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
1: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Waar ben jij?
3: Ik zit nog in de trein.
4: Het volgende station is station Antwerpen.
3: Ik denk dat het wat later wordt.
2: Je zat zeker weer je serie te kijken.
3: Nee.
2: Ja?
3: Ja, oké, sorry.
5: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
6: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
7: Neem nu NL ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL ziet. Slim bekeken.
8: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter Leven.
8: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
11: Hakje spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en bulvruchten, zo haal je alles uit je dag.
12: Hakje dag!
13: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
14: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
15: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
16: Voel mij zo free.
17: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
18: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
17: Wow, dit is echt nice.
18: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
19: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
20: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
21: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
22: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
23: Goedemorgen, dit is Radio 10 met David Bowie en Teddy Swims zometeen.
24: Ja, is dat Radio 10 weer. Je maakt van een kans op een buitje en daar hoef je niks voor te doen. Dan kan in je eigen straat gevallen zijn en dan is het een straatbui. Later klaart het grotendeels op en de temperatuur ligt tussen de 20 en 23 graden.
25: Praat eens even voor niks. Ja. Nou, wat kan je dan een rijk mens zijn, hè?
24: Ja,
25: eens.
24: Ja, met ik zag de bui langer zo.
25: Ja, Radio 10 verkeer. Er zijn 44 vertragingen. Dit zijn de drie grootste. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Hintham en Zaltbommel, 36 minuten. De A4 Den Haag-Amsterdam. Amsterdam tussen het Prins Klausplein en Hoogmade 49 minuten. En de A27 Breda-Utrecht tussen Hank en Noordeloos 35 minuten.
23: Gordon en Vrouwtje en de ochtendshow van Radio 10. Het is iets na 8:30. Hannelore, wat zit er in het nieuws?
0: Goedemorgen. Door brand in een ziekenhuis in Noord-Duitsland zijn zeker 2 patiënten om het leven gekomen. En tientallen mensen raakten gewond. Volgens Duitse media ontstond de brand op de kamer van een patiënt. En het vuur verspreidde zich daarna razendsnel.
24: Is dat een afschuwelijk verhaal, joh.
0: Ja, heel naar. De bom is gebarsten in Gameland, want er komt een einde aan tweedehands games en uitpuilende kasten. Sony stopt namelijk vanaf 2028 met het uitbrengen van nieuwe PlayStation games op CD. Nieuwe games verschijnen dan alleen nog digitaal. Sowieso koopt 80% van de PlayStation 5 gebruikers hun games al digitaal. Games die voor 2028 zijn uitgebracht, die blijven wel gewoon op CD verkrijgbaar. Maar ja, het is wel slecht nieuws natuurlijk voor de fysieke winkels, de verzamelaars en de marktplaatsverkopers.
23: Ja, het einde van het tijdperk.
24: Nogal wat.
25: Wat kost een game? Ik heb geen idee.
0: Nou, dat kan wel 50 of 60 euro kosten. En als je tweedehands, gaan ze dan voor de helft. En ik zie vingertjes omhoog gaan, nog duurder dan dat zelfs. Zo.
23: Ja, dat is vrij prijzig
25: inderdaad. Ik denk dat Gordon en ik zijn er niet zo in, maar ik zie hier Jan-Paul. Ja, game jij?
23: Nou, niet heel vaak, maar ik vind spellen als GTA of zo vind ik wel heel gaaf om te spelen. Maar ja, geen prijs hoor, heel duur.
24: Ik ga binnenkort weer die Flight Simulator installeren.
25: Oh ja, dat vind jij wel leuk. Ja.
24: Eigenlijk is het ook een soort gamen. Een
25: soort wel.
24: Ja.
25: Oké. Okay.
24: Maar dan wel op een andere manier.
25: Ja.
24: Schiet geen mensen dood.
25: Nou ja, ik denk niet dat je voor 50 euro een flight simulator hebt. Dat is het enige verschil. Ik denk dat jij daar iets meer geld in investeert, Gordon.
0: En je krijgt steeds vaker een AI-stem aan de lijn. Ook als je belt met een lokaal bedrijfje, zoals de loodgieter. Want KPN lanceert in het najaar een AI-dienst voor kleine ondernemers. Waardoor het voor klanten bijvoorbeeld makkelijker wordt om een afspraak te regelen. En die stemmen die gaan ook steeds natuurlijker aanvoelen. Want ze zeggen, of ze pauzeren af en toe.
24: En dan, ben jij niet bang voor jouw baan? Ik bedoel, als nieuwslezeres?
0: Ja en nee. Ik denk graag dat ik van toegevoegde waarde ben. Dat ik ook een beetje op de inhoud let. Of denk van, oh, hoe kan ik dit net even wat anders zeggen? Maar,
24: nee, maar het
0: kan natuurlijk. Ja, het kan.
24: Heel veel stemacteurs zijn hun baan ook kwijtgeraakt. Hè?
25: Ja, het is wel echt iets wat natuurlijk een ontwikkeling is. En ik merk ook dat als je dan met ChatGPT praat en je doet die praatfunctie aan. Ik hoor dat ook wel eens inderdaad. Dat zit er nu ook al in. Hè?
24: Ik
25: vind dat echt super irritant. Dan denk ik echt, je bent een computer. Wat nou met je
0: Helemaal als je echt een klacht hebt en je krijgt dan zo'n computer aan de lijn. Ik word er echt een beetje boos om vaak.
24: Blijft u aan de lijn? Nee, dan moet je de Jelinek-kliniek bellen in Amsterdam. Dat is een kliniek voor verslaafden. Blijft u aan de lijn? Nee, daar probeer ik juist vanaf te komen.
25: Ik wil geen lijn meer.
24: Of 113. Er zijn nog 6 hangende voor u.

0: dans.
1: Prachtig dit, hè? Fantastisch. Ja, heeft ook indruk gemaakt op Pinkpop. Stond hij ook op het podium.
0: Ja, ja, wat een beetje guitige, grappige gozer, vind ik.
1: Ja, dat is hij zeker inderdaad. Ja. Ja. Lose Control hoor je met die.
2: Ranking the hits.
3: Ja, goedemorgen, Manoj.
4: Goedemorgen.
3: Ben jij ook een beetje een guitige en grappige gozer?
4: Nou, oh, geen moment. Oh, ik ben zo zenuwachtig.
3: Oh, dat hoeft helemaal niet.
0: En waar komt jouw naam vandaan, Manoj?
4: Nou, ik zal vertellen. Het heeft een kleine voorgeschiedenis. Ik ben geboren in Suriname.
3: Oh, ja?
4: En ik ben vanaf mijn 6e in Nederland opgegroeid.
0: Ja.
4: Maar mijn echte opa, die komt nog uit India vandaan als gastarbeider naar Suriname. Oh.
3: Ah.
4: Toen de tijd.
3: Dus het is een Indiaanse naam.
0: Ik dacht eerder aan een Poolse schilder. Manoj.
4: Nou, bijna.
0: Ja,
4: bijna.
0: Ja,
3: nou,
0: bijna.
3: Geen schilder, maar wel een houtbewerker ben je, hè, Manoj?
4: Ja, klopt.

0: En wat is in die 36 jaar, want je bent al 36 jaar houtbewerker, wat is het mooiste wat je ooit hebt gemaakt?
1: Ja, van alles. Met houtwerk is heel mooi.
0: Ja.
1: Het is een heel mooi product. Je kunt van alles maken.
0: Maar noem eens een voorbeeld.
1: Vogelhuisjes.
2: Oh, dat is
0: hartstikke leuk.
2: En je bent nu bezig met een kist met 6 planken, of niet?
1: Nou, bijna.
0: Nou, nog even niet hoor. Nog even niet. We gaan eerst even Breaking Dit spelen, maar Notch, wat dacht je daarvan?
1: Nou, ik word helemaal zenuwachtig van Gordon.
0: Nou, zou ik niet doen.
2: Het zijn de meeste mannen hoor.
1: Ik heb jou al vanaf dag 1 meegemaakt.
2: Oh,
0: kijk, nou, een fan. We hebben met een fan te maken. Oh. Ja, je hoorde net al dit liedje, Manoj.

0: Was dit een hit voor of na 1996?
1: Dat is voor 1996.
0: Ja, heel goed. Heel goed. Voorwerker van Redbox uit 1987 was deze hit. €50 heb je al verdiend. In totaal maak je kans op €250. Moet je wel even alle vragen goed beantwoorden. Want als je een fout maakt, dan lig je er gewoon meteen uit, Manoj.
1: Ja, snap ik.
0: Goed, krijg je natuurlijk wel een van die... Het zijn hele bijzondere special edition natuurlijk. Radio Team Topper Drinkfles. Want er zijn er nog maar een paar van.
1: Leuk.
0: Maar we gaan voor dat grote geld. €250. Tuurlijk. Eerst maar eens even voor die €100. Was dit een hit voor of na 87?
2: Voor of na 1987?
1: Dat is voor.
0: Nee, helaas.
2: Het is Freddie Mercury uit 1993, Living on My Own.
1: Klopt.
2: Ja, de zenuwen spelen op een rol, joh. Ja. Maar je wint in ieder geval een doppen drinkfles. En die maken we van hout voor de gelegenheid gewoon.
1: Is goed. Nou, dankjewel.
2: Dankjewel voor het meespelen.
0: Leuk dat je meedeed. Hoi.

0: Radio 10 Hold the Line op deze 2e juli.
1: Ja, hold the line, want jij bent jarig. Vandaag ga je nog wat leuks doen. Heb je een leuke kringverjaardag vanavond? Met vijf mensen?
0: En met
1: al je vrienden?
0: Een kaasje en een uitje, een prikketje en dat soort dingen. Ja. Nee, dat doen we maar dit hele weekend. Dan kan iedereen dan komen. Ik denk dat het gewoon lekker een beetje rustige dag wordt. Maar we gaan wel sushi eten. Dat hoort altijd
1: bij. Leuk.
0: Altijd standaard.
1: Is dat jullie favoriete
0: Dat is ons dingetje. En ik heb zelfs mijn kindjes van 7 en 8, bijna 9, die heb ik inmiddels al aangeleerd om ook sushi te eten. Kun je maar zo vroeg mogelijk mee beginnen.
1: Doe je goed.
0: Dan hebben we er ook zelf wat aan.
1: Hey, en want zij hebben jou nog helemaal niet gefeliciteerd. En ik hoorde net een heel schattig filmpje van je kinderen.
0: Oh, een voice-appje.
1: We hebben even dat voice-appje. Ja, dat is toch wel even leuk. Daar worden mensen warm van. Dat vinden ze leuk.
0: Even kijken hoor. Dat is dat is wel vertederend natuurlijk.
1: Vertederend.
0: Even of het dat...
1: Ja.
2: In de
1: glorie. Ja, leuk. Ach. Ja, nou weten we het wel. Hey, hartstikke leuke dag, Jan-Paul. Maak er iets moois van. Zometeen Martijn Kolkman met de Guilty Pleasure Party.
0: En hier zijn de Chorus bij Radio 10.

0: gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
1: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: I am Vaiana of Motsunui.
8: Deze zomer, here we go. Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
9: See her light up the night in the sea.
8: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
10: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus

0: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi, deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse. 3 plus 3 gratis. Altijd handig om een huis te hebben. Of op werk. In je sporttas. Op school. In de auto. Naar dansles.
3: Kruidvat,
1: naar de
3: bowlingbaan. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar 1,99. En heerlijke nectarines, 1 kilo, maar 1,69. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
5: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Heb je er zin in vandaag? Ja? Mooi. Uurlang meezingers, zometeen gaan we naar Rio de Janeiro. Nou, ook iPhone 65 komt eraan. Maar eerst het laatste nieuws. Hannelore, een hele goede morgen.
7: Goedemorgen. Er werd altijd gedacht dat maar een handjevol Nederlandse jongeren seksueel worden uitgebuit in Duitsland en België. Maar het zijn er veel meer. Zeker 125, blijkt uit nieuw onderzoek. Vaak zijn het meisjes die in instellingen zitten en door pooiers worden geronseld. Ze moeten dan aan de slag in hotels of vakantiehuisjes. In Rotterdam is vannacht geschoten en daarbij raakte iemand zwaar gewond. Een man zou zijn geraakt in zijn nek en been. Veel mensen zagen het gebeuren. Na de viering van Kitty Kotti was het nog druk op straat. Voor de schietpartij in Rotterdam is nog niemand opgepakt. Geworstel met grote stembiljetten is binnenkort voorbij. Er komt een kleinere versie, waarmee je niet één, maar twee vakjes rood moet maken. Volgens het AD is het over 3 jaar zover. Het kleine stembiljet maakt niet alleen het kiezen makkelijker, het tellen gaat ook sneller. En ook wordt gekeken of stemmen per volmacht anders moet. En steeds meer mensen zoeken naar een elektrisch tweedehandsje. Het afgelopen half jaar is de verkoop van zulke occasions met ruim de helft toegenomen. Brancheorganisatie BOVAG weet wel hoe dat komt. Elektrische occasions zijn aantrekkelijk geworden vanwege de hoge benzineprijzen. En dan het radioteam weer. Op veel plaatsen zon, maar vanuit het westen steeds meer bewolking en later vanochtend vanuit het noordwesten regen. En het wordt 20 tot 24 graden.
6: 53 vertragingen nog. Dit zijn de drie langste op de A-wegen, gemelde Flitsmeister. De A2 richting Den Bosch voor Vught, 27 minuten. De A4 Rotterdam richting Amsterdam voor Hoogmade, 51. En de A16 Breda-Rotterdam voor Klaverpolder, een vertraging van een half uur.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Deze week. Yes.

0: volle bak gezelligheid, hè? I Will 65 met Blue en daarvoor Pieter Allen met de I Go To Rio. Favorietje van Jannie van Belen. Goedemorgen, Martijn. Rio gaat thuis keihard aan, maar ik zit momenteel op mijn werk, dus ik geniet een beetje in stilte. Hij staat heel zachtjes op de achtergrondbaan. Jannie, fijn dat je erbij bent op deze 2e van juli donderdagmorgen. Het is de 183ste dag van het jaar en dat betekent dat we vandaag officieel aan de tweede helft van 2026 beginnen. Gaat snel, hè? Ja. Ik zou er niet aan denken. Het is zomer. Lekker genieten. Vanmorgen schijnt het zonnetje. Temperatuur maximaal 24 graden vandaag. Met in de Guilty Pleasure Party zometeen de Love Affair. Right at Fred, maar eerst de Weather Girls. Dit is It's Raining Men.
1: Hi, I'm your Weather Girl.
2: Uh-huh.
1: And have we got news for you.
2: You better listen.
1: Yeah.

Don't Talk, Just Kiss. En zoenen is goed voor je trouwens. Het kan je humeur verbeteren, gevoelens van geluk versterken. Het helpt je te ontspannen, je krijgt er minder stress door. Je gebruikt ook 20 tot 30 gezichtsspieren, wat je gezichtsuitdrukkingen actief houdt. Meer speeksel helpt je mond schoon te houden en het kan het risico op gaatjes ook verlagen. Is er ook een reden om niet te zoenen? Het wordt afgeraden om te zoenen met iemand die een actieve koortslip heeft.

0: Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3+1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring nu 2 voor €24. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
3: Ook voordelig bij Trekpleister. 1+1 gratis op biodermaal zonbescherming.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Bescherm wat telt met Verisure. De Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
5: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
8: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
10: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
11: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
12: Rook?
11: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
12: Nee, rook uit de meterkast.
10: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
11: Zo, koffie?
10: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
13: Als je Vodafone mobiel
14: met een nieuw Ziggo internetpakket komt...

0: smeuïg en rijk gevuld? Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest, nu 8 bollen voor 1,69. Bij
1: Fomar, voordeelmarkt. Fomar, voordeelmarkt.
2: Nick en Simon en Bonnie M komen eraan. Maar eerst het weer van vandaag. Op veel plaatsen nu nog zon, maar vanuit het westen steeds meer bewolking. En later vanochtend vanuit het noordwesten regen. Temperatuur maximaal 24 graden vandaag. Flitsmeister met nog 30 vertragingen op de A-wegen. En dit zijn de drie langste. De A2 Den Bosch-Utrecht, Voorzel-Bommel, 27 minuten. A4 Den Haag-Amsterdam voor het Liemense aquaduct, 36. En A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam voor Nieuwmansdorp is een ongeluk gebeurd.

Tropicana. En ik heb even wat onderzoek gedaan, maar Club Tropicana heeft nooit bestaan. Ja, je had Tropicani Zwemparadijs in Rotterdam, dat bestond tot 2010. Maar daar zingen ze natuurlijk niet over. En er zijn meer fantasielanden gebruikt voor liedjes. Bijvoorbeeld de Beach Boys zongen ooit over Kokomo. Bestaat niet. De Beatles gingen naar Octopus Garden, bestaat ook niet. En wat dacht je van Hotel California? Nergens te vinden. Nou, gelukkig ook maar, want als je naartoe was gegaan, was je nooit meer teruggekomen, om het zo maar te zeggen. Goedemorgen, dit is de Guilty Pleasure Party op donderdagmorgen bij Radio 10 met de Tom & Kitten, de Contours en dit zijn de Mavericks met Dance the Night Away. Dear

Love Me, hoorde je. Heerlijk, jongens. Er wordt al heel veel tickets gestuurd via de app van Radio 10. Ik kan zeggen bijvoorbeeld tegen Koos, de verbinding werkt, hij is binnengekomen, maar Koos, je bent te vroeg. Hoor je de oproep voor de tickets van 10 voor Eros Ramazzotti op 6 april in de Ziggo Dome, volgend jaar is dat. Stuur dan pas tickets via de gratis Radio 10 app en kom je in de uitzending, dan heb je 2 tickets van 10 te pakken voor Eros Ramazzotti en zijn romantiek in de Ziggo Dome volgend jaar.

0: Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
0: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
2: Op zoek naar een echte WK-deal? Keukeloos

0: Ik Adios.
1: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: De beste WK-deals scoor je bij Keukeloods.
2: Keukeloods.nl. Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Lieslot, wat ben je aan het doen?
4: Kijk, het is die last minute super sale bij Price 5 vakanties.
3: Dus?
4: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
3: Ah, met superkorting.
4: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
3: Prijsvrije vakanties.
5: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
3: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
6: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
7: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
8: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
9: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
8: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
10: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
11: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Biodermal, nu 1+1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
12: Mooi van Ethos.
10: De leukste vakantieboeken, nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
13: Hé, het licht doet het niet.
14: Ik heb geen bereik.
15: Hebben we nog wel water?
16: Opeens zitten we zonder stroom. Water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
17: Zometeen hoor je welke kleur kleding je moet dragen op deze donderdag. Wat je geluk en welvaart kan brengen. Maar eerst het Radio 10 Nieuws. Nicola Ruijs, een hele goedemorgen.
18: Goedemorgen, minister Pieter Heerma wil een organisatie optuigen die gaat kijken of verkiezingen in ons land beïnvloed worden door het buitenland. In een paar andere Europese landen bestaan die organisaties al. Rond de gemeenteraadsverkiezingen waren er al geluiden dat er vanuit het buitenland mensen online werden beïnvloed door nepinformatie. Een verschuiving in de occasionmarkt. Door de hoge benzineprijzen zijn autokopers op zoek gegaan naar elektrische tweedehandsjes. De BOVAG zag dat de afgelopen maanden de verkoop met ruim de helft steeg. Vooral in april was er een piek te zien. 8 op de 100 verkochte occasions reed toen op stroom. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 16 kinderen bevrijd uit een huis waar sommigen al hun hele leven werden vastgehouden. Volgens Amerikaanse media zaten ze opgesloten in 1 kamer en leefden ze in mensonterende omstandigheden. 4 verdachten zijn opgepakt. Het zijn de ouders van de kinderen en 2 grootouders. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev was vannacht opnieuw het toneel van oorlogsgeweld. Het ging om een grote aanval. Tientallen flats en een hotel werden geraakt door Russische raketten en drones. Daarbij zijn volgens Oekraïne zeker 13 mensen om het leven gekomen. Meer dan 50 mensen raakten gewond. Het Radio 10 weer. Op veel plaatsen schijnt de zon nog, maar van het westen uit neemt de bewolking toe. En later vanochtend volgt er vanuit het noordwesten regen. Weten we nog wat het is? Ja, het wordt 20 tot 24 graden.
17: 20 vertragingen nog op de A-wegen. Het is druk, dit zijn de drie grootste. De A2 richting Utrecht vanuit Den Bosch tussen Rosmalen en Zaltbommel, 40 minuten. A4 Den Haag richting Amsterdam voor Zoeterwoude-Dorp, 28. En de A58 Breda-Tilburg voor Tilburg-Reeshof, een vertraging van 21 minuten.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
14: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
15: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Radio 10.

En daarvoor R.E.M. met Kate Pearson en Shiny Happy People. En dat zou vorige week Sweaty Happy People zijn geweest. Dat was het toen ongelooflijk heet. En wat is het nu toch lekker dat er misschien vandaag weer even een buitje gaat vallen. Goedemorgen, 10 minuten over 10. Wat heb jij vandaag uit de kast getrokken? Is het toevallig iets geels? Ja, dat komt goed uit, want als je op donderdag iets geels draagt, dan brengt dat geluk en welvaart. Alleen jammer dat geel bij niemand eigenlijk heel goed staat. Behalve bij Clown Bassie met zijn gele haar. Nee, god. Goed. We slaan door. Grootste hits alle tijden. Need Love hoor je zo meteen. Maroon 5 komt eraan met Memories. Maar eerst ruimbaan voor

0: right out of my mouth. Verzamel jij dingen? Dingen waar je echt denkt, nou, dat moet ik echt bij elkaar sparen. Bijvoorbeeld klederdracht, poppen, misschien wel euro's. Zoveel mogelijk natuurlijk. Wat postzegels heb je natuurlijk. Nicola Ruijs, goedemorgen trouwens.
1: Goedemorgen.
0: Verzamel jij dingen?
1: Ja, ik verzamel horloges.
0: Hoeveel heb je er?
1: Gisteren geteld, 37.
0: Nou, het werkt wel, want je bent wel elke dag op tijd.
1: Ja,
0: dat
1: toch?
0: Is mooi natuurlijk. Ja, ik verzamel rommel, maar daar heb ik thuis altijd heel veel ruzie over. Ja, ik kan nooit dat weggooien. Dus ik moet één keer per maand echt door de kamer heen en alles weggooien. Anders heb ik echt ruzie. Meatloaf, die je net hoorde, die verzamelde vroeger badeentjes.
1: Oh.
0: En dan nam er altijd badeentjes mee naar zijn optredens. En dan legde hij die badeentjes op de kisten van zijn apparatuur.
1: Koekoek.
0: Ja, precies, koekoek. En dat was niet eens de grootste verzameling badeentjes die je had. Dat was namelijk een Amerikaan. Die had er 5.631. De grootste ooit. Die man gaat denk ik 6 keer per dag een bad met zoveel badeentjes om ze allemaal aandacht te geven. Elder Barnes had ook een verzameling, namelijk mugshots. Dat zijn die zeer flatteuze portretfoto's die ze van je maken wanneer je wordt gearresteerd. Sinds 2001 is hij 6 keer opgepakt voor drugs / wapenbezit. Ja, in de jaren 80 deed hij het een stuk beter. Hij scoorde hit na hit met The Barge en natuurlijk ook solo. En één van die hits hoor je nu op Radio 10. Elder Barge, dit is Who's Johnny.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram. 1 Plus 1 gratis. En melk Univla, een literpak. Ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
4: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat? Opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal. Gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Odido. Otrium Zomersale. Levi's, Shibi, McGregor en meer. Tot 85% korting.
5: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we al.
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
6: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: Smeuïg en rijk gevuld. Dat is de krentenbol van FOMAR. Als beste getest, nu 8 bollen voor €1,69. Bij

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Martijn Koopman.
4: Nu nog zonnig, maar vanuit het westen regen, 24 graden vandaag. Hier volgen na Kings of Leon zometeen Cyndi Lauper en de Les Humphries Singers. Radio.

Dit was een Engelsman die in Duitsland woonde en een liedje maakte over Mexico. In de muziek kan ook echt alles. Les Humphries deed het niet alleen. Hij had zo'n 30 singers achter zich staan. En meestal stonden ze met 16 tot 20 man op het podium. Behalve toen ze meedeed aan het Songfestival in 1976. Toen mocht hij er maar 6 meenemen. Dat was een beetje het begin van het einde. Want langzaam maar zeker vielen de Les Humphries singers uit elkaar. Voor hun was het bergafwaarts. Terwijl deze vrouw de andere kant op ging. In volle vaart vooruit een grote hit voor Kate Bush. Running Up the Hill. In 1985.

0: hij is het vertrouwde geluid. Elke morgen hoor je hem vanaf 10 uur met het laatste nieuws op Radio 10. Nicola Ruijs, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: Fijn dat je er weer bent vandaag, dat je op je plekje zit.
1: Ja, vind ik ook.
0: Je hebt de kranten weer gelezen, het nieuws opgenomen.
1: Alles.
0: Nou, dan is mijn vraag. Wat heb jij zo meteen om 11 uur voor de hele natie in petto vandaag?
1: Maar ik vroeg me af, als jij ergens mee zit, hè, gewoon een beetje persoonlijk, met wie ga jij dan praten?
0: Meestal met mijn partner. Ja? En ik had het vroeger met mijn overleden vriend Gerwin. Ja.
1: Oké, ja, kijk, dat doen wij. Maar jongeren, die doen dus iets heel anders.
0: Zij af van de norm.
1: Ja, wat het is, ga ik je zo vertellen.
0: Uit de mond van Nicola Ruijs, Aerosmith komt eraan. I don't want to miss a thing, maar eerst Rock Your Baby. Dit is George McRae.

0: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
1: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
4: Hey.
5: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
4: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
5: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
6: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
7: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Neem nu NL ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL ziet, slim bekeken.
8: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Nu bij Coebloe. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel het beste voor jou in de Coebloe-app.
8: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
12: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
13: Iedereen begrijpt elkaar.
14: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
15: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
16: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
17: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
18: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
19: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue alarm?
10: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
11: Ik heb goed nieuws. Ze liggen al klaar. 4 nummer 1 hits. Die hoor je zo meteen in 4x1. Met onder andere een Nederlandse versie van een Italiaanse hit. Maar eerst.
13: het Radio 10 Nieuws. Nicola Ruijs, een hele goede morgen.
20: Goedemorgen. Het stemmen via een volmacht loopt niet helemaal lekker, vindt minister Heerma. En daarom laat hij er onderzoek naar doen. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen hadden internationale waarnemers kritiek op het volmachtsysteem. In Gorinchem werden zelfs kiezers onder druk gezet om die volmacht af te geven. En daarvoor zijn 6 mensen opgepakt. Grondpersoneel van luchthavens komt in aanraking met schadelijke en kankerverwekkende stoffen. Dat zegt de Gezondheidsraad. Het spul zit in de uitlaatgassen van vliegtuigmotoren. In de uitstoot zit fijnstof dat via de longen in het bloed terechtkomt en kanker kan veroorzaken. Het advies is om grondpersoneel beter te beschermen. Goed nieuws over de heide bij Oorschot in Brabant, waar eerder dit jaar een grote brand uitbrak, toen bij de militaire oefening was dat. Na de brand was een groot deel van de heide zwart. Maar volgens Omroep Brabant is de natuur zich langzaam aan het herstellen. Hier en daar zijn zelfs weer groene plukjes te zien. En er zijn zorgen dat steeds meer jongeren AI-chatbots gebruiken als vertrouwenspersoon. Bijna een kwart van de jonge AI-gebruikers legt persoonlijke problemen liever voor aan ChatGPT dan aan hun beste vrienden of aan een professional, meldt een vandaag. En experts, ja, die vinden dat een slechte zaak. Zij zeggen, jongeren krijgen hapklare antwoorden uit een gedachteloos computermodel en geen persoonlijk op maat gemaakt advies. De Radio 10 weer op veel plaatsen. Schijnt nog de zon hier niet. Vanuit het westen neemt de walking toe en later erg veel regen. 20 bij 24 graden.
13: Ik heb ChatGPT net even gevraagd wat het weer wordt. Van het weekend wordt gewoon weer zonnig en 30 graden.
20: 30!
13: Nou, dat computermodelletje. 16 vertragingen, gemeld door Fritsmeister. Dit zijn de 3 langste. A20 richting Gouda tussen Prins Alexander en Moordrecht 17 minuten. A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwedijk en de Merwedebrug is de oprit afgesloten. 18 minuten. En de A58 Tilburg-Breda voor Tilburg-Reeshof staat een vrachtauto met pannen. Vertraging een half uur.
19: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel A-merken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
21: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
22: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Radio

Ja, Robbie Williams hoorde je. Hij is een groot voetbalfan, maar hij is eigenlijk te druk om Engeland aan te moedigen tijdens het WK in Engeland. Hij treedt alleen maar op. Van de week onder andere Antwerpen, dinsdag in Sevilla en vanavond in Marokko. Ik kan niet fatsoenlijk mijn bek uit krijgen sinds deze week. Goed, het is bijna 11 minuten over 11. 4 nummer 1 in zoals elke dag op een rij in 4x1. Met zometeen de Nederlandse versie van deze Italiaanse originele knaller. Meezingen en dromen kan over nou een kleine 3 minuten. Want eerst Otis Redding, die wel een wrang record op zijn naam zette. 3 dagen nadat hij dit nummer opnam, overleed hij bij een vliegtuigongeluk. Op nummer 1 in Amerika in 1968.

kwam uit. Hij stond op nummer 1 in België, maar liefst 12 weken bij ons in Nederland. En dat was een record. Dat bleef ook 6 jaar staan, totdat Jody Bernal was. Met Cassie No. Die haalde de 15 weken. Inmiddels is het record in handen van Harry Styles. As It Was stond 18 weken op nummer 1. En dan de nummer 1 hit die door de makers wordt omschreven als beige. Phil Collins produceerde het soloalbum van Earth, Wind & Fire zanger Philip Bailey. En die laatste werd door zijn achterban gewaarschuwd dat het niet te wit mocht klinken. En na een moeizaam begin vonden de muzikanten elkaar uiteindelijk en besloten ze ook nog samen een nummer te schrijven. Het resultaat was Easy Lover en Phil Collins omschrijft het als niet zwart en niet wit, maar als de kleur beige. Een nummer 1 hit in Amerika, Ierland en Nederland. En vandaag zijn ze de derde in 4.

0: Elke dag om 11:11, 4 nummer 1 hits achter elkaar op Radio 10. De laatste vandaag waren de kroonjuwelen van Rihanna, Diamonds. Ja, en wat wil jij zometeen horen vandaag in Alles Mag op donderdag bij Jeroen Nieuwenhuizen? Heb je er al over nagedacht? Een lekkere muzikale tractatie voor jezelf of voor iemand anders? Nog niet? Kijk dan bijvoorbeeld even op radio10.nl. In de top 4000 staan 4000 hele leuke suggesties. En misschien kan je nu wel een liedje uit je mouw schudden wat je wil horen zo meteen na 12 uur. Geef het door via de app van Radio 10. Typ het in of spreek het in. En heb je een liedje met extra veel pits, dan kun je die doorgeven als Bammerammer. En dat is de eerste na 12 uur.
1: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30%.

0: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
3: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
4: Hoi van Ethos.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
7: Goedemorgen.
8: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
6: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
9: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter horen, beter leven.
11: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
12: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
13: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
14: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen.

0: Bestel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
1: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om in huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar de dansles,
2: Kruidvat,
1: naar
2: de bonenbad. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Vanmiddag vanuit het westen regen, temperatuur maximaal 24 graden. Met zometeen voor je Fleetwood Mac, Mark Ronson en Amy Winehouse. En eerst de Simple Minds. Radio.

0: Zometeen, alles mag op donderdag. En het kan best zijn dat je vandaag denkt, ik zou voor mijn collega's bijvoorbeeld wel eens een leuk liedje willen aanvragen. Of voor jezelf natuurlijk. Mm-hmm. Het is allemaal mogelijk, want jij hebt een lege playlist zometeen. Dus...
1: Ja, inderdaad, het gebeurt er weinig dat je inderdaad zegt van, nou, het is echt een lekker nummertje, dat draai ik eens even voor mijn fijne groep collega's om me heen. Op de werkvloer gaat hij tijdens de lunch altijd wat harder bij Radio 10. Dat kan natuurlijk, maar je kan ook lekker als je thuis zit de Diamond Painten, een lekker nummertje erbij aanvragen. Dat werkt wel simpel. Je weet het, de app van Radio 10 heb je nodig. Die staat vast wel op je telefoon. Open dat ding, tik de titel van de plaat in en stuur hem. Maar je kan ook wat moois ervan maken. Dan spreek je het even in en dan maak je zelf een leuke aankondiging. Dan doen we het samen.
0: Dus je bent eigenlijk gewoon DJ. Je kan zo meteen
1: met jou een beetje DJ zijn, met mij samen zijn. Ja, ik ben eigenlijk een soort marionet van jou dan. Dan doe ik de knopjes en jij kondigt het aan.
0: Ja, wat leuk.
1: Als je de app tenminste even gebruikt. Dus doe dat snel. En je kan via diezelfde app laten weten welke plaat we de middag mee moeten beginnen. Dat is dan de Bammerammer. Dat is een plaat met meer energie dan normaal natuurlijk. En dat kan van alles wezen. Maar heb je iets leuks in gedachten? Kom maar door via dezelfde app.

gezelligheid, zou Jeroen zeggen. De Gypsy Kings en Bambaleo op Radio 10. En Jeroen hoor je zo meteen met Alles Mag op donderdag. Maar eerst nog de man die je vanavond live zou kunnen zien en horen in de arena. Op de middenstip staat namelijk Bruno Mars.

0: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische wokgroenten. Alle zakken van 400 gram. 1 plus 1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.

0: de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-reizen. Live your dreams.
1: Bescherm wat telt met Verisure. De Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
2: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Even bollen. Iedereen moet het weten.
4: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
5: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu

0: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Smeuïg en rijk gevuld. Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest. Nu 8 bollen voor €1,69. Bij
3: Fomar, voordeel markt. Fomar, voordeel markt.
4: De Lidl deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar €3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
5: Rij de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recyclevoorbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: En we gaan nog even door met de megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL-bak nectarines of platte perziken. 1,5 kilo voor maar €2,69. Die laat je toch niet liggen? Lidl.
6: Find your joy met de last-minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
7: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Hé, het licht doet het niet.
9: Ik heb geen bereik.
10: Hebben we nog wel water?
11: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
12: We zijn aardig voorbereid in principe. We hebben een uur lang heel erg veel leuke platen voor de boeg. Doe maar mee via de gratis app van Radio 10 met Alles Mag. Maar nu het nieuws, Nicola Ruijs.
13: Goedemiddag. Er is een groot internationaal onderzoek gehouden naar wat ze noemen drogeerverkrachtingen. Dat is een vorm van seksueel misbruik waarbij vrouwen eerst worden bedwelmd met drugs. Er zijn volgens politieorganisatie Europol 156 daders en slachtoffers opgespoord. Of er ook Nederlanders bij zitten is niet duidelijk. Tussen Spijkenisse en Rotterdam is een containerschip op een brug gebotst. Het schip was onderweg naar de Rotterdamse haven toen het misging, maar kon na de botsing uiteindelijk wel doorvaren. Er zou niemand gewond zijn geraakt. En de schade aan de brug, die wordt nog onderzocht. Grondpersoneel op vliegvelden werkt in een onveilige omgeving, vindt de Gezondheidsraad. Want uitlaatgassen van vliegtuigmotoren zijn kankerverwekkend. Nu de raad met die conclusie is gekomen, kan een volgende stap worden gezet. En dat is het instellen van grenswaarden waarbij nog veilig kan worden gewerkt. En er is zoveel belangstelling om de WK-wedstrijd van Kaapverdië tegen Argentinië in het groot te zien dat een Rotterdamse bioscoop er een derde zaal voor opent. En die is al bijna uitverkocht. Er zijn er totaal al 1000 kaarten weg. In Rotterdam wonen veel Kaapverdianen. En 6 spelers uit de selectie komen er ook vandaan. Het Radio 10 weer, het is bewolkt. Af en toe valt er een beetje regen of motregen. Van het noordwesten uit wordt het weer droog en breekt de zon nog door. De wind die waait uit het noordwesten is matig en het is 20 tot 24 graden.
12: Dank u wel. Dan zijn er 11 vertragingen gemeld. Dit is de top 3. A2 Den Bosch, Utrecht voor Zaltbommel, 13 minuten. A5 Amsterdam, Hoofddorp voor Hoofddorp, een kwartier. En de A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland, maar weer eens 17 minuten.
14: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
15: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Radio 10.

0: deze donderdagmiddag gaan we beginnen met Hans.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, jij bent er één, hè? Jij bent er één.
1: Ja, ik ben zo'n WK-kijker.
0: Ja, je bent iemand die niet zijn oranje shirt in de vuilnisbak heeft gegooid en de tv het raam uit.
1: Nee, nog net niet, maar ik baalde wel.
0: Nou, dat natuurlijk. Allemaal al baalden we, maar dan ga je toch kijken. Voor wie ben ik dan nu?
1: Ja, ik weet het niet. Frankrijk, Spanje. Ik bedoel, ik heb wel genoten van België gisteren.
0: Ja, dat was wel goed, hè?
1: Oh man, 2-0 achter en dan winnen. Fantastisch.
0: Knap gedaan. Dus ik denk dat ik dan maar mijn oranje shirt verruil voor een rode. Hè? Moet je dan toch?
1: Ja.
0: Ja. Gaan we daar maar voor. Maar wat denk je? Finale? Argentinië-Frankrijk? Of...
1: Ja, Spanje maakt ook nog wel een kans. Maar Frankrijk is wel de favoriet, denk ik.
0: Ja, nou, je bammerammer heeft er alles mee te maken. Je bent nu even lekker aan het uitrusten van al het voetbal kijken. Maar ik neem aan dat je dan toch nog wel even iets gaat eten zo, hè, tijdens het luien.

0: Ja, ik ga een heerlijk broodje met huzarensalade maken.
1: Oh, en maak je dat dan zelf, die huzarensalade, of vanuit een bakkie?
0: Nee, Jeroen, gewoon uit een bakkie.
1: Oh ja, dat is altijd lekker. En ja, dan die plaat die we gaan draaien om de middag mee af te trappen. Die heeft ook te maken met het WK natuurlijk.
0: Ja, dat kan niet anders zijn als het goede doel met België.
1: Want even de handjes op elkaar voor de Rode Duivels. Ja.
0: Yeah.

0: Key the Secret. Plaatje 1993. En daarvoor hadden we de Bammerhammer. Van Hans voor onze Belgen. De goede doel natuurlijk met België.
1: Ja, Nieuwenhuizen, dames en heren.
0: Ja, goedemiddag, donderdag de 2e van juli is het. Het is Jeroen Efteroen, de lunchshow. Met natuurlijk tot 1 uur hebben we alles mag. En daarna gaan we lekker tot 4000 quiz doen. En dikke 10 uitdelen. Dus hoop te doen. Zorg ervoor in ieder geval dat je de app van Radio 10 op je telefoon hebt staan. Want je kan misschien er ook nog wat mee winnen zometeen. En eens even ja, wat nieuws voor iedereen die tot laat het vriendenvoetbal zit te kijken. Een biertje erbij en je krijgt gehijptrek in een vette bek.
2: Zeker weten. Hè? Shawarmaatje.
0: Wij houden daar niet van, Nico, jij en ik.
2: Wij hebben dat van horen zeggen.
0: Onderzoekers weten eindelijk hoe dat komt. Alcohol stimuleert de aanmaak van een hormoon dat ervoor zorgt dat je behoefte krijgt aan eiwitten. Maar in die ultrabewerkte snacks zit spul, zoals bijvoorbeeld vet, suiker en koolhydraten.
2: Lekker.
0: Waar je niks aan hebt.
2: Nee.
0: Daar heb je niks aan. Maar je hersenen denken, oeh, hartig, eiwitten. Dus je kan thuis beter een bakje kwark of gerookte kipfilet bij je biertje nemen.
2: Ja, dag.
0: Ik word ook al ongelukkig bij die gedachten.
2: Jezus.
0: En dan, de camera van de Utrechtse visdeurbel is na 4 maanden uitgezet. De migratieperiode zit erop.
2: Dat is zo leuk.
0: Leg dat nog even uit. Jij hebt in Utrecht gewoond, wat is dat voor ding?
2: De visdeurbel, dat is eigenlijk heel simpel. Het is een cameraatje die hangt bij de Weertsluis. Dat is van de Vecht naar de grachten in Utrecht, als het ware. En als er vissen doorheen willen om dus ergens te paren, dan gaan ze voor de sluis zwemmen. Zie jij dat op je cameraatje, kun je op een knop drukken en dan gaat er een bel af bij de sluiswachter. Gaat die open, kunnen de vissen erdoor.
0: Ja, dus sinds maart is dat 220.000 keer gebeurd.
2: En dan snap ik, het is heerlijk ontspannend om er naar te kijken.
0: Arme sluiswachter. Volgend jaar op 1 maart wordt de visdeurbel weer geopend.
2: Leuk.
0: En er is overigens wel heel veel kippeling te kopen in Utrecht vanaf nu. Je maakt deze hele week kans op tickets van 10 voor Eerst Ram het Slot hier volgend jaar op 6 april in de Ziggo Dome. En zorg dat je die gratis Radio 10 app op je telefoon hebt staan. Ik zei het net al even. Dat je kan toeslaan wanneer je de oproep hoort. Dus niet als je iets Italiaans hoort zingen of Eros Ramazzotti zelf hoort zingen. Nee. Als je de oproep hoort, stuur dan het woord tickets. Kom je in de uitzending, dan ben je erbij. Dat is leuk, hè? Dat gaan we voor je regelen. Misschien wel in dit uur. En dat noemen wij in dit geval
3: alles mag op donderdag.
0: Hey, DJ Pascal.
4: Goedemiddag. Zullen jullie het hele mooie nummer van Elton John en George Michael Don't Let the Sun Go Down on Me kunnen draaien? Hier op Radio 10.
0: Dat gaan we zo meteen even doen. Hallo?
5: Hoi mensen van Radio 10. Ik wil graag voor alle medewerkers van Bloemfield in Nijmegen een Sweet Caroline aanvragen.
0: Ja?
5: Van New Dawn.
0: Net eraan. Maar als het, we begrepen hem wel hoor. Ja, kijk, het is natuurlijk ook niet makkelijk hè, als je dan zo'n opname doet.
2: Ja.
0: En ondertussen zijn ze aan het paintballen om je heen.
2: Zo klinkt het wel. Ja.
0: Zo klinkt het wel, hè. Maar goed, leg die gun weg en zing mee met Neil Diamond. Dit is Sweet Caroline.

0: Let the Sun Go Down on Me. Ja, die was even lekker, toch? Ja, die kwam van Pascal. Die wist wel even wat we nodig hadden. En Astrid daarvoor nog met Sweet Caroline. Dat zijn ook de platen die horen in ons fijne uur. Dat is getiteld...
1: Alles mag, alles mag, alles mag op donderdag.
0: Maar nou jij, wat wil jij nog eens horen? Laat het snel weten via de gratis app van Radio 10. Je kan het even intypen, maar ook inspreken.
2: Als echt Bammetjes liedje natuurlijk, Herman Brood.
0: Oh ja.
2: En hè, die vrienden, Als Je Wint.
0: Ja, die is leuk, Ger. Gaan we zo doen.
3: Hey Jeroen.
0: Hi.
3: Edward Maya, Stereo Love.
0: Oeh.
3: Mooi nummer. Hoi hoi.
0: Ja, daar flirt het weer een beetje van op.

0: hè, die vriend Herman Brood. Kom eraan. En ook Edward Maya en Vika Jikulina. Schrijf maar even mee.
1: Vika Jikulina.
0: Ja, ja. Stereo Love hoor je ook zometeen. Maar eerst even eentje aangevraagd door Eefje. Lang niet gehoord deze. Geinig dingetje van Passenger. Wrong Direction.

0: het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
1: Met deze week in de bonus... alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars... tweede gratis.
0: Boeie.
1: Alle Fuse Tea 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
0: Lekker hoor.
1: Alle Dr. Utke Big Americans ook tweede gratis.
0: Zoé.
1: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling... ook tweede gratis.
0: Yes.
1: En de leukste hamsterzomer-items vanaf 99 cent.
0: Hamster!
2: Het is sale in de designer-outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting... bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer-outlet Roermond en designer-outlet Roosendaal.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen deze week de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
6: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
7: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
8: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
11: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
10: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
13: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
14: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin...
15: Zijn we er al?
14: En je team naar de uitwedstrijd brengen... En verzekerd zijn.
16: Oh ja, verzekering.
14: En weer door met de Ora autoverzekering.
17: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
18: Iedereen begrijpt elkaar.
19: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
20: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
14: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
21: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
22: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
23: Jeroen Nieuwenhuizen.
24: Claudia trakteert op de zomerse klanken van Edward Maya en Vika.

0: Herman Brood en die vrienden, als je wint, die hoor je dankzij Ger. Lekker hoor om weer eens te horen. Ja.
1: Tickets van 10 voor Eros Ramazzotti.
0: Oeh ja, ja, er zat nog iets tussendoor ook, hè. Melanie, goedemiddag.
2: Hoi.
0: Goedemiddag. Wat heb jij nou met Eros Ramazzotti?
2: Ja, je wordt gewoon heel vrolijk van die muziek.
0: Ja? Ja, er zijn wel Italiaanse nummers waarvan je denkt, oh, dat is warm, hè. Dat warm gevoel krijg je er altijd van, vind je?
2: Ja, echt wel.
0: Maar hou je dan van zo'n uptempo dingetjes of toch ook meer die hele langzame ballads? Zoals Musica.
2: Ja, vind ik ook heel mooi om naar te luisteren.
0: Ja. Kan je een beetje Italiaans?
2: Nee, totaal niet.
0: Ik vind dat knap dat je dat toch mee staat te zingen.
2: Ja, geen idee waar ik het over heb dan.
0: Nee, dat is een beetje fonetisch dan maar, hè?
2: Ja.
0: Ja. En heb je ook een goede vriendin die van Eros Ramazzotti houdt? Of een vriend?
2: Ja, zeker.
0: Ja?
2: Ja hoor.
0: Vertel eens, wie is dat dan?
2: Dat is Lonneke, een hele goede vriendin van mij.
0: Lonneke en Melanie.
2: Ja.
0: Dat lijkt me een gezellig stel volgend jaar. Want jullie gaan erheen. 2 tickets van 10 voor het concert van Eros Ramazzotti. 6 april 2027 in de Ziggo Dome. Ze zijn voor jullie.
2: Heel leuk.

0: vraag nog eens wat leuks aan. Kom maar even door, via de app. Is daar... ja, dat is Christina.
1: Aangezien er op dit moment weinig pit in het weer zit... zou ik het wel even lekker vinden om bijvoorbeeld... Rhythm is a Dancer van Snap te horen. Dan komt er toch nog een beetje temperatuur in de dag.
0: Ja.
1: Dankjewel.
0: Jojo. Oei, dank je jou ook. Dat gaan we zo meteen even draaien. Maar eerst voor Johan Jongehan. Jan, die zegt het is Wereld UFO dag. Jeff Veen. Alles mag, alles mag, alles mag op TV. The Eve of the War.

0: Blijf mooi, dit. Little River Band, Home on a Monday. Koos, Koos, daarvoor. Alles mag op 10. En dan de laatste. We willen nog één keer meezingen in deze Alles mag op donderdag. Kan dat, Jolanda?
1: Hoi, Jeroen.
0: Hi.
1: Voor Alles mag zou ik graag Anita Meijer aan willen vragen. Why tell me why?
0: Nou.

0: kunt het vliegtuig instappen voor de toren van Pisa, Venetië of de echte Italiaanse keuken.
1: Buongiorno.
0: Maar voor Eros Ramazzotti hoef je niet naar Italië. Radio 10 haalt hem gewoon naar Nederland. Eros Ramazzotti, una storia importante tour. 6 april 2027 in de Ziggo Dome. Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Informatie radiodj.nl. Alle info op radio10.nl.
2: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
3: Zo, wat is het waar? Hoor ik daar de barbecue aan?
4: Gezellig samen barbecue? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
6: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
7: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
9: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
10: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
11: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
12: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
13: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
14: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
15: Of deze, in een leuk plaatsje.
16: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
17: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
18: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
20: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
18: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar 1,99. En heerlijke nectarines, 1 kilo, maar 1,69. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
21: Nu met de gamma.

0: Nu al zin in zaterdag.
1: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
2: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
3: Zometeen nog een uurtje Jeroen Afternoon. En dat betekent de Toffee 1000 quiz. Onder andere. Speel lekker mee, maar eerst eens even het nieuws erbij pakken. Hier is Nicola Ruijs.
4: Goedemiddag. Zeker 64 mensen die in Den Haag slachtoffer zijn geworden van de aanslag op de tarwekampen eisen een schadevergoeding. Door de explosie eind 24 raakten ze gewond of verloren ze hun huis. De explosie was een wraakactie van de jaloerse ex van een vrouw met een bruidswinkel op die tarwekamp. Er vielen 6 doden bij die aanslag. Opnieuw is een gynaecoloog betrapt op het gebruiken van zijn eigen sperma om vrouwen zwanger te maken. Dit keer iemand die in het voormalige ziekenhuis Leyenburg in Den Haag werkte. DNA-onderzoek heeft aan het licht gebracht dat zeker 2 kinderen van hem waren. Er gingen al jaren geruchten over zijn praktijken. Het duurt opnieuw langer voordat er tussen Rotterdam en Dordrecht opnieuw treinen kunnen rijden. Op zijn vroegst pas zondag, maar dat kan volgens ProRail ook maandag worden. Eerder deze week was er brand aan een kabelgoot. Kabels om de seinen en wissels mee te bedienen zijn beschadigd en het repareren duurt een stuk langer dan verwacht. Ja, het is flink balen voor Douwe Bob. Zijn gitaar is uit zijn auto gestolen. Op Instagram doet hij een dringende oproep aan zijn volgers in de hoop dat de gitaar wel snel boven water komt. Het gaat om een Gibson J35 uit 1942, komt hij. Ik ben er kapot van, zegt hij. Voor de gouden tip die leidt naar de gitaar looft hij een beloning uit van €2000. Mocht je het weten, dan kan je contact opnemen met zijn management. Het radioteam weer is bewolkt, af en toe met je regen of motregen. Het wordt langzaamaan vanuit het noordwesten weer droog en de zon gaat zelfs schijnen. En het is 20 tot 24 graden.
3: Dank u. Dan hier 14 vertragingen. De top 3 als volgt. A2 Den Bosch-Utrecht voor de Martinez Nijhoofdbrug, 21 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland, 20. En de A50 Arnhem-Os voor de Maasbrug, 19.
5: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
6: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
7: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Bravo.

0: De Backstreet Boys, everybody. De mannen zien het al helemaal voor zich. Hè. Ze willen optreden tijdens de halftime show van de Super Bowl volgend jaar. Dat is in Amerika natuurlijk een hele grote happening. Hè. Daar kijken er heel veel mensen naar. En ze willen er een pop-explosie van maken. Samen met onder andere Britney Spears en NSYNC erbij. Nu zijn ze een petitie gestart. Maar die zit weinig soda aan de dijk. Ik heb even de tussenstand voor je gecheckt. Hoeveel denk je dat is, Nico?
1: Jeetje, moeilijk.
0: Hoeveel mensen hebben er al getekend van, ja, dat willen we?
1: 100.000? 200.000?
0: Nee. 10.000 in 5 maanden tijd. Dus ja. Hè? Je moet toch meer mensen zoals in het al zijn.
2: Ja, de Backstreet Boys, dat kan gewoon altijd.
0: Ja, de Amerikanen zitten er toch niet op te wachten. Misschien komt het ook door Britney Spears, want daar vinden ze, daar vinden ze wat van. Hè,
1: kan ook, ja.
0: Maar goed, de kans is groter dat jij zometeen alle 4 de prijzen pakt hier in onze fijne quiz.
3: Ja. De top 4000 quiz.
0: Jazeker. Ga je ervoor? Durf je het aan? Zou ik leuk vinden. Wat heb je nodig? De app van Radio 10 moet op je telefoon staan. Dan kun je zo meteen het antwoord geven op de oefenvraag. En verder heb je een beetje kennis nodig, ja, van al die grote hits die wij draaien. Kan van allerlei dingetjes zijn natuurlijk. Uit allerlei verschillende decennia, maar ze staan er allemaal in de top 4000. Dus wat weet je ervan? Laat het maar eens even zien aan ons. Je kan het zometeen doen door het antwoord te geven nu op deze vraag. De zangeres van Flowers en Wrecking Ball kan binnenkort met zichzelf spelen. Ze krijgt haar eigen Barbie. Welke zangeres hebben we het over? Die staat ook alweer. Van Flowers en Wrecking Ball. Ja, ja, dat weet je wel. Dat weet je wel. Stuur het antwoord maar via de app van Radio 10 en speel mee zometeen na The Weeknd. En dit is Boston. Over top 4000 klassiekers gesproken. More than a feeling op Radio 10.

0: The Weeknd in Your Eyes. En als je ogen niet open kunt houden, dan is je ook goed bij The Weeknd. Hij heeft zijn eigen koffie uitgebracht. In samenwerking met een groot merk. Dat ken je wel van George Clooney. Dus. Oh, ja, dan kun je lekker The Weeknd slobberen 's morgens. Heerlijk.
1: De top 4000 quiz.
0: We gaan eens even naar Jessica uit de Meren. Hallo Jessica.
2: Hi.
0: Hallo, welkom hier op het glimmende groene podium van Radio 10. Wat fijn dat je er bent.
2: Dankjewel.
0: Jij omschrijft jezelf als een soort Jessica Blokhuis.
2: Ja, ik weet nog wel wat. Ja, de nieuwe muziek wordt lastiger, maar de oude muziek, kom maar op.
0: Daar weet je heel veel van. Ja, we hebben het over Leo Blokhuis natuurlijk, die de pop-encyclopedie. Die. Ja, nou, ik ben benieuwd. Alles kan voorbij komen natuurlijk. Hè. Alle decennia zijn vertegenwoordigd in de top 4000. Zullen we eens die oefenvraag even doen? Wie krijgt er eigen Barbie?
2: Miley Cyrus.
0: Miley Cyrus, ja, die is natuurlijk van Flowers en Wrecking Ball. En het mooie is, de pop is ook gewoon 1-op-1, want Miley is gewoon heel klein.
3: 30 centimeter.
0: Ja. Maar helemaal goed geantwoord. Nou, dan gaan we nu voor vier prachtige prijzen. Hè. Alles goed is het hele pakket. En we nemen het alvast even een beetje door. Het is de zonnebril, het is de pet, het is de Bamarabba broodrommel. En als hoofdprijs de Radio 10.
3: Zonder bril.
0: Nee, DHB Plus Radio.
3: Ik had het nog niet geroepen.
0: Dan moet je alles goed hebben. Dus ik wens jou veel succes. En we gaan er lekker voor. Luister goed naar de vragen en neem je tijd, maar niet te lang.
1: Vraag 1.
0: Vandaag is het Wereld UFO-dag. Geloof je daarin?
2: Ik heb net wel even voorgedraaid, dus het zal wel.
0: Ja, oké. Okay. Nou, ik moet nog even naar die film van Steven Spielberg, die nieuwste. Dat, is ook wel, dat gaat ook wel. Nou ja. Nou staat de top 4000 ook vol met sterren. Eén daarvan heeft vorig jaar een ruimtevlucht gemaakt. Welke California girl met een teenage dream was dat?
2: Katy Perry.
0: Katy Perry.
3: Ja!
0: We gaan eens een introotje doen. Hoe heet deze top 4000 hit?
2: Oh, Pretty Woman, Roy Orbison.
0: Nou, kijk eens mensen. Ja! Die heeft gewoon 2 maten beat nodig en ze weten het al hoor. Nou. Bruno Mars is in het land. Vind je die leuk?
2: Ja.
0: Geweldig,
2: super.
0: Hè?
2: Ja.
0: En toen hij, nog een klein Brunootje was, trad hij op als Elvis-imitator. En hij was zo goed dat het in de film Honeymoon in Vegas met Nicolas Cage en Sarah Jessica Parker zat. Luister eens naar 6-jarige Bruno.
2: Ah,
0: nou is het niet zuiver dit, jongens. Inmiddels is hij een stuk verder in zijn carrière en kan hij echt fantastisch zingen. Zijn bijnaam was wel Little Elvis, maar ook Bruno Mars is niet zijn echte naam. Dan gaat het om zijn voornaam. Zijn achternaam is Hernandez, maar hoe heet hij nou van voren? Is dat A?
2: Fernando.
0: Nee. Even wachten, je krijgt opties. Hij heet dus achternaam Hernandez, maar voornaam A, Peter, B, Dwight of C, Leslie. Puntje Hernandez. Peter, Dwight of Leslie?
2: Doe Leslie.
0: Jij zegt Leslie.
3: Ah.
0: Ja, lekker ingestonken. Hij heet Peter.
2: Ah.
0: Ja.
3: Peter Hernandez.
0: Peter Gene Hernandez.
2: Oh, geen radio.
0: Nee. Maar nogal een derde prijs te pakken. Nico.
3: Ja, gisteren of eergisteren werd bekend dat het Olympisch schaatstoernooi in 2030 natuurlijk naar Friesland gaat. En Tialf, het stadion, heeft nog hier op het podium gestaan vanwege een dikke 10.
0: Ja,
3: en dat betekent natuurlijk gouden tijden voor de hotels in Heerenveen. Want je weet, families, pers, sporters, iedereen heeft een kamer nodig. Nou ja, waar ik zei hotels, bedoelde ik hotel.
0: Oh, want, is er één hotel in Heerenveen?
3: In heel Heerenveen.
0: Niet eens een knijter van een Van der Valk ernaast.
3: Er is maar één hotel te vinden in heel Heerenveen. Dat is dus een goede zaak. Het zit al helemaal ramvol.
0: Oh.
3: Ik zou zeggen, als je nog een beetje centjes wil verdienen en je hebt nog wat over om te investeren, zet heel gauw een paar hotels neer. Hoef je nou ook weer te werken?
0: Hotels, ja? Wat wilde je zeggen, Jessica?
2: Nee, ja, dat is
0: wel
2: slim.
0: Ja,
3: ik ook. Ik ook niet, maar.
0: Hotels genoeg in de top 4000 ook, maar ik ben op zoek naar de naam van het hotel waar je ieder moment van de dag kunt inchecken. Maar nooit meer.
2: California.
0: Nou, hoef niet eens voor zin af te maken. Mensen, het is goed.
2: Ja!
0: En van wie was Hotel California?
2: Eagles.
0: Ja, kijk eens even. Ja, ze weten het allemaal wel, hè. De Radio 10 Zonnebeel. Radio 10 Pet en de Bamarama Broodtrommel krijg je van ons. Gefeliciteerd ermee.
2: Leuk. Dankjewel.
0: En onwijs leuk dat je mee speelt, Jessica.
2: Dankjewel.
0: Mooie dag vandaag nog.
2: Jij ook.

0: Zakeloods.nl voor al jouw WK-deals.
1: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel. Lees voor het kopen de verpakking.
0: De beste WK-deals scoor je bij Keukeloods.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
3: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
4: Met deze week in de bonus. Aha gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
3: Boeie.
4: Alle hak, tweede gratis.
3: Lekker hoor.
4: Alle Iglo viscuisine, viskramen, vis en van, ook tweede gratis.
3: Zoé.
4: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
3: Yes.
4: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Hamster.
5: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
6: Waar ben jij?
7: Ik zit nog in de trein.
8: Het volgende station is Station Antwerpen.
7: Ik denk dat het wat later wordt.
6: Je zat zeker weer je serie te kijken.
7: Nee.
6: Ja?
7: Ja, oké, sorry.
9: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen deze week 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
9: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
11: Nu bij Coebloe. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel het beste voor jou in de Coebloe-app.
12: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
14: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
15: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
16: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.

0: gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar 1,99 €. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen.

0: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
1: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
2: Rook?
1: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
2: Nee, rook. Uit de meterkast.
0: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
1: Zo, koffie?
0: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
3: Ja, aangedaan. Wat fijn dat je erbij bent. Deel je zometeen ook lekker een dikke 10 uit. Ja, toch? Eerst

0: Mijn tong is niet helemaal lekker. Alweer een 25e studioalbum. 10 juli moet het zijn. Dus,
1: En die gasten zijn allemaal boven de 80, geloof ik. Hè?
0: Ja. Goed, maar ja, ze zien maar die stenen blijven maar rollen.
1: Ja, zo is het.
0: Ja. Leuk voor de fans. Ja.

0: berichtje.
1: Mooi.
0: Ja, ik ben benieuwd. Pak de app maar even en open dat ding. En dan ga je gewoon eens lekker beginnen. Met die en die krijgt van mij een dikke 10. En wel hierom. En dan zit je even je naam erbij. Als je dat zo snel mogelijk stuurt, dan kunnen we het zo meteen even op een rijtje zetten. Hè? Dan zenden we dat nog even uit hier in Jeroen Afternoon. Nicola Ruijs, wie heb jij in gedachten vandaag voor ons?
2: Ik wil graag een dikke 10 geven aan twee Russische mensen. De geheten Angela Nicolaou en Ivan Berkus. Mm-hmm. De kans is heel groot dat als je vandaag het internet hebt opengezet, Instagram of zelfs de NOS, dat je ze gezien hebt. Zij zijn namelijk twee waaghalzen die met z'n tweetjes gekleed in het zwart het Empire State Building in New York hebben beklommen.
0: Oh.
2: En dan niet een beetje, maar helemaal bovenin. Daar heb je zo'n antenne, dat wordt dunner en dunner. En daar staan ze dan helemaal bovenop met een grote vlag. En daar staat op, wat was het ook weer? Als de love of power het wint van de power of love, andersom, weet ik veel.
0: Goeie tekst.
2: Heel mooie tekst, als je nog goed weet. Maar hij is op zijn knieën gegaan en heeft het een huwelijk gevraagd.
0: Op zijn knieën bovenop die antenne?
2: Ja.
0: Dat is knap.
2: Ze heeft ja gezegd en ze is meteen zijn ze allebei opgepakt.
0: Ja.
2: Zo kan ik het ook.
0: Ja, ja, nou,
2: ik ga nou toch even kijken wat er nou stond, hoor, op dat ding. Ik heb het ergens geschreven.
0: Zo kan ik het ook, zegt hij dan. Hey, nou, dan wil ik niet.
3: Er stond op, when the power of love wins of the love of power, there will be peace.
2: Zoiets zei ik, toch?
0: Ja,
3: ja, maar dan anders.
2: Ja, maar hoor, pak ik het goed.
0: Ja, dankjewel, Kim, voor deze aanvulling op dit verhaal.
2: Dikke team.
0: Ik ben nog steeds bezig met hoe kom je in godsnaam daarboven sowieso. En dan ga je dan ook nog op je knieën voor je vrouw.
2: Ja, je hebt niet heel veel ruimte, heb je inderdaad.
0: Nee, niet echt helemaal. Ik heb

0: verhaal is mooi.
1: Samen een celletje delen, dan hebben ze in ieder geval even een goede proefperiode voordat ze alsnog ja gaan zeggen.
0: Het voelt hetzelfde.
1: Of meer dan, weet je nooit natuurlijk.
0: Hé, hey, ik weet het niet.
1: Zo'n vierkante meter is toch een beetje klein met z'n tweeën. Die gaan in ieder geval nog wel even op het podium zo meteen, als we ze nog hier kunnen krijgen. Wie verdient er nog meer een dikke team? Pak die app, tik het in, spreek het in. Het is allemaal prima. Dit is

0: mijn dochter Amber die zegt laatst tegen mij: papa, ik wil graag You and We horen.
1: You and We. Wat is dat?
0: You and We. Dus ik zeg: You and We, You and We. Wat bedoel je daarmee? You and We, You and We. En dan had je doorvragen een uurtje ongeveer. En toen zei ze: You and We together.
1: You and We together.
0: You and We together.
1: Ah.
0: En toen dacht ik: dat moet die Mark Amber zijn. Met We Belong Together. Toen heb ik hem opgezet. Leuk,
1: Mark Amber.
0: Mark Amber ook nog eens een keer. Ja, mooi. Ja, ze is net 16 geworden.

0: Gerrit zegt, zou je even ons eens een plaatje willen draaien van de politie? Nee, we zijn bezig met de kantine uitdelen, maar dat kan wel bij deze. Want mijn zoon is vandaag geslaagd als agent. Hij heeft 2 jaar een opleiding gevolgd in Den Haag, dus doe dan maar een dikke team.
1: Oh,
0: zin ik er zelf even bij. Maurits, een dikke team voor mijn vriendin Lieke. Die heeft haar propedeuse in 1 jaar gehaald en hier hard voor gestreden. Dus ik ben trots op haar. En dan Luna, een mega vette dikke team aan mijn collega's van Farm Models. Bedankt voor de goede werksfeer elke dag. En dan deze, die is van Roy. Ik wil alle medewerkers van Roy du Sol, Zonwering uit Meppel, een dikke team geven. Ik hoop dat ik het goed zeg, Roy du Sol. Hey Jeroen, dikke team voor Stefanie. Ze is vandaag 38 geworden. Ze heeft ook nog eens gebakken worteltaart meegenomen. Zelf gebakken worteltaart, dat is lekker. Feestje op kantoor, gefeliciteerd. Stef, je collega's van HR. En Thijs die zegt nog, ik wil graag een dikke team geven aan Brian. En meteen een waarschuwing, je gaat met mijn zus trouwen. Dat vind ik te gek. Want ben je gebeente als je de hart weet te breken?
1: Ja.
0: Kom je halen. Nu al zin in de vrij.

0: dikke tieners zijn weer uitgedeeld. En dat brengt het einde van Jeroen Afternoon toch onvermijdelijk in beeld. Ja, ik kan er ook niks aan doen.
1: Hè?
0: Ja, maar morgen om 12 uur gaan we gewoon opnieuw beginnen. Dan is het de Vrolijke Vrijdag van Radio 10. Maar natuurlijk ook weer een uur lang. Alles mag. Wees erbij. En maak er vandaag nog wat moois van.
2: Dag Jeroen.
0: Dag.

0: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen en voor zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
6: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
8: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 5000 euro voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
9: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
8: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
10: Als je Vodafone mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
10: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
1: Ja, laatste kans.
0: Nog één keer brullende motoren.
1: Ja, goed.
0: Dit mag je niet missen.
1: Oh.
0: Daar moet je bij zijn.
1: Naar binnen.
0: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
1: Ja.
0: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
2: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu

0: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
1: Even bollen. Iedereen moet het weten.
2: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel 600 euro korting. D-Reizen. Live your dreams.
4: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skin Food. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen, live your dreams.
5: Nu bij Van Mossel, zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
6: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexa lakken. Dat zeg ik.
5: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
7: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
8: De dikke tienen van Nieuwenhuizen zijn weer uitgedeeld. Het is niet tijd voor de dikke hits van Diergaarde. Maar eerst krijg je het nieuws van 2 uur. Van Nicola Ruis.
9: Goedemiddag. Dat jongeren in AZC's vaker verdacht worden van een misdrijf dan hun leeftijdgenoten daarbuiten is iets om je zorgen over te maken. Dat zegt Vluchtelingenwerk over politiecijfers van het aantal verdachte asielzoekers. Volgens de organisatie kan het komen doordat ze steeds maar weer van opvangplek naar opvangplek moeten verhuizen. Er waren al jaren geruchten dat de gynaecoloog van een Haag ziekenhuis zijn eigen sperma gebruikte om vrouwen zwanger te maken, en die blijken waar te zijn. DNA-onderzoek heeft bewezen dat zeker 2 kinderen van hem zijn. De gynaecoloog, die niet meer leeft, werkte in de jaren 70 en 80 in het voormalige Leyenburg ziekenhuis. Er komen steeds meer spullen binnen bij kringloopwinkels, maar dat betekent niet automatisch dat ze beter draaien. De zaken hebben te maken met hogere lonen, stijgende energiekosten en minder subsidies. Het gevolg is dat de kringloopwinkels voor het 2e jaar op rij minder binnenkrijgen dan eruit gaat en dus verlies leiden. En Louis van Gaal gaat weg bij Ajax. Daar was hij adviseur. Van Gaal werd 3 jaar geleden binnengehaald door zijn vriend Michael van Praag, die toen nog een topfunctie had bij de Amsterdammers. Maar Van Praag is inmiddels weg, net als een paar andere mensen bij Ajax die Van Gaal had aangesteld, zoals directeur Marijn Beuker, die vertrok gisteren. Tududududung, het weer. Het is bewolkt en er valt af en toe regen en motregen. Van het noordwesten uit wordt het weer droog en breekt de zon door. De wind die waait het noordwesten en is matig tot krachtig, en het is 20 tot 24 graden.
8: Laat de techniekje in de steek.
9: Ja. Oh. Stom. Maar goed.
8: Wordt aan gewerkt.
9: Ja.
8: Gaan we naar de files. Die zijn er ook nog. De 3 grootste staan op de A2 Utrecht en Bos tussen Beest en Waardenburg. 29 minuten daar. De A4 Amsterdam Den Haag voor Hoogmade. 1 uur en 7 minuten. Dat is de langste op dit moment, over een lengte van 6 kilometer. En de A4 Den Haag Amsterdam tussen Leidschendam en Roelevarensveen. Daar ben je 54 minuten kwijt.
10: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
12: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti.

zaterdagmiddag ook wel weer lekker door, dacht ik zo. All Saints hoorde je met Pure Shores op Radio 10. En de zusjes, Nicole en Natalie Appleton van All Saints, die zijn op dit moment bezig met hun comeback als duo. 4 september brengen ze een EP uit, die gaat Side by Side heten. En in januari en vorige maand waren er ook al singles van de twee. Die hebben dus flink het gas erop. Net als de Doobie Brothers.

0: realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
1: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle

0: PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026.
1: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Otrium Zomersale. Levi's, Shibi, McGregor en meer. Tot 85% korting.
5: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar 1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar 3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
1: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
2: Oh, nu al zin in zaterdag.
1: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
3: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
4: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
3: Boeie.
4: Alle hak, tweede gratis.
3: Lekker hoor.
4: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
3: Zoé.
4: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
3: Yes.
4: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Hamster.
5: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
6: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
7: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
6: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
8: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
9: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
11: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
10: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
11: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
13: Edwin Diergaarden.
14: De top 4000 flashback gaat zo over een dag waarop de wekker zich verslaapt en de koffie zichzelf inschenkt. Maar eerst zijn dit de Pointer Sisters.
15: Radio

Nederland. Het was een beetje een gesloten bastion. Het loopt de week tegen 3 en je luistert naar Radio 10. En om kans te maken op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti zou ik zeker blijven luisteren als ik jou was.

pakje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het

0: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
2: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
1: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl.

0: Tour. Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
2: Oh, wat een goal!
3: Goal?
4: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: The stories are true.
6: The story has just begun.
7: Disney's Vaiana, kom tot leven.
8: See her light up the night in the sea. She calls me.
9: Are you ready to be the hero?
7: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
13: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring. Nu 2 voor 24 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
14: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
13: Ook voordelig bij Trekpleister. 1+1 gratis op biodermaal zonbescherming.
15: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
16: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
17: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
16: Nog niet helemaal dus.
17: Tja, die administratie. Toevallig tips?
16: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
17: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
16: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
18: Ja, de zon schijnt niet overal op dit moment. Wie weet gaat het zo gebeuren met de Beach Boys. Ook Direct komt eraan in de Spinners na het nieuws van 3 uur. Met Martijn Nijhuis.
19: De hittegolf heeft ook in ons land extra mensenlevens gekost. Tijdens de extreem warme dagen zijn er volgens het RIVM 3.500 mensen overleden. En er zijn er bijna 500 meer dan gebruikelijk. Het waren vooral mensen van boven de 80 uit het oosten en zuiden van het land. Daar waren de temperaturen het hoogst. Jarenlang werden er meer en meer campers verkocht, maar dat is voorbij. In de eerste helft van het jaar waren het er 8% minder dan vorig jaar. Het zijn vaak mensen met minder geld die afhaken. Voor een camper betaal je nu meer belasting. In Engeland heeft de regering excuses aangeboden aan vrouwen die in de vorige eeuw werden gedwongen om hun baby af te staan voor adoptie. Het gebeurde als je ongetrouwd zwanger was. Premier Starmer zei dat het een schandvlek is in de geschiedenis. In Nederland worden deze excuses vanmiddag ook verwacht. En berichten op Facebook die woede en haat oproepen zijn vaak alleen maar gemaakt om geld te verdienen met advertenties die erbij staan, zeggen onderzoekers. Gebruikers worden opgeroepen om verder te klikken naar de reacties en daar krijgen ze dan nog meer reclame te zien. Hoe hatelijker het netbericht, hoe meer geld er wordt verdiend. Het Radio 10 weer, nu nog wat regen, maar vanuit het noordwesten wordt het weer droog en breekt de zon door. 20 tot 24 graden is het nu. Vannacht helder en een graad of 14. Morgen droog, flinke zonnige periode. En opnieuw 20 tot 24 graden.
18: Dankjewel. En tot straks weer bij Gijs. Gaan we naar de files. In totaal zijn het er 28. De langste op de A2 Utrecht Den Bosch voor Waardenburg, 27 minuten. Maar echt de allerlangste vind je op de A4 Amsterdam Den Haag tussen Rijs en Auto en Hoogmade. Die duurt 1 uur en 11 minuten. Kom je lang vast te staan dus. En op de A4 Den Haag Amsterdam nog voor Boulevard Aansveen, 36 minuten vertraging.
20: Fans van waanzinnig voordeel opgelet.
3: Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snack tomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
9: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
20: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
3: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
9: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
21: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
22: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Radio 10.

Surfing USA, dat gaat dus niet over het surfen over het World Wide Web, maar wel over de ultieme Californische droom in die tijd. Zon, golven, strand, meiden, jongens. En wat wel lekker is, je hoeft er nu niet per se meer voor naar Californië. Strand van Scheveningen, Wijk aan Zee of Domburg, dat zijn ook prima surfspots die dichtbij zijn. En wat nog veel dichterbij is, is de finish van deze werkdag. Ga je mee? Ga alvast een sprintje trekken. En dit is Anouk.

Marnix die stuurde net een appje of ik even iets van de Beatles zou willen draaien. Omdat Ringo Starr volgende week 86 jaar wordt. 7 juli is hij jarig. 86. De Beatles dus. Dit is Let It Be bij Radio 10.

0: Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen. Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kort

0: Lidl. Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
1: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
0: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
2: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
3: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
2: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
4: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
5: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
4: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
7: Smeuïg en rijk gevuld. Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest, nu 8 bollen voor €1,69. Bij
8: Fomar, voordeel markt. Fomar, voordeel markt.
9: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
12: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat let je? Garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
11: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
13: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
14: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
15: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
16: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
17: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
18: Of deze, in een leuk plaatsje.
19: Met 20.000.

De doorbraak. Het is vaak een lange weg die een artiest, band of groep moet afleggen naar succes. In de doorbraak hoor je het verhaal van het prille begin tot aan het moment van die allereerste hit. Begin jaren 90 verandert het muzikale landschap in Nederland razendsnel. Vanuit steden als Amsterdam en Rotterdam groeit de dance scene. Clubs, platenzaken en radiostations ontdekken een nieuw geluid. House, Eurodance en pop worden samengevoegd tot muziek die niet alleen in de nachtclubs klinkt, maar ook steeds vaker de huiskamer binnenkomt. In die periode ontstaat in en om Hilversum een danceproject rond producers en muzikanten die zoeken naar de perfecte mix van stevige beats, pakkende melodieën en een geluid dat past bij de vrolijke energie van de jaren 90. De weg naar succes gaat stap voor stap. Er wordt gesleuteld, gezocht naar de juiste stemmen en geprobeerd om op te vallen tussen de vele dance acts die in Nederland opkomen. Een tijd waarin de Nederlandse dancewereld volop in beweging is en vanuit studio's en clubs nieuwe muziek de wereld in wordt gestuurd. In 1993 ontstaat een track met precies die aanstekelijke energie waar het publiek op zit te wachten. De act krijgt landelijke bekendheid en begint ook buiten Nederland aandacht te krijgen. De groep achter deze Eurodance-hit is Teaspoon. Het nummer waarmee ze hun grote doorbraak beleven, No Time to Waste.

0: Die zijn alle grote ingrediënten. Hoor je hier gewoon op dit radiostation.
1: Ja.
0: Daarom werk ik hier ook. En jij ook. Daarom vinden we het fijn hier. Ja. Toch?
1: Zonder meer. Ik ben het helemaal met je eens. Het is één grote verwennerij. Ook voor mijn eigen oren.
0: Ja, precies, ja.
1: Dus wat ga jij straks doen?
0: Nou, wij gaan het straks over niet alleen maar muziek hebben, maar ook over praatjes. Ah. Want er is een nieuwe sierencampagne. Een praatje maakt je dag. Ik weet niet of je die... ja, dat is echt een spot. Is er op tv uitgezonden. En ik word er helemaal zenuwachtig van. Maar mijn kinderen die vinden het geweldig. Dus ik denk dat daarom ook bedacht is dat mensen niet alleen maar op hun telefoon zitten, maar dat je af en toe ook eens een praatje maakt met iemand die bij de bushalte zit, of iemand bij de dokter, weet ik veel.
1: En dat gaan jouw kinderen dan nu ook doen?
0: Nou, dat hoop ik. Dat zou mooi zijn. Ik hoop dat ik een stap de goede richting in kan krijgen. Dat gaan we doen. En Gio Lippens, die is al een tijdje niet op de radio geweest. Hij was natuurlijk een legendarische verslaggever van de Tour. Die hebben we straks aan de telefoon, want de Tour die gaat weer beginnen. Eens even kijken, want hij is al 2 jaar niet op de radio geweest, dus ik denk, nou, het wordt hoog tijd om zijn blikker even over te laten schijnen. Als er iemand iets weet van de Tour, dan is het Gio wel.
1: Zeker weten. Colletjes hier, colletjes daar. De zevende, de eerste, de tweede categorie.
0: Ik mag het eigenlijk niet zeggen. Maar misschien geven wij ook wel kaarten weg. Voor Eros Ramazzotti.
1: Huh?
0: Ramazzotti.
1: Nou, niet zeggen dan.
0: Nee, zeg ik niet.

0: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt. En kom naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: Odido. Otrium Zomersale. Levi's, Shibi, McGregor en meer. Tot 85% korting.
6: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
6: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar 1,99. En heerlijke nectarines, 1 kilo, maar 1,69. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi,
9: strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen deze week de Kerger K2 Home voor slechts 84,99. Karwei, maak het mooier.
10: Hey, jij daar.
11: Heb je ook zo zin in vakantie?
10: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
11: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
10: Prijsvrij vakanties.
12: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20...

0: prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
1: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
4: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Koop nu het extra dikke Quest Zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
5: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
6: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische wokgroenten. Alle zakken van 400 gram. 1 plus 1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Hé, het licht doet het niet.
11: Ik heb geen bereik.
12: Hebben we nog wel water?
13: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
14: Het is alweer 4 uur, het gaat supersnel. Hoog tijd voor het Radio 10 Nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
15: Goedemiddag Gijs. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan vrouwen die in de vorige eeuw onder dwang hun baby moesten afstaan voor adoptie. Meestal omdat ze ongetrouwd waren. Staatssecretaris Van Brugge zei ook sorry tegen de vaders en de kinderen zelf. Er is veel leed veroorzaakt en de overheid had hierin een rol, zei ze. Door de extreme hitte van vorige week zijn in Nederland meer mensen overleden dan gebruikelijk. Volgens de RIVM waren het er 500 meer, vooral 80-plussers. Hun lichaam kan de warmte slechter kwijt. Sterftecijfer was vooral hoger in het oosten en zuiden. Daar was het ook het heetst. Er komen steeds meer spullen binnen bij de kringloopwinkels, maar dat betekent niet automatisch dat ze beter draaien. Ze hebben te maken met hogere lonen, stijgende energiekosten en minder subsidie. Het gevolg is dat de kringloopwinkels voor het tweede jaar op rij verlies leiden. En Theater de Kleine Comedie heeft vandaag de Geinlijn gelanceerd.
14: Oh!
15: Ja, gratis telefoonnummer. En als je dat belt, dan krijg je dus een mop te horen, ingesproken door onder andere Joep van het Hek en Klaas van der Eerde. Dus dan hoor je mop als deze waarschijnlijk.
16: Bier kan je doseren. Tenminste, als je geen alcoholist bent, ik kan bier doseren. Ik kan tegen mezelf zeggen, nou, 5 bier en dan stoppen. Ja, dat doe ik ook echt. En dan drink ik daarna tequila. Of weer dan.
15: Ja, het is gratis, zal ik maar zeggen. De Kleine Comedie is in juli en augustus gesloten. Dat is het idee. Dan kan je voor een mop toch bellen, 24 uur per dag. Met de Geinlijn wil het theater het belang van humor en de verlichting van een grap benadrukken.
14: Oh.
15: En jij weet het natuurlijk, de Geinlijn bestond vroeger echt.
14: Ja.
15: En niet in de jaren 80, maar in 1971 al met de Joodse moppen van Max Tailleur.
14: Max Tailleur, daar hadden wij een langwerpig boekje van op het toilet.
15: Op het toilet, ja. Ja. Al die poepvingers eraan hadden wij ook, ja.
14: En dan had mijn vader een bordje had hij opgehangen. Het leven hangt van drukwerk aan elkaar vast.
15: Oh, vreselijk. Wow. Het Radio 10 weer. Vanavond is nog lang zonnig. Vannacht is het helder en een graad of 14. Morgen zijn er stapelwolken, maar het blijft dan droog. Er zijn ook zonnige perioden. En dan wordt het 20 tot 25 graden.
14: Maar we waren net bij een accountantskantoor. Weet je wat daar op het toilet hangt?
15: Nou?
14: Een foto van Joepie de Poepie.
15: Ja, nee,
14: ja, serieus? Ja, dat was hartstikke leuk.
15: Gevonden, ja.
14: Ja, vind ik ook. Ja, want ja, poepie. Dat zeg je natuurlijk op het toilet. Goed, en je zegt potverdorie als je in de file staat. Waar staan die files? Dat weet Robin van der Gier. Goedemiddag.
10: Goedemiddag. Ja, al op heel veel plekken, vooral in het midden en het zuiden van het land. En op de A4 Amsterdam-Den Haag, daar heb je ruim een uur vertraging door een ongeluk tussen knooppunt De Hoek en Hoogmade. Op de A9 richting Alkmaar heb je tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Velsen 3 kwartier vertraging door een ongeluk. En op de A12 richting Den Haag is de weg weer vrij na een ongeluk. Wel nog ruim een uur vertraging tussen Driebergen en Harmelen.
14: Oké, dat is nog even doorbijten, maar vrees niet. Wij blijven gewoon lekker bij je tot in ieder geval 7 uur vanavond. In ieder geval totdat de file voorbij is. Bij muziek van One Republic, Pet Shop Boys heb ik ook voor je klaarliggen. En ik heb cabaret van Jiskevet. Jiskevet, je hoort het binnen een paar minuten.
11: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
12: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu 2,5 prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
17: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
18: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Radio 10.

0: door de war met Anastasia. Maar er zijn een aantal makkelijke dingen om te onthouden. Taylor Dane komt uit Amerika. Anastasia komt ook uit Amerika. Taylor Dane maakt een mix van rock, pop en dance. Anastasia maakt ook een mix van rock, pop en dance. Alleen het grote verschil is, Taylor Dane heet niet echt Taylor Dane. Haar echte naam is Leslie Wunderman. En Anastasia, die heet echt Anastasia.
1: Oh. Ja!
0: Dan kun je ze een beetje uit elkaar houden. Je kan ook gewoon luisteren naar de muziek. Dan weet je ongeveer ook wie is. Goed, Taylor Dane en Tell It To My Heart. En Bryan Adams en Melanie C, die hoorde je ook. En When You're Gone. Het was allemaal het begin van de middagshow. Oftewel de meeste muziek in de middagshow. Dit is Gijs op 10 en mijn naam is Gijs Staverman. En samen met Martijn Nijhuis.
2: Ja, goedemiddag Gijs.
0: En de hele middag crew. Oh. Zitten wij lekker bij je op de achterbank. We rijden gewoon met je mee. Deze hele file, immers, dat doen wij elke maandag tot en met vrijdag. We zijn langzaam een beetje aan het bijkomen van een geweldige Stavermans disco lunch. Wijnand Schaap was een maand geleden tijdens onze veiling voor de Alpe d'Huez de hoogste bieder op onze disco lunch. Ja, vanmiddag kreeg hij waar voor zijn geld. Dus vertrok de complete Stavermans disco caravaan. Dat was met de hele middagcrew.
3: Ja,
0: wij waren er gewoon allemaal. We trokken naar het pittoreske industrieterrein in Bunschoten, Spakenburg, naar zijn bedrijf Schaap en Van Dijk. En wij verzorgden de broodjes en de muziek en de mensen van het accountantskantoor de dansjes. En ook van een paar bedrijven in de omgeving.
2: Ja, anders waren, was het wel heel weinig.
0: Anders waren er te weinig mensen op de dansen. Ja, vond ik wel leuk. Nou, we vonden het hartstikke gezellig. Maar één ding vonden we wel een beetje jammer. Het was vandaag ineens geen goed weer meer. Nee, en daarom moest het feest verplaatsen. Van de parkeerplaats naar de kantine. Ja, simpelweg was het gewoon te koud. Zo koud dat de accountants van Schaap en van Dijk zelfs pinguïns op straat zagen lopen.
4: Goedemorgen deze morgen, Edgar. Ik stond vanmorgen net op de tramhalte.
5: Jezus, ja.
4: Kom ik een vriend van me tegen.
5: Oh, ja. Ja.
4: Die staat op de tramhalte met een pinguïn.
5: Een pinguïn? Ja, Jezus.
4: Zeg je tegen die vriend van me, die pinguïn, die moet je mee naar Arthus nemen.
5: Ja, tuurlijk.
4: Zegt hij, daar ben ik al geweest, maar daar vond hij niks aan.
6: Gijs op 10.
7: Gijs op 10.
6: Radio 10.
4: Natuurlijk niet echt waar. Ja.

Waarschijnlijk heb je het album wel eens geluisterd van de Pet Shop Boys. It's a Linea. En ze hebben ook nog It's a Break Word. Hebben ze ook nog gedaan. En dit was volgens mij het vierde nummer, vijfde nummer. It's a Sin. Gladys Knight en de Pips, die hoorde je ook nog. Baby, don't change your mind. Een van de favoriete bandjes van mijn broertje.

0: En straks hebben we het nieuws, Martijn, wat zit daarin?
1: D66 en het CDA willen sowieso geen kerncentrale in Groningen. En wat zou nou het allerergste zijn dat ze van jou zouden kunnen stelen?
0: Oh,
1: over.
0: Oké, nou dan moet ik even...

0: kunt het vliegtuig instappen voor de Toren van Pisa, Venetië of de echte Italiaanse keuken.
1: Buongiorno.
0: Maar voor Eros Ramazzotti hoef je niet naar Italië. Radio 10 haalt hem gewoon naar Nederland. Eros Ramazzotti, una storia importante tour. 6 april 2027 in de Ziggo Dome. Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Informazione radiodj.nl. Alle info op radio10.nl.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB.

0: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
1: Met deze week in de bonus... alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars... tweede gratis.
0: Boeie.
1: Alle Fuse Tea 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
0: Lekker hoor.
1: Alle Dr. Utke Big Americans ook tweede gratis.
0: Zoé.
1: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling... ook tweede gratis.
0: Yes.
1: En de leukste hamsterzomer-items vanaf 99 cent.
0: Hamster!
2: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat... en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje... terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen... en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
5: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel... kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! Odido.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
7: Nu bij Van Mossel, zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
8: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
7: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
9: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Utker restaurantenpizza's. 3 voor €5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
10: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om een huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar de dansles,
11: Kruidvat,
10: naar de
11: bonenbad. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
13: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
12: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
14: Als je Vodafone mobiel
13: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
14: krijg je tot wel €20 korting.
13: Elk

0: Goedemiddag. Ja, heel druk, vooral op de A2. Op meerdere plekken richting Utrecht een half uur file tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg. Richting Maastricht ook een half uur tussen knooppunt de Eggerswijer en de Hocht. Op de A4 richting Den Haag een uur tussen knooppunt Battenverdorp en Hoogmade door een vrachtauto met pech. En op de A12 heb je door de nasleep van een ongeluk nog een half uur file tussen Bunnik en Woerden.
1: Oké, nou heel veel sterkte. Daarmee komt veilig thuis, hè. Dat is het allerbelangrijkste. Wij gaan straks even bellen met Gio Lippens. Ja, want de tour die gaat weer beginnen. Dat is hartstikke fijn. En je hoort ook muziek van Yes en Cher. Dat is niet mijn vriendin, maar dat is die oude Cher. Die hoor je zo.
2: Huh? Jij toch ook altijd oude Cher?
1: Nee, dat heb ik toch. Jij bent zo gemeen. Dat is nooit. Dat is niet waar. Jij moet het. Nee, maar.
2: En nieuws. D66 en het CDA vinden Groningen geen goede plek voor nieuwe kerncentrales, bleek in een debat. De tribune zat vol met Groningers die tegen zijn. Ze zijn verbijsterd dat Groningen überhaupt een optie is, na beloftes van het vorige kabinet. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan zo'n 15.000 vrouwen die vorige eeuw hun pasgeboren baby moesten afstaan. Vaak omdat ze niet getrouwd waren. De overheid had meer naar jullie om moeten kijken, zei de huidige staatssecretaris. En in het zuiden van Frankrijk zijn zeker 3 campings aan de kust ontruimd om een grote natuurbrand bij Perpignan. 1000 mensen zijn daar geëvacueerd, ze zijn op vakantie zijn daar. Ooggetuigen melden inmiddels ook veel explosies.
1: Oh. Net een appje van mijn vriendin gehad. Hoe noem je mij? Dat...
2: Ja, nou ja.
1: Je weet wel wat je doet.
2: Ja, uitkomen. Ja, ik ben van de feiten.
1: Nee, je bent niet van de feiten. Want elke keer. Ik vergeet dus moederdag. Of nee, die vergeet ik helemaal niet. Maar dan vergeet je dan. En dan ga jij dus.
2: Ik weet wel
1: hoe
2: ik met de vrouwtjes moet omgaan.
1: Ga je borstbloemen sturen?
2: Zeg, Douwe Bob, die heeft een heel slechte dag. Zijn gitaar is gestolen.
1: Ah, nee.
2: Dat is die Gibson J35 uit 1942.
1: Oh, wat erg.
2: Ja, jaren geleden had hij het er al over in De Wereld Draait Door. Namelijk een heel bijzondere gitaar.
3: Het hele speciale aan deze gitaar is dat de fabrieken werden tijdens de Tweede Wereldoorlog overgenomen door de vrouwen. Omdat de heren
4: aan het front
3: waren. Die waren aan het front.
4: Denk je dat je dat kan horen, dat het door vrouwen
3: dat
4: gemaakt
3: is? Dat zeggen ze wel. Het is toch heel vrouwelijk?
2: Ja, een speciale klank zou het hebben. Nou, hij zegt nu op Instagram: mijn mooiste en dierbaarste gitaar is uit mijn auto gestolen. Dat is het instrument waarop ik alles schreven, opnam en speelde. Ik ben er helemaal kapot van.
1: Ja, dat snap ik wel. Maar ik vind het ook een beetje dom om in je auto te laten liggen als het zo belangrijk is.
2: Ja, het slachtoffer niet de schuld geven.
1: Nee.
2: Maar ik ben met je eens, hoor.
1: Ja.
2: Hij looft een beloning uit van €2000. Dus ben jij die Gibson J35 uit 1942?
1: Ja, dat ding wat €20.000 waard is. Dan als je hem terug wil geven, krijg je €2000 ervoor terug.
2: Hey, nou, ik wil niemand op ideeën brengen. Maar wat zou nou het ergste zijn dat ze van jullie zouden kunnen stelen?
1: Dat is een goeie. Nou, ik denk mijn telefoon. Want al je gegevens, die hele wereld zit erin zo'n beetje. Maar er is ook één ding, en dat vind ik ook heel lastig. En die is nu net kapot gegaan. Dat is een rood armbandje wat ik van Cher heb gekregen, van mijn lief.
2: Even slijmen. Ja, precies.
1: Nee, dat heeft niks met slijmen te maken. Maar dat voelt koud dat hij er nu af is.
2: Ja.
1: Maar dan moet een sluitingje moet even gemaakt worden.
2: Dat is vast een heel goedkope cadeautje. En jij, Robin?
5: Ja, maar een telefoon, kijk, tuurlijk super irritant als zo'n ding gestolen wordt. Maar jij zegt, alles staat erop. Alles staat tegenwoordig in de cloud, natuurlijk.
1: Ja, oké, okay, maar dus, behalve de dingen die je weer niet kan vinden. En dat je weer je paswoorden en dat soort dingen allemaal opnieuw moet gaan invullen.
4: Alles in de cloud.
6: Ja, dat zit dan weer in je authenticator.
1: En dat wordt dan weer gehackt door een of andere Russische groep.
5: Kijk, als de cloud wordt gehackt, dan ben ik aan het janken,
2: Dan ben je gewoon alles kwijt.
5: Ja.
1: Ja, maar ook jouw foto's en zoiets? Heb je nu niet oude fotoboeken? Heb je dat niet meer?
5: Nee joh, hallo. 2026.
6: Zo jong is hij dus.
5: Ja.
6: Ja, dat is waar. Ja. Wij hebben nog heel veel rotzooi met foto's van vroeger natuurlijk.
5: Mijn moeder had zoveel foto's dat ze dacht, nee, maar we hebben nog wel fotoboeken, maar ik heb geen zin en tijd meer om ze erin te plakken.
1: Oh,
5: echt waar.
1: Misschien dat dat zei ze tegen. Zij is tegen jou, hè? Jouw broer, die heeft wel
5: heel veel boeken. Ja, dat is wel echt
1: heel
5: waar.
1: Boeken. Ja. Maar goed, Martijn, heb jij nog wat? Want
2: ja, ik vind het wel leuk om even met jou af te sluiten. Ja, die gaan me weer uitlachen natuurlijk. Ik ga me weer kwetsbaar opstellen. Het is één ding wat ik heel erg zou vinden, dat is mijn kussen.
6: Waarom? Je moest helemaal mee naar Frankrijk.
1: Ja, dat is wel.

Nou, ik wilde hip en happening, maar ze is nog steeds happening natuurlijk. Shoop, shoop, song. En yes, owner of Lonely Hearts. Die hoorde je daarvoor allemaal bij Gijs op 10. Dat is de meeste muziek in de middagshow. Gijs op 10. Ja, en het gaat bijna beginnen. 23 ploegen, 184 renners, ruim 54.000 hoogtemeters.

0: open ik de deuren van...
1: Studio Staverman.
0: Ja. En wie zijn de kanshebbers? En bij wie loopt het dit jaar spaak? Ik ga het vragen aan de man die ons decennia lang vertelde... hoe de voorvork in de steel zat. Dames en heren, mag ik een daverend applaus... voor wielren-orakel Gio Lippens.
2: Zo, dat is echt een stevig applaus, ja.
0: Dat is een goed applaus, hè? Ja,
2: dat is best goed geregeld.
0: Goedemiddag, Gio. Hoe is het met je?
2: Ja, goedemiddag. Ja, goed. In afwachting van de Tour. En gewoon vanuit de luie stoel, vanuit de bank eigenlijk... voor de televisie, gewoon lekker kijken naar de Tour.
0: Ja, want dit is nu het tweede jaar dat je er niet echt over bericht op de radio, toch?
2: Ja, klopt. Dat is inderdaad zo. En het bevalt eigenlijk heel goed, hoor. Ik vind het heerlijk om wielrennen te kijken... Maar aan de andere kant, ik hoef ook niet meer zoveel.
0: Nee, maar dat was wel mijn volgende vraag. Mis je het niet een beetje?
2: Nou, nee, eigenlijk niet. Kijk, ik heb het 30 jaar lang heb ik het met ontzettend veel plezier gedaan. Veel enthousiasme ook. Maar ook ontzettend veel gereisd, veel van huis geweest.
0: Mm-hmm.
2: En Frankrijk, je had het net over die 3300 kilometer die de renners voor de boeg hebben.
0: Ja.
2: En je moet je bedenken dat de volgers zo'n beetje het dubbele afstand afleggen. Natuurlijk, hè, ook van hotel naar hotel en dergelijke.
0: Zeker.
2: Dus dat was na 30 jaar, vond ik dat ook wel weer prima.
0: Oké, nou, toch 30 jaar ervaring aan de telefoon hebt. Wie gaat de Tour winnen dit jaar, Gio?
2: Ja, ik denk toch wel dat dat zal geen verrassing zijn, maar dat Pogacar hem gaat winnen.
0: Ja, serieus?
2: Ja, hij maakt op mij, als ik gewoon kijk naar de manier waarop hij ook het afgelopen seizoen, dit seizoen weer gereden heeft, maakt hij op mij de meeste indruk. Hoewel ik moet eerlijk zeggen dat ook Vingegaard echt een geweldige indruk maakt. Dus ik hoop wel dat het een hele, hele mooie strijd gaat worden tussen die twee, want dat zijn wel de twee belangrijkste kampanen. Ja, ja. En dan is er ook nog altijd dat wonderkind, hè, in Frankrijk, Paul Seychas. Dat is een jonge jongen die het voorseizoen toch ook al hele mooie dingen heeft laten zien. En wie weet dat hij dat ook in de Tour kan doen. Hij debuteert in ieder geval.
0: Ja, maar ik hoor een beetje dat je daar meer een beetje op hoopt of zo. Dat hij dat dan
2: eigenlijk
0: misschien...
2: wel.
0: Ja.

0: Maar aan de andere kant, kijk naar Pogacar, kijk naar Evenepoel, hè, Remco Evenepoel. Ja, dat waren allemaal renners die op hele jonge leeftijd eigenlijk al de hele Koen aan Vlaarden reden. Dus het kan wel.
1: Oké. Okay. Aanstaande zaterdag, dan start het hele circus in Barcelona. Waarom is dat toch altijd buiten Frankrijk? Heeft dat gewoon,
0: Omdat het geld oplevert.
1: Ja, ik wil net zeggen, het is gewoon een money thing, is dat?
0: Oh, absoluut. Dat geldt ook voor de Giro, hè, de ronde van Italië. En het geldt voor de Vuelta, de ronde van Spanje. Een start in het buitenland levert gewoon heel veel geld op. En ook natuurlijk een hele hoop commerciële goodwill vanuit die landen. En er staat weer zo'n heel land op de kop. En daarom doen ze dat eigenlijk. Wat dat betreft, kijk, een echte Tour start gewoon in Frankrijk. Laat
1: zeker
0: zijn.
1: Ja, daarom heet het ook de Tour de France natuurlijk.
0: Exact.
1: Ja.
0: Ja, maar Barcelona is wel heel mooi, ik moet eerlijk zeggen.
1: Ja, het is heel mooi.
0: De eerste etappes daar in Spanje. Ja, neem ik de eerste etappes daar, dat worden echt hele leuke etappes. Want we krijgen eerst een ploegentijdrit. Nou, dat is al heel veel jaren geleden dat er bij de opening van Tour de France, dat er een ploegentijdrit is gepland. En ja, weet je, daar worden verschillen gemaakt. Want in tegenstelling tot het verleden, hè, daar kwam je gewoon als ploeg over de streep. De nummer 4 die over de streep kwam van de ploeg, die tijd die telde mee voor het klassement van die renners allemaal. Mm-hmm. Maar nu tellen gewoon alle individuele tijden. Dus wat gaat er gebeuren? Dat de kopman waarschijnlijk gewoon nog even gelanceerd wordt in de laatste kilometers. En dat die probeert om een hele scherpe tijd neer te zetten. Zodat hij in ieder geval weer voorsprong heeft op zijn concurrenten. Dus het wordt gewoon heel interessant om naar te kijken. En dan de tweede etappe is superleuk. Omdat dat echt een etappe is die volgens mij op het lijf is geschreven van Mathieu van der Poel. Echt voor de punchers. En ja, wie weet, misschien pakt hij daar wel de gele trui.
1: En het, precies, is dat dan het Nederlands succes wat we meteen kunnen verwachten, Mathieu van der Poel?
0: Ja, dat zou wel bijzonder zijn. Kijk, Van der Poel is natuurlijk altijd iemand, en dat heeft hij ook al bewezen in het verleden. Hè. Hij kan etappes winnen, hij kan de gele trui pakken. Heeft hij ook al 2 jaar gedaan. Tijdelijk dan, hè. Niet tot in Parijs, dat lukt hem niet. Want ja, hoge bergen, dat is niks voor hem. Maar hij kan dat in ieder geval doen. Dus ik stel me daar wel veel van voor.
1: Ja. Nou, ik krijg er helemaal zin in alweer, Gio. Elke keer als ik
0: heb er ook heel veel zin in.
1: Ja, dus.
0: Want we hebben nog meer Nederlanders, hoor. Nog goeie. Tijmen Arendsman, hè, die wil ik ook nog even noemen.
1: Okay.
0: Die vorig jaar 2 bergetappes won.
1: Ja.
0: Dat gaat een man worden voor het algemeen klassement.
1: Hij werd ook vier in de Giro, toch?
0: Ja, klopt. Ja. En dat heeft hij echt fantastisch goed gedaan. En let ook op de sprinters, op met name Olaf Kooi, Arvid de Klein. Dat zijn wel sprinters die misschien eens een keer voor een verrassing kunnen gaan zorgen. Kijk, Olaf Kooi weten we gewoon van dat hij heel goed kan sprinten. Arvid de Klein is misschien voor het grote publiek nog niet zo bekend. Maar het zou me niks verbazen als een van die mannen in ieder geval 1 etappe gaat pakken.
1: Oké, nou stel dat er nog iets heel bijzonders gebeurt, dan weet ik je wel te vinden. Mag ik je wel even bellen, toch? Ondanks dat
0: heel goed, hoor.
1: Ja, dat je heel rustig in de stoel zit. En dit is de Tour is leuker dan de Giro of de Vuelta, toch?
0: Nee, Giro is de leukste ronde. Maar de Tour is wel de grootste ronde. Daar staat het meest op het spel.
1: Oké, hartstikke goed. Gio Lippens, wielerexpert. We hadden hem net aan de telefoon. Dankjewel, hè.
0: Ja.

0: Zizam en Barry Manilow, Copa Cabana, die hoorde je ook. En Gio Lippens, die hadden we even aan de telefoon. Vorig jaar hadden we hem ook al. Ik denk dat het een soort traditie wordt dat we hem elk jaar even gaan bellen als de tour gaat beginnen. Want ik vind het altijd fijn om hem even aan de telefoon te hebben. En als iemand wat van wielrennen weet, nou, dan is hij het wel. En als iemand iets van het nieuws weet, dan is het Martijn wel. En die zit tegenover mij. Martijn, wat zit er zo in het nieuws?
1: Nou, in de vleesindustrie worden uitzendkrachten verboden, is net bekend geworden. En heb jij een zitmaaier?
0: Ja, die heb ik.
1: Nou, zou je komende dinsdag zomaar heel bijzonder vrijwilligerswerk kunnen doen.
0: Oh, spannend.

0: Radio 10.
1: Gijs op 10. Hey.
2: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
1: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
2: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
3: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
4: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
3: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
5: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
6: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
10: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar €1,08. Heerlijk fris, altijd laag.
11: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
12: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
13: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
14: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
15: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
16: Goedemiddag, het is 5 uur en dat betekent dat het hoog tijd is voor het Radio 10 Nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Goedemiddag.
17: Goedemiddag Gijs, het wordt verboden om uitzendkrachten in te zetten in de vleesindustrie. Dat melden ingewijden. Het verbod gaat over 2 jaar in. Het kabinet wil zo misstanden aanpakken. In slachthuizen werken veel arbeidsmigranten die worden uitgebuit. Werkgevers beloven al jaren verbetering, maar die komt er maar steeds niet. In de Tweede Kamer volgen tientallen Groningers het debat over de nieuwe kerncentrales. Tot hun verbijstering kwam de Eemshaven aan de Waddenzee als beste plek naar voren, terwijl eerder nog was beloofd dat Groningen buiten schot zou blijven. In het debat geeft de staatssecretaris toe dat er in Groningen niet staan te springen om zo'n centrale. Maar ja, in Zeeland ook niet.
0: Ik gebruik ook heel consequent in de teksten dat er in Groningen geen draagvlak is en in Zeeland meer draagvlak is. Daarmee niet uitstralend dat er een soort van in Zeeland vinden ze alles goed.
17: D66 en het CDA willen de nieuwe kerncentrale sowieso niet in Groningen neerzetten. Aan de Middellandse Zee bij de Franse plaats Perpignan zijn zeker 3 campings geëvacueerd. Er woedt een grote natuurbrand, 1000 mensen moesten weg. Getuigen hebben explosies gehoord en blushelikopters bestrijden het vuur. Er staat een harde wind en de angst is dat hij het vuur bij Perpignan verder aanwakkert. En heb jij dinsdagavond naar je werk iets te doen, Gijs?
16: Dan heb ik altijd mijn bridge avond.
17: Ik geloof er niks van. Ik vraag het even namens de Zwarte Cross.
16: Oh.
17: Het gras op het festivalterrein is te lang. En daarom zoeken ze daar mensen die een zitmaaien hebben die volgende week dinsdagavond tijd hebben om te komen maaien. Moet je wel even met je maaien naar Lichtenvoorde, maar goed.
16: Ik heb nog geen nummerbord, dus ik mag niet de snelweg op.
17: Oh, die gaat ook niet heel hard, denk ik.
16: Nee.
17: Organisatie is verrast door de snelle groei van het gras. Komt natuurlijk door het mooie weer en de regen die daarna kwam.
16: Nou,
17: groeizaam weer. Er hebben zich al veel mensen met de zitmaaien gemeld trouwens. Zoveel dat het maaischema al bijna vol is.
16: Oh.
17: Zwarte Cross begint op 16 juli trouwens.
16: Dus ik hoef me niet schuldig te voelen?
17: Ja, dat sowieso, maar niet vanwege die maaier. Het radioteam weer vanavond nog lang aangenaam en zonnig. Vannacht helder, zo'n 14 graden. Morgen bewolking, maar wel droog en later ook weer zonnig. 20 tot 25 graden dan.
16: Zwarte Cross is wel ons festival. Hè? Ja, dat is wel hartstikke leuk. Ik ben een keer over de kop gevlogen met een quad.
17: Serieus?
16: En die quad is op mijn zij gevallen en ik heb 2 gekneusde ribben aan overgehouden.
18: Ja, maar de quad maakt het goed.
16: Ja, de quad rijdt nog steeds. Ja. Laten ze daar het gras maar mee gaan maaien. Goed, dankjewel Martijn. We gaan meteen naar de files, want waar staat het allemaal stil? Dat weet Robin van de regie. Goedemiddag.
19: Goedemiddag, op 126 plekken maar liefst. Goed voor 650 kilometer totaal. Op de A2 Eindhoven-Utrecht bijvoorbeeld ruim een uur file tussen Den Bosch-West en Waardenburg. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Schiphol en Hoogmaden ook een uur. En op de A27 Breda-Gorkum ruim 3 kwartier tussen Hank en Knoopend Gorkum.
16: Oké, nou blijf rustig en zorg dat je veilig thuis komt. Wij blijven in ieder geval lekker bij je. En ik ga zo jouw werkdag afsluiten en dat doe ik met de Dolly Dots en Love Me Just a Little Bit More.
20: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
21: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
22: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Radio 10.

Ja, ik kan wel even een paar seconden nog wachten, want het is nu 8 minuten over 8 seconden. En dan is het exact 5 over 5. Ik kan het natuurlijk ook een beetje volpraten, en dat heb ik dan bij deze gedaan. Want het is weer zover, het is exact 5 over 5. Zeker als je dit hoort, is ook jouw werkdag voorbij.

0: 5. Sinds deze week is een nieuwe sierencampagne te zien, te horen op de radio en te zien op tv natuurlijk. Een praatje maak je dag. Heb jij het gezien, Martijn?
1: Ja, ik vond het een beetje alsof je gekke neefje een liedje heeft gemaakt.
0: Ja,

0: Ja, het kan zo de jeugd van tegenwoordig zijn.
1: Ja, mijn kinderen vonden het heel leuk. Dat dan toch?
0: Ja, nee, maar mijn kinderen vonden het ook geweldig. Dus het is denk ik voor kinderen. Ja, het moet ons aanmoedigen om weer eens wat te zeggen tegen een vreemde. Dan zitten ze niet de hele dag op de telefoon. Dat is ook wel goed natuurlijk. Alleen, ja, hoe begin je nou zo'n gesprek zonder dat het ongemakkelijk wordt? En misschien nog wel belangrijker, hoe kom je er weer netjes vanaf als iemand zelf niet meer stopt met praten?
2: Daar wil ik alles over weten.
0: Nou, daarom heb ik even gebeld met de vrouw die van ongemakkelijke stiltes haar vak heeft gemaakt. Ze schreef de gids Smalltalk Survival en weet precies hoe je van, hey, lekker weertje, naar een echt leuk gesprek gaat. Iris Posthouwer, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Gijs en Martijn.
0: Goedemiddag. Sire zegt, een praatje maakt je dag. Hebben ze daarmee een punt?
3: Ja, ze hebben best een goed punt. Want het blijkt uit allerlei onderzoek dat zeker de praatjes met vreemden voor allerlei positieve gevoelens zorgen. En zelfs gezondheidsvoordelen en dat soort dingen.
0: Ja, maar dat is tegenwoordig steeds moeilijker, hè, om een gesprek aan te gaan met vreemde mensen.
3: Ja, we hebben natuurlijk allemaal die telefoon die onze aandacht opslokt. En in coronatijd zijn we ook het een en ander verleerd, volgens mij.
0: Ja.
3: Dus het wordt wat lastiger. Jongeren lijken het lastiger te vinden. Dus het wordt wat moeilijker.
0: Wij zaten daar over de redactie, of op de redactie zaten we te praten. Maar Iris, Martijn vindt mij koning smalltalk. Maar ik vind dat gewoon, ik vind het normaal om aan iemand te vragen van hoe is het met je? Of wat een lekker weer? Of ben je ook zo blij?
3: Ja, toen ik het boek ging schrijven, toen dacht ik, nou, ik ben volgens mij best wel goed in praatjes. Maar toen ging ik eens induiken en toen dacht ik, ja, maar bijvoorbeeld een verjaardag waar je niemand kent, behalve de gastheer of gastvrouw. En dan zit je in zo'n kring of een borrel, zo'n ongemakkelijke stilte. Er zijn voor heel veel mensen best veel lastige momenten binnen smalltalk. Dus daarom ben ik erin gedoken.
0: Oh. Vond je dit vervelend? Vond je dit vervelend, zo'n stilte, of niet?
3: Oh! Ik zat naar mijn telefoon te kijken.
0: Ja, dat dacht ik al, ja. Ja. Maar we zijn het ook niet meer gewend, hè, om af en toe even stil te zijn.
3: Nou, kijk, we zijn vaak ook onhandig in smalltalk. Dus bijvoorbeeld met bekenden, dan zeg je, hoe is het? En dan zegt de ander, goed, of ja. Ik mag niet klagen.
0: Ja.
3: En dan zegt hoogstens misschien nog, en met jou? En dan zeg jij, ja, ook goed. En dan valt het vaak stil. Dus we zijn daar ook een beetje ongemakkelijk in geworden. Het is veel handiger om een andere openingsvraag te stellen, bijvoorbeeld.
0: Heb je een soort top 3 van drie dingen die altijd werken bij het beginnen van smalltalk?
3: Ja, zeker.
0: Okay.
3: Ja. Nummer 1, hier en nu'tjes.
0: Hier en nu'tjes?
3: Ja, dus wat in het hier en nu, wat je allebei kunt zien, is vaak een heel dankbaar gespreksonderwerp. Een kind dat aan het gillen is, een woedeaanval heeft, een jolige conducteur, een bus die maar niet komt, een airco die standje Noordpool staat.
0: Ja.
3: Weet je, dat zijn vaak fijne dingen om even over van, nou, zo iemand houdt hiervan heel koud of zoiets. Dan heb je eventjes een ingangetje wat je allebei hebt.
0: Dus maak het makkelijk voor je en zorg ervoor dat je dingen beschrijft die je ziet en die je voelt.
3: Ja,
0: okay.
3: klein. Precies.
0: Klein, oké.
3: Okay. Hulpvragen is ook een hele fijne. Dus heb jij een pen bij je? Weet jij wat dit woord betekent? Kun jij hierbij, in de Albert Heijn bijvoorbeeld, als je niet bij de bovenste plank kan? Vragen zijn heel fijn, want je maakt de ander belangrijk. Die kan een soort goede daad doen, voelt zich daardoor beter.
0: Ja.
3: En projecteert dat fijne gevoel op jou. Dus dopamine alom.
0: Oké, maar sommige mensen zien dit ook als flirten en zijn daar ook weer als de dood voor.
3: Ja, dat hoor ik wel vaker van mannen die dat dan lastig vinden met vrouwen. Toen het boek net uit was, waren er inderdaad een paar datingbureaus en zo. Die zeiden, oh, dit gaan wij ook gebruiken. Dus je kan het ook als flirten gebruiken.
0: Oh, goed.
3: Geen bonus.
0: Nou, er zijn twee vliegen in één klap, toch, Iris?
3: Ja, nou, dat lijkt mij eigenlijk ook.
0: Ja.
3: Kijk een beetje welke context je het wil gebruiken.
0: Ja. Oké. Goed, we hebben er twee gehad. Nog eentje?
3: Bied hulp of doe iets aardigs. Dus om de hoek hebben ze veel lekkerdere koffie. Of de automaat daar doet het wel. Of,
0: ja, maar doe het niet in het koffiehuis, want dan krijg je weer ruzie met de eigenaar, denk ik.
3: Ja, dan krijg je weer andere problemen, inderdaad. Ja, daar moet je voor uitkijken. Of je hebt mascara boven je oog. Ik weet niet hoe vaak jij
0: Nou, dat weet ik. Nou, ja, Martijn, wat vaker dan
1: het weekend of zo.
0: Ja, ja, precies.
3: Ja. Okay, maar er zijn mensen vaak heel dankbaar om. Van, oh, heb ik al wel... ik doe dat nu tegenwoordig vaak. En dan zeggen mensen, oh, shit, ik heb dit dus blijkbaar al uren. Niemand heeft dat gezegd, dank je wel. Dus je bent ook meteen een soort held dan.
0: Oké, nou, laten we afspreken. Als er nu mensen luisteren, nou, dat zijn er nogal een aantal. En iemand tegenover zich heeft... dat hij nu gewoon even een gesprekje aangaat. Met zijn of haar collega of...
3: Ja, als een challenge.
0: Ja, dat is... Ja, ja. Dan even kijken hoe ver je komt. Ja, want ik merk nu aan je, op het moment dat wij zitten te praten... en ik begrijp jou en jij begrijpt mij... dat geeft mij ook wel een wat lekkerder gevoel.
3: Ja, zeker. Ja, met vreemden is het ook iets heel leuks... dat je een soort kleine contactmomentjes maakt... waardoor je wat meer verbonden voelt met de wereld om je heen. Ja, dat lijkt allerlei gezondheidsvoordelen te hebben.
0: Ja, oké. Iris, ik ben heel benieuwd naar je boek. Iris Posthouwer, schrijfster van het boek Smalltalk Survival. Dankjewel. En ik hoop dat we wat mensen op weg hebben geholpen.
3: Graag gedaan. Fijne dag nog.
0: Dankjewel.

0: geen reactie terug. Maar hoezo een goede dag?
1: Precies.
0: Ik bepaal zelf wel of het een goede dag is. Of heb ik te veel Jiskevet gekeken? Dat kan ook natuurlijk. Oké, Martijn, wat zit er zo in het nieuws?
1: Kinderen die vlak na de geboorte weg moesten bij hun moeder... zijn blij met excuses van het kabinet. En bij welk pijntje dacht jij... ja, nou ben ik officieel oud geworden.
0: Ja, dat ga ik je zo vertellen.
2: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Voel mij zo free.
5: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
6: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
5: Wow, dit is echt nice.
6: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
7: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
8: Fans van Voordeel.
9: Aldi, last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel. Lees voor het kopen de verpakking.
7: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem, per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
10: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: I am Vaiana of Motunui.
13: Deze zomer.
14: Here we go.
13: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
15: See her light up the night in the sea.
13: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
16: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
17: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram, 1 plus 1 gratis. En melk Univla, een literpak, ook 1 plus 1 gratis.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen deze week 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
2: Ja, goedemiddag. Het is 5:30. Ook vanavond is nog steeds zonnig. Vannacht helder en zo'n 14 graden. Morgen bewolkt, maar ook zon. En de middagtemperatuur van 25 graden. Op sommige plekken ook 20. En waar staan de files? Dat weet Robin van de regie. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Op behoorlijk veel plekken. Ruim 800 kilometer file totaal. Op de A2 Eindhoven-Utrecht 3 kwartier vertraging tussen Den Bosch-West en Waardenburg. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam 3 kwartier tussen Den Hoorn en Zoeterwoudendorp. En op de A12 Arnhem-Den Haag 3 kwartier tussen Bunnik en Woerden.
2: Oké, nou, maak je niet te druk, hè. Wind je niet te veel op. Zorg dat je veilig thuis komt. En wij blijven sowieso lekker bij je. We gaan die file een beetje draaglijk maken. Ja, ik weet dat het absoluut onzin is, maar we gaan het wel proberen. Met de top 4000 in 40 seconden. Het is sowieso een lekker muziekspel. En dat hoor je zo hier op ditzelfde radiostation bij Gijs op 10. Maar eerst het nieuws. Martijn Nijhuis, goedemiddag.
4: Goedemiddag, Gijs. Kinderen die in de vorige eeuw meteen na hun geboorte werden weggehaald bij de moeder, zijn blij met excuses van het kabinet. Ze vinden die sorry wel wat laat. Het waren vaak al ongetrouwde vrouwen die hun kind kwijtraakten. Tegenstanders van kernenergie in Groningen zijn opgelucht weer in de bus gestapt na het debat in Den Haag. Daar werd duidelijk dat D66 en het CDA de nieuwe kerncentrales niet in Groningen willen bouwen. Slachterijen en andere vleesbedrijven mogen over 2 jaar geen uitzendkrachten meer inzetten. Het kabinet wil zo een eind maken aan uitbuiting. De vleesindustrie belooft al jaren beterschap, maar er gebeurt weinig.
2: Ja, dat kunnen ze ook moeilijk in de gaten houden, denk ik, toch?
4: Nou ja, er worden arbeidsmigranten ingezet die dan worden uitgebuit, is het verhaal.
2: Maar ze hebben gezegd dat daar iets aan gaat gebeuren. Maar ja, hoe ga je dat handhaven dan? Hoe ga je dat dan checken?
4: Precies, dat is inderdaad het probleem.
2: Ja, oké. Goed.
4: Gijs, jij bent natuurlijk een heel sympathieke collega van mij. Het was helemaal niet jou opgevallen dat ik een soort maandverbandje in mijn nek heb zitten.
2: Nee, dat zie ik nu nog steeds niet. Dat is toch een onderdeel van je... Oh, ik dacht dat het een onderdeel van je overhemd was.
4: Nee. Het is een soort warmtepleister.
2: Maar daar laat het nog eens zien. Dat
5: hij zich weer niet goed had aanweten.
4: Dan moet ik weer mijn hoofd draaien. Dat kan ik dus helemaal niet. Ik ben nu op een leeftijd dat ik mijn nek verrek als ik voor een ventilator lig.
2: Ja.
4: Ja, sorry, het is gewoon wat het is.
2: Maar serieus, is dit van omdat je voor een ventilator hebt gelegen?
4: Ja, dan lig ik een beetje op de tocht en dan krijg ik last van mijn nek. Maar stel mij nou even gerust.
2: Ja.
4: Jullie hebben ook gewoon oude mannetjesklachten, toch?
2: Nee.
4: Als jij opstaat, dan maak jij niet zo...
2: Heb je tegen
4: van,
2: ons? Want Robin...
4: tegen Gijs vooral.
2: Oh, oké.
4: Jij hebt niet zo, als je opstaat, dat je dan zo...
2: Ik maak altijd geluidjes als ik opsta.
4: Ja, wel.
2: En ook als ik ga zitten, dan maak ik ook. Maar dat doet Rick volgens mij ook.
5: Zeker.
2: Het heeft niks met leeftijd te maken.
6: Ja, ik doe dit niet, jongens. Ik ben ook al 30 jaar.
2: Ja, natuurlijk.
6: Maar ik ben wel op de leeftijd gekomen dat ik ook wel echt last heb van mijn nek als ik de hele dag heb gecomputerd.
2: Maar dat is logisch. Dat is voor elke leeftijd is dat slecht.
5: Weet je wat ik echt niemand kan aanraden? Je huis verbouwen en dan een paar weken op de grond liggen.
2: Oh,
5: je wel op een matras, maar dat op de grond. Nou, dan begint je dag al zo. Oh.
2: Ja. Ja. Dat begrijp ik.
4: Een paar jaar geleden nog niet, hoor. Kan ik jou verzekeren.
2: Is dat zo?
5: Nee,
4: het is echt ouderdom.
2: Nou, ik moet wel eerlijk zeggen, ik moet echt een goed matras hebben. Ook als ik op vakantie ga, dan kom ik wel eens in een hotel en dan is dat matras niet lekker en dan baal je er toch van. En vroeger had ik daar geen enkel probleem mee. Ik sliep overal.
4: Nou, ik werd laatst wakker met zo'n grote vouw in mijn gezicht van een kussen. Ken je dat?
2: Ja. Ja.
4: Vroeger trok het dan na een uurtje weg. En tegenwoordig zit er dan na een paar jaar nog steeds een grote vouw in mijn gezicht.
2: Ja. Nou ja,
6: jij bent ook net wakker, zo te zien. Ja. Ja.
2: Hij zit er nog steeds. Ik
4: Die
2: trekt nooit meer weg. Nee, hou maar in, Rick. Doe me niet over 5:30. Met straks de top 4000 in 40 seconden.

0: even te stoppen. En dat vonden we allemaal heel vervelend. Samen met Pharrell hebben ze nog wel Get Lucky gemaakt. 2013 was dat. En de Pretenders, Don't Get Me Wrong, hoorde je daarvoor.
1: De top 4000 in 40 seconden.
0: Top 4000 in 40 seconden spelen wij weer. Het is 11 minuten over half 6. Een beetje zo'n elke dag zelfde tijd. 10 nummers moet je herkennen in 40 seconden tijd. Dan kun je €100 aan thuisbezorgde goed winnen. Je kunt je kwalificeren door de volgende vraag goed te beantwoorden. Ik draaide net Get Lucky van Daft Punk met Pharrell. Pharrell zat ook in een andere band. Ja, hij heeft heel veel geproduceerd, maar hij staat ook in een andere band. Hoe heette die band ook alweer? Nou, app jouw antwoord via de gratis Radio 10-app. En misschien speel je zo mee voor €100.

0: Nou, het was geen discussie, maar ik zat even met Rick van de redactie, zaten we erover te praten. Van deze plaat, dit soort platen worden nooit meer gemaakt.
1: Nee.
0: En dat is ook heel raar als dit soort platen wel een keertje gemaakt zouden worden. Want ja, dit is natuurlijk al een keer gemaakt. Maar in de tijd dat dit uitgebracht werd, wat is dit, 78 geloof ik, 79. Toen, toen gebruikten deze gasten zoveel bijzondere middelen dat dit soort dingen kwamen gewoon in hun hoofd. En dat is tegenwoordig niet meer zo. Maar ja, misschien Gio Lippens, die zou wel iets kunnen doen en zou het kunnen gebruiken voor de tour.
2: De top 4000 in 40 seconden.
0: Wel een lekker nummer van Queen. Fat Bottom Girls. Dat hebben ze toen ook uitgebracht, daarvoor of daarna. Dat is ook wel een mooi vergepenietje. Moet je af en toe even naar me toe sturen, dan kan ik dat wel weer draaien. Goed, Leontien, goedemiddag.
3: Hi Gijs.
0: Hallo. 61 Hi. Jaar, je komt uit Den Haag. Jouw zus, die heeft al een keertje 100 euro aan thuisbezorgd goed gewonnen.
3: Nee, een wonderbox.
0: Een wonderbox? Oh, ja, die gaven wij natuurlijk vorig jaar weg. Dat klopt. En heeft ze er al gebruik van gemaakt?
3: Nee, nog niet.
0: Oké, dat moet ze wel doen, hè, want het is maar 4 maanden geldig. Nee, dat is een grapje. Nee, dat is niet waar. Nee,
3: je maakt een grapje.
0: Volgens mij kun je 2 jaar gebruiken, dus dat is prima. Ja. Nou, dan ben ik benieuwd, als zij een wonderbox, jij misschien wel 100 euro aan thuisbezorgde goed, want je wist het antwoord op de vraag. Wat was de band van Pharrell?
3: Nerd.
0: Ja, N-E-R-D had je ook. De Neptunes had je ook kunnen zeggen. En voor de rest was het veel bandjes featuring Pharrell. Maar dat is goed. Je krijgt 40 seconden de tijd om 10 platen uit de top 4000 te herkennen. Bij elk fragment moet je zo snel mogelijk de titel of de artiest roepen. Het mag ook alle twee, maar ja, meestal duurt dat te lang. En als je het niet weet, dan moet je wel zo snel mogelijk passen hoor. Gisteren hadden wij ook een kandidaat aan de telefoon en die bleef maar nadenken. En op een gegeven moment was de tijd.
3: Dat had ik kort gehoord.
0: Ja, dat was heel vervelend. En de tijd was op een gegeven moment voorbij. En dat is niet de bedoeling. Maar als het jou lukt, binnen 40 seconden 10 platen of artiesten te herkennen, dan heb je 100 euro te pakken aan thuisbezorgde goed.
3: Dat zou hartstikke leuk zijn.
0: Dat is leuk, hè? Nou, dat vind ik ook.
3: Ja.
0: Moet ik nog iets uitleggen? Is jouw zus erbij eigenlijk, of niet?
3: Natuurlijk.
0: Oh, pardon.
3: Zus is naast mij.
0: Ja. Oké. Okay. Maar hoe heet je zus ook weer, Leontien?
3: Sabina.
0: Dag Sabina. Goedemiddag.
3: Uit Den Haag.
0: Natuurlijk, uit Den Haag. Oké. Okay. En wie speelt het spel, Leontien of Sabina?
3: Leontien.
0: Oké. Okay. Goed. Sabina heeft besloten dat jij het moet spelen. jij moet spelen.
3: Ja, en ik zit op de achtergrond.
0: Oké, okay, nou, heel goed. Als je het niet weet, heb je altijd een tweede stem daarbij. En de hele middagploeg.
4: Hallo!
0: Ja, wij zitten gewoon lekker. Wij zitten in de studio. We steunen je moreel. Dat is het belangrijkste.
3: Nou, dat vind ik hartstikke leuk.
0: Oké, okay, we gaan beginnen met fragment nummer 1. Ja, heel goed. Goed, Sabina. Ja, of Leontien. Nee, dat was Pharrell en Daft Punk en Get Lucky. Ik heb er nog één.
3: Ja. Anita Meijer.
0: Heel goed. Leontien.
3: Anita Meijer.
0: Anita Meijer, Why Tell Me Why. Ik heb toch het gevoel dat Sabina wat meer meespeelt dan Leontien. Maar dat maakt niet uit.
3: Ik ben wat trager in mijn antwoorden geven.
0: Oké, okay, ja, maar dat is helemaal niet erg. Nee, natuurlijk. Als we die 100 euro maar weg kunnen geven, dat is het belangrijkste, toch?
3: Ja, is de derde. Daar gaat het om.
0: Oh, oké. Okay. Ja, No Doubt was dit.
3: Ja. Ja.
0: Nou, jullie hadden ook geen idee, hè? Nee.
3: Nee.
0: Don't Speak. Oké, okay. Ik heb er nog één. You gotta fight!

0: You gotta fight for your right.
1: Heel goed. The Beastie Boys. Oh, wat een geweldig album was dat waar het op stond. Ik heb er nog één.
0: Golden Earring.
1: Ja hoor. Another 45 miles. 4 hebben jullie er nu geraden. Jullie moeten er nog 6. En je hebt nog 26 seconden over.
0: Oh. Oké. Okay. Ja,
1: nee, dat is goed. Dat is goed. Dat is heel comfortabel. Ja. Hier is de volgende.
0: Madonna.
1: Like a Prayer, ja. Haar nieuwe album komt vanavond uit, of vannacht eigenlijk, om 12 uur.
0: Nou, kan niet wachten.
1: Ja, nou, hè, weer een fan van Madonna aan de telefoon, wat fijn. Oké, Madonna is goed, ik heb er nog één.
0: Oh,
1: pap. Oh.
0: Shit.
1: Ja.
0: Ja, ik weet het.
1: Ja, ja, vertel
0: ja,
1: eens
0: ik
1: dan.
0: Ik weet hem wel, maar ik kan er zo snel niet opkomen.
1: Vertel eens.
0: Nee.
1: Oh, je weet het niet. Het is Oasis en Wonderwall.
0: Ja. Okay.
1: Nou ja, niks aan de hand. Die mag je even laten gaan. 5 heb je er, 5 moet je er nog. 19 seconden heb je nog over. En hier is jullie volgende fragment.
0: Pas.
1: Wat zijn je nou? In excess?
0: Ja, ja,
1: nee, het zijn Simple Minds, ja precies.
0: Ja,
1: don't you forget about me, niks aan de hand, hier is de volgende.
0: Ademloos.
1: Ja, Ademloos van Linda, Roos en Jessica. Ook te horen in de podcast, dat is heel erg leuk, de podcast Wat een Tijd. En Katja die heeft gezegd dat deze clip, vindt ze echt de allerlelijkste clip die er bestaat.
0: Oké.
1: Ja, nou, je hebt er niks aan, maar ik denk, ik zal het toch even vertellen.
0: Als Katja het zegt,
1: dan zal het wel zo zijn. Ja. Oké, Linda, Roos en Jessica, jullie hebben er 6, je moet er nog 4 en je hebt nog 8 seconden maar over. Jullie hebben bij de Simple Minds heel lang nagedacht.
0: Ja.
1: Okay.
0: Ja.
1: Nou, let goed op, hier is de volgende.
0: Genesis.
1: Ja, Genesis. Ja, ja, het was...
0: Dat zijn mijn zus.
1: Ja, dat geloof ik. Ja. Oké, Genesis. Maar de zanger was natuurlijk Phil Collins, maar het is Genesis. Oké. Okay. Ja, jullie hebben veel tijd daarmee verloren. Ik heb er nog eentje, maar ik denk niet dat het gaat lukken, want je hebt nog maar 3 seconden over.
0: Nee, ik denk het ook niet.
1: Laten we deze even doen voor de hap. Ik zit te dromen.
0: Vlagbouwen.
1: Ja, vlagbouwen. Ja, dat is goed. Maar...
0: Nou ja,
1: we hadden nog 2 moeten hebben, maar het is helaas niet gelukt.
0: Dan worden het de grijsblokjes.
1: Nou, dat is hartstikke leuk.
0: Geweldig. Dan zien we iedere keer in ons vak.

0: Hij was toen ze dit opnamen en vooral aan het eind.
1: Hi!
0: Blondie en the tide is high. En we hebben ook weer top 4040 seconden gespeeld. Helaas is het vandaag niet gelukt. Misschien dat het morgen wel gaat lukken.
1: Maar leuke deelnemers.
0: Zeker leuke deelnemers. Martijn, wat zit er zo in het nieuws?
1: Er komt een hoger beroep over de verkrachting van een meisje van 17. Mm. En giraffen, heel ander verhaal, zijn heel slecht in aftrekken, blijkt uit nieuw onderzoek.
0: Waarom?
1: Waar ze wel goed in zijn, dat hoor je zo meteen.
0: Goed, en dit hoor je ook zo.

0: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor 5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
6: Terug van nooit weg geweest, Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis, ouderwets lekker.
7: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
7: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
9: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen van mijn mama?
10: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
11: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
10: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
12: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skin Food. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl.

0: beste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Goedenavond, het is inmiddels alweer 6 uur geweest. Het is hoog tijd voor het Radio 10 Nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, ook goedenavond.
4: Goedenavond Gijs. Het OM laat het er niet bij zitten dat twee mannen zijn vrijgesproken van het verkrachten van een meisje van 17. Vorig jaar in Nieuwegein was dat. De rechter vond verkrachting niet bewezen, maar het OM zegt ze was in een kwetsbare positie en kon ook geen kant op. Het gebeurde in een auto, een van de verdachten was politieman. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan zo'n 15.000 vrouwen die in de jaren 50 tot in de jaren 80 hun pasgeboren baby's moesten afstaan, vaak omdat ze niet getrouwd waren. De overheid had meer naar jullie om moeten kijken, zei de staatssecretaris.
5: Daarmee heeft de overheid steken laten vallen. Daar bied ik jullie namens het hele kabinet uitdrukkelijk excuses voor aan.
4: Ja, dit had volgens haar nooit mogen gebeuren. Er worden natuurbranden in het zuiden van Frankrijk. Bij Perpignan zijn campings ontruimd. Blushelikopters proberen het vuur te bedwingen. Volgens Franse media zijn 2000 mensen geëvacueerd en is ten noorden van Perpignan een nieuwe natuurbrand uitgebroken. Daar zijn wegen dicht en al een paar huizen afgebrand. En een absurd nieuwtje over giraffen. Geloof het of niet, die kunnen rekenen.
3: Oh, serieus? Ja,
4: ze kunnen simpele sommetjes oplossen. Spaanse onderzoekers die lieten een groep giraffen 2 bakken met wortels zien. Daarna werd er in 1 van de bakken extra wortels gedaan. Dieren mochten wel zien hoeveel wortels er werden toegevoegd, maar dus niet hoeveel er daarna in die bakken zaten. Dus dan moesten ze helemaal zelf uitrekenen. En dat deden ze met succes. De giraffen kozen bijna altijd voor de bak met de meeste wortels.
3: Ja, maar daar zit het meeste eten in. Dat is toch een rare test dit.
4: Nee, want het waren niet hele grote aantallen. Dus dan zou je kon het niet op het zicht zien, zal ik maar zeggen. Ze hebben gewoon zitten tellen. Dat hebben die onderzoekers
6: ze hebben toch niet geteld? Ze snappen gewoon, daar zit meer in en minder. Dat is het enige wat we kunnen concluderen.
4: Ik zal de Spaanse onderzoekers even zeggen dat jullie het iets beter weten dan zij. Andersom werkt het trouwens niet met die wortels eruit halen. Dus aftrekken zijn ze slechter in, zeggen de onderzoekers.
3: Ja, maar dat is al bekend.
6: Wat een gelul.
3: Ja. Nee, maar ik heb, Martijn, vorige keer ook, toen het zo warm was, heb ik dat ei geprobeerd te bakken. Ik heb gezegd, niet alles geloven wat je online tegenkomt.
7: Martijn wil dit nieuwtje gewoon meenemen om te kunnen zeggen, giraffen kunnen niet aftrekken. Ja,
3: dat is het. Oké. Nou, leuk hoor. We hebben gelachen vanmiddag.
4: Ik zal het weer maar even doen. Het is nog lang zonnig. Vannacht is het helder. Daalt de temperatuur naar een graad of 14. Morgen is er een mix van stapelwolken en zon. En dan blijft het droog. En dan wordt het zo'n 20 tot 25 graden.
3: Lekker man. Dat weer dan, hè? Goed, we gaan meteen even kijken of het druk is op de Nederlandse wegen. Dat weet Robin van der Gie. Goedenavond.
7: Goedenavond, ja zeker. Nog steeds 500 kilometer totaal. Ik geef je de 3 langste vertragingen. De A2 Eindhoven-Utrecht nog steeds 1 uur tussen Den Bosch-West en Waardenburg. Op de A4 richting Amsterdam 3 kwartier tussen Delft en Zoeterwoudendorp. En op de A12 Arnhem-Den Haag ook 3 kwartier tussen Driebergen en Woerden.
3: Oké, nou doe voorzichtig. Wij blijven in ieder geval lekker bij je deze hele file. En nou ja, ik denk niet dat hij heel lang meer duurt. In ieder geval tot 7 uur vanavond. Ik heb muziek voor je van Alex Warren. Nieuwe single die heeft hij uitgebracht. Fever Dream, Small Town Boy van Bronski Beat. En ook cabaret van Herman Finkers. En denk even na over jouw vergetenheidje. Kun je zelf bij me kwijt.
8: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Deze week.
0: maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Wow.

had het al gezegd bij zijn vorige single, dat het echt een ongelooflijk talent was. En dit zou zomaar eens een grote hit kunnen worden. Tenminste, dat denk ik. Alex Warren en zijn nieuwe single, die heet Fever Dream. Goedenavond. 11 minuten over 6 en wees welkom bij de meeste muziek in de middagshow. Terwijl het alweer avond is, het gaat supersnel. Het is 11 minuten over 6, nou dat zei ik dus net. Welkom bij Gijs op 10. Mijn naam is Gijs Staverman.

0: Feyenoord zit. Is het nog steeds zo druk of valt het mee?
1: Zeker, nog ruim 400 kilometer file.
0: Oké. Nou, heel veel sterkte daarmee en kom veilig thuis. Wij blijven sowieso bij je. Eros Ramazzotti komt ook. Nou, niet vandaag, maar wel op 6 april volgend jaar, 2027. Hij komt terug naar de Ziggo Dome. Dat is in Amsterdam natuurlijk. En het mooiste is, jij kunt er gratis bij zijn. Luister deze week extra goed naar Radio 10. Luister het komende uur extra goed naar dit programma. Hoor je de oproep van Eros voorbij komen? App dan direct het woord tickets naar de studio van de Radio 10-app. Of via de Radio 10-app. En als je live in de uitzending komt, dan zijn die kaartjes voor jou. Dus houd het goed in de gaten. En uit nieuw onderzoek van verzekeraar Univé is gebleken dat weersomstandigheden heel veel invloed hebben op autoschades die mensen claimen. Dat lijkt mij ook vrij logisch. Voor automobilisten blijken vooral hitte, storm en hevige regen risicovol. Soms hier en daar een hagelbui kan ook nog wel eens wat schade veroorzaken. Tijdens de tropische dagen ligt schadefrequentie 14% hoger dan gemiddeld. Bij stormdagen liggen de schademeldingen ongeveer 3 keer hoger dan bij rustig weer. Ja. Voor bromfietsers is regen veruit de grootste risicofactor. Tijdens extreme regen registreert Univé ongeveer 90% meer bromfietsschades. En dat is echt wel veel. Een advies van de verzekeraars is nu om van tevoren even goed te checken wat voor weer het wordt. Pas daar je rijgedrag of planning op aan. Dat doen we natuurlijk nooit. Maar het is wel een advies. Het scheelt de verzekering heel veel geld. Maar ja, dan moet je wel een weerbericht krijgen waar je wel ook wat mee kunt.
2: Tot zover het nieuws. Dan volgt nu de weersverwachting. Tot morgenavond. Wisselen bewolkt. Nou, daar is u. Volgt nu de weersverwachting. Tot morgenavond. Wisselen bewolkt. Dames en heren, volgt nu de weersverwachting. Tot morgenavond. Wisselen bewolkt. Tot morgenavond. Wisselen bewolkt. Kom ik even zo gewoon niet uit. Er worden middagtemperaturen verwacht van 1 uur 's middags tot 6 uur 's avonds.
3: Gijs op. Onderweg naar huis met Gijs op 10.
4: Gijs Staverman.

0: grondleggers van de disco Earth, Wind & Fire zijn. Of misschien wel de Bee Gees, maar het is wel Kees in de Sunshine Band. Want die waren er natuurlijk heel dichtbij. Get Down Tonight, dat hoorde je hier natuurlijk op 10.
1: Tickets van 10 voor Eros Ramazzotti.
0: En Eros Ramazzotti, die... nou ja, het is niet echt een oproep van Eros. Het is eigenlijk Erik Ramazzotti, die doet de oproep. Ja. En dan hoor je wel, Eros hoor je zo van... ja, zo ik ben dus begonnen. Wat zegt hij dan in die spot?
2: Dat weet ik niet.
0: Nee, dat zegt hij niet. Niemand weet het, hè?
2: Nee.
0: Maar misschien omdat wij geen Italiaans... Nee, wij spreken geen woord in Italiaans. Oké, maar die oproep is wel degelijk geweest. Als je dat hoort, moet je zo snel mogelijk tickets naar ons toesturen. En dat heeft Bianca ook gedaan. Hallo, Bianca.
3: Hallo.
0: Hallo. Bianca, ik heb goed nieuws en slecht nieuws.
3: Oké.
0: Nou, jij mag het zeggen. Wat wil je als eerste horen?
3: Slecht nieuws.
0: Het slechte nieuws. Eros Ramazzotti komt pas in 2027 in de Ziggo Dome.
3: Ja, dat wist ik.
0: En weet je wat het goede nieuws is?
3: Nou?
0: Jij hebt 2 tickets gewonnen!
3: Oh, hartstikke leuk. Hartstikke leuk.
0: Hey!
3: Dankjewel.
0: Ja, je schrok een beetje, hè?
3: Ja,
0: dat dacht ik al. Nou, dat was precies...
3: ik heb helemaal kippenvel van.
0: Ja, nou, wat fijn. Wat fijn dat wij dat Martijn en ik dat voor elkaar krijgen. Dat jij kippenvel krijgt. Door tickets van Eros Ramazzotti.
3: Oh, leuk.
0: Ja, laat je ons wel weten hoe het geweest is.
3: Ja, zeker. Doe ik. Okay, doe ik.
0: We hebben nog wel even de tijd. Volgend jaar is hij er pas. Dan draai ik ondertussen Nick Kamen op de radio. Fijne avond, hè?
3: Oké, dank je. Hoe gaat het verder dan?

0: Cora aan de telefoon. En Bianca die vroeg zich af, hoe gaat het nu verder? Ik kon niet meer verder met praten, want Nick Heyman was al aan het zingen. En dat is een beetje een doodzonde.
1: Het vergeet me nietje.
0: Ja, dus we hebben Bianca net doorverbonden met Robin van de regie. Hoe is dat afgelopen?
2: Ik heb haar privé-e-mailadres nu. En wij gaan haar eigenlijk gewoon een mailtje sturen.
0: Oh, ik dacht, wij gaan naar Eros Ramazzotti.
2: Nee, wij houden de tickets.
0: Dat zou ik zeggen, ja. Oké. Goed, nou, dus dat komt in orde. Bianca, nou, dat is allemaal geregeld. Maar voor de mensen die zich afvroegen, wat is nou gebeurd? En ja, is het allemaal wel echt wat ze doen bij Radio 10? Zeker, het is echt. En die tickets die hebben we ook echt. En die geven we ook echt deze hele week weg.

0: vergeet me nietje zit nu in je hoofd. Welke plaat mag volgens jou niet vergeten worden? Laat het me weten via de Radio 10 app en dan ga ik hem zo met liefde voor je draaien. Zo ook het nieuws. Martijn, wat zit erin?
1: Ja, het is belangrijk nieuws voor mensen met kinderen op de basisschool.
0: Okay.
1: Voor de doorstroomtoets. En ga je naar de camping of naar een festival? En zometeen hoor je welke vier dingen je kunt kopen om er een topervaring van te maken.
0: Maar dat mag je deze zomer doen. Naar de camping of naar een festival?
1: Inderdaad.
0: Okay.
2: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Biodermal. Nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking. Mooi van Ethos.
3: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor €5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
4: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg! Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
6: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
7: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring. Nu 2 voor €24. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Find your joy met de last minute deals van Vakantselect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakantselect. Happy Family Holidays.
8: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
10: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
11: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
12: Hak je dag!
13: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
0: Ja, goedenavond. Het is nog lang aangenaam.

0: Stil staat. Goedenavond.
1: Goedenavond. Nog steeds op 48 plekken. Goed voor 292 kilometer file. De drie langste vertragingen die zijn te vinden op de A2 Eindhoven-Utrecht. Drie kwartier vertraging tussen Den Bosch-West en Waardenburg. Op de A4 een drie kwartier tussen Den Haag-Zuid en Zoeterwoude-Dorp. En op de A50 Apeldoorn-Arnhem. Daar heb je 20 minuten vertraging door een kapotte vrachtauto tussen Hoenderloo en Knooppunt Waterberg.
0: Ik weet dat het donderdag is, maar het is toch wel bijzonder dat er nog zoveel kilometer aan file staat. Nou, heel veel sterkte. Komt veilig thuis. Wij blijven in ieder geval deze hele file lekker bij je. En dat is in ieder geval tot 7 uur. En daarna neemt Wouter het over. Wat is het nieuws? Martijn Nijhuis, goedenavond.
2: Goedenavond, Gijs. Na de explosie en een brand in een rijtjeshuis in de Noord-Hollandse plaats Huizen wordt nog iemand vermist. Twee gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. In de straat zijn 12 huizen ontruimd. Tegenstanders van kernenergie in Groningen zijn blij dat D66 en het CDA de nieuwe kerncentrales niet in de Eemshaven willen bouwen. Het kabinet vindt dat wel de beste plek, maar de inwoners zien dat dus niet zitten. Er komt over een paar jaar één doorstroomtoets die voor alle groep 8 leerlingen hetzelfde is. Dat zegt staatssecretaris Thielen. Nu zijn er nog 6 van die doorstroomtoetsen die bepalen of een leerling van een groep 8 het goede advies heeft gekregen. Mm-hmm. Dat is het advies dat je van de school zelf krijgt.
0: Is dit hetzelfde als CITO? Of,
2: dat is dus
0: was dit vroeger,
2: vroeger had je alleen de CITO-toets. En nu heb je ook allerlei andere toetsen. Alleen het advies is daardoor vaak niet goed, zeggen deskundigen. Dus er moet weer gewoon één doorstroomtoets komen. Dat is in 2030. Dus zit je kind nu in groep 3 of 4, dan...
0: Ik moet het misschien niet hardop zeggen, maar mag ik even zeggen dat het scholensysteem in Nederland, dat daar toch eens een keertje flink naar gekeken moet worden?
2: Ja, daar zijn ze nu dus mee bezig.
0: Ja, dat... Nou, ja. Ja. Dat in 2030 is klaar dan. Dat duurt toch veel te lang?
2: Dat kan je niet zo

0: mee naar Vulde.
1: Goed, ik ga je redden. Okay. Het festival- en kampeerseizoen is weer begonnen, Gijs. Ah. Ben jij een festivalganger?
0: Zeker.
1: Serieus?
0: North Sea Jazz Festival. Dat North Sea Jazz vind ik... Nee, ik ben niet...
1: Niet in een tentje, toch?
0: Lowlands en dat soort dingen. Nee, dat,
1: dat heb ik misschien wel een
0: breek
1: goede...
0: alles.
1: Nee, goede tip. Als je een beetje luxe en aangenaam wil kamperen... of als je naar een festival wil... bij Omroep Gelderland komen ze namelijk met de 4 beste tips... om het een beetje vol te houden. Die tips komen van Tom en dat is een ervaren festivalganger. Dit is tip 1.
2: Stop gewoon met die drugs. Ga aan de Granny Smith.
1: Ja, dat is een goede tip waar je wel wat aan hebt.
0: Ja, ik denk dat dat voor iedereen wel een goede tip is,
1: ja,
0: toch?
1: Want hij zegt ook appels die zijn heel handig.
2: Ik neem altijd 4 Granny Smith appels mee. Elke ochtend eentje. En het is net zo zuur dat je er heel gewakker van wordt.
1: Ja, heb je meteen ook wat vitamine binnen? Ja. Tom is een luxe paardje, net als Gijs.
0: Ja.
1: Je wil wel een beetje comfort natuurlijk. Dus er is nog een tweede tip.
2: Het is heel belangrijk om een goed stoeltje te hebben. Stoeltje met een parasol eraan, een voetenbankje erop. Hij heeft een koelvakje voor je biertjes.
1: Kijk, nu begint het al een beetje als Gijs te klinken.
3: Nee,
1: dit is
3: maar
1: wel
3: hij had
1: volkomen.
3: Geen biertjes mee. Hij ging appels eten.
1: Nee, ook appels.
3: Geen drugs.
1: Nee.
0: Een heel vervelend verhaal, vind ik dit.
1: Nee, het is een heel mooi verhaal. Neem een pannensetje mee voor op de camping met van die handgreepjes. Dan kun je een heel 3 gangen menu mee maken.
3: Ja, dan
2: mag ook denk ik een paella maken op deze set. Vorig jaar heb ik confijte tomaten gemaakt.
1: Ja, een paella en geconfijte tomaten. Ja, ik vind het bijzonder.
2: Ik vind de eerste avond moet je nog 1 keer je menselijkheid behouden, zeg maar. Dus dan moet je nog 1 keer proberen om eigenlijk alles uit de kast te halen... om nog niet over te geven aan alle modder en zo.
1: Ja, voordat je overgeeft aan de modder, ja.
3: Je moet gewoon een broodje knakworst zijn, klaar.
1: Ja, maar toch?
0: Dit is een nep-festivalganger. Deze man die woont in Laren.
1: Zegt iemand die nooit naar een festival gaat.
0: Nee, dat is waar, ja. Dus ik ken dat heel goed.
1: Ja, ja.

0: for the last time. James Morrison. It's the last chance to feel again. Nelly Furtado en Broken Strings. Dat is groot James Morrison nieuws. James Morrison is namelijk de nieuwe manager van het BMW flagship store dealer dinges aan Park Lane in Londen. Want James Morrison weet na jaren eindelijk deze prominente functie te bemachtigen. Hij weet namelijk alles van Duitse auto's. Hij weet alles van die klanten van BMW. En dat is een hele logische stap. Dat is leuk nieuws, toch? Dat is toch
1: echt waar?
0: Ja, dat is echt waar. Je begrijpt natuurlijk dat het over een naamgenoot gaat van James Morrison. Martijn, het is heel belangrijk om niet alles te geloven.
1: Ja, als jij het zegt, ja.
0: Nee, wat je leest op die internet.
2: Minuutje.
0: Ja. Altijd even goed opletten.
1: Goed.
0: Ja, maar het heeft wel gewerkt. Ja,
3: alsof je een vader zou veranderen. Ja.
0: Goed, Phil Collins Studio. Soo Studio, die hoorde je ook nog. Nancy, goedenavond.
4: Hallo.
0: Goedenavond. Wat ben je nou aan het doen? Ben je nou met paarden bezig?
4: Ja, ik ben de ontlasting van mijn paarden aan het opruimen.
0: Je bent de ontlasting van paarden aan het opruimen?
3: Spannend.
0: Ja. En doen zij dat veel zo rond die tijdstip? Of gaat dat de hele dag door?
4: Ja,
0: of hoe werkt
4: dat? Dat is een verzameling van de hele dag, zeg maar.
0: Okay.
4: Dus dan loop je twee keer met een kruiwagen heen en weer, zeg maar.

0: sorry, ander. Sorry, ik
1: dacht. En paard 5, dat is het.
0: Ja, en paard 5. Ja,
1: ja, oké. Okay. Goed, nou, hartstikke goed. Fijn dat je zo goed de namen van je paarden weet.
0: Ja.
1: En wie, even vragen, maar wie poept het meest?
0: Ashley, die kan er wel wat van.
1: Ashley, oh, ik dacht Bronte. Ik denk dat... Bronte, die...
0: Dat zou je denken.
1: Ja, dat zou je denken. Nee, oké.
0: Ja.
1: Goed, Nancy, het is hartstikke leuk om over de poep van paarden te praten, maar het is veel leuker om over vergeepnietjes te praten. Jij had een geweldig vergeepnietje. Was ik ook helemaal vergeten. Hoe kom je daarbij?
0: Ik moet er altijd aan denken als van dit. Meestal zit ik op de fiets als ik dit item voorbij hoor komen. En dan moet ik altijd aan Melissa denken, omdat ik die dus nooit meer hoor.
1: Nee.
0: Terwijl ik heb nog de cd. Die draai ik dus wel.
1: Maar heb
0: en
1: je
0: dan
1: denk
0: ik, zou toch leuk zijn.
1: Heb je de originele cd of heb je een verzamel cd?
0: Ik heb een verzamel-cd van dat 7-Up mannetje van vroeger,
1: ja,
0: die Fido.
1: Ik weet exact wat je bedoelt. Dat is Fido. Fido's Choice
0: ja, Fido,
1: was dat.
0: Ja. Ja, en daar stond hij op. Toen heb ik hem helemaal grijs gedraaid. Ja. Nou hoor ik hem nooit.
1: Nee. En het was best wel een grote hit. Volgens mij heeft hij in de top 10 gestaan. Iedereen die vraagt zich zo, welke plaat is dat dan? Nou, welke plaat is dat dan, Nancy?
0: Dat is She Ain't Worth It van Glenn Medeiros.
1: Van Glenn Medeiros. En Bobby Brown, hè, deed ook mee.
0: Ja.
1: Ja, nou, zeker. Hartstikke goed vergeten nietje. Ik wens je heel veel succes met de paarden. Ashley, Bronte, Imgard, Ineke en die ander.
0: Kasper.
1: Ja, met de en Kasper natuurlijk. En ik ga met liefde voor je draaien, Nancy.
0: Ja, super, dankjewel.

0: Het is van Bobby Brown samen met Glamadeiros. En Glamadeiros kennen jullie ook nog van een ander nummer, toch?
1: Nothing Gonna Change My Love For You.
0: Wat een beetje een zeurplaat was dat, toch?
1: Ja, maar hij was knap, dus dat maakt het niet uit.
0: Nee, dat maakt het niet uit.
2: De crypto-knijter, knaller, knoeper. Of zoiets.
0: Ja, Lex is met zijn oma aan het eten. Zijn oma is 96, geloof ik. Ja. Het kan ook 86 zijn geweest, maar...
1: Oh, 96.
0: 96, oké. Okay. Niet te snel eten zou ik dan willen adviseren. Want ja, en ook niet te heet eten. Dat lijkt me ook niet zo verstandig. En daarom is je waterkomen! Hey,
3: dat is in de show.
0: Ja. Want jij gaat zo na 7 uur ga jij platen draaien?
3: Ja, dat is de bedoeling.
0: Dat is de bedoeling?
3: Ja, dat is de bedoeling.
0: Oké, in één daarvan, daar heb je een cryptische omschrijving van gemaakt.
3: Ja.
0: En het leuke bij jou is, elke keer als je dat doet... dat je altijd wel een tipje hier en daar de ether in slingert.
3: Ja, precies.
0: Maar jij maakt ook crypto's die echt bijna niet te doen zijn gewoon.
3: Nou, iets lastiger zijn.
0: Nou, maar niet iets lastiger.
3: Doen, niet te doen.
0: Als wij dit letterlijk ingeven in ChatGPT, dan zegt hij, nou, dat weet ik niet.
3: Dat weet hij niet.
0: Nee, daar snap ik helemaal niks van. Toch? Dat is heel...
3: Maar de luisteraar daarentegen vaak wel. Vaak wel, moet ik erbij zeggen.
0: Serieus?
3: Vaak wel.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, dan gaan we de proef op de som nemen. Wij gaan heel goed nadenken. Jij hebt er eentje vercryptotiseerd, een plaat. een cryptische omschrijving van gemaakt. Die ga je straks draaien na 7 uur. Als wij het niet redden, kan altijd teamluisteraar een appje sturen. En dan heeft die de kans. Kijken welke team... We staan nu wel met 3-1, hè? Nee, 2-1 is het, toch?
3: Ja.
0: Voor 2-1. Voor ons.
3: Oh, ja. Oh, dus je hebt een goede week.
0: Ja, we hebben een goede week.
3: Oké, jongens, daar komt-ie.
0: Ja, oké. Okay.
3: Zijn jullie klaar voor?
0: Zeker.
3: Niet elk afscheid is bitter. Soms is het verrassend zoet.
1: Bittersweet Symphony?
3: Nee.
0: Oh. Nou, dat dacht ik ook, maar dat was dan wel eens te makkelijk. Dat was bijna letterlijk. Was
1: ja, afscheid?
0: Sweet goodbye.
3: Dat zou chat...
0: Oh, wacht even hoor.
3: Ja.
0: Applaus. Ja.

0: kunt het vliegtuig instappen voor de Toren van Pisa, Venetië of de echte Italiaanse keuken.
1: Buongiorno.
0: Maar voor Eros Ramazzotti hoef je niet naar Italië. Radio 10 haalt hem gewoon naar Nederland. Eros Ramazzotti, una storia importante tour. 6 april 2027 in de Ziggo Dome. Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Informazione, radiodj.nl. Alle info op radio10.nl.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar €1,99. En heerlijke nectarines, 1 kilo, maar €1,69. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
7: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
9: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
8: Nu bij Welkoop een pizzaset met steen, schep en mes voor €39,95.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
11: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
12: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
11: Boeie.
12: Alle hak, tweede gratis.
11: Lekker hoor.
12: Alle Iglo Vis Cuisine, viskraam en vis en fan, ook tweede gratis.
11: Zoé.
12: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
11: Yes.
12: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Hamster.
13: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
14: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
15: Brussel Zuid.
14: Hé, nu al?
13: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
16: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u, met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter horen, beter leven.
17: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
18: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussenkomt. En kom naar
19: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
21: Wow!
20: Is binnen 3 minuten geregeld.
21: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
20: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
22: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten.
0: Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Zometeen Leven na 7 met muziek van de Police. En ook Janet Jackson hoor je zometeen. Eerst het nieuws van 7 uur. Gelezen door Martijn Nijhuis.
15: Ja, goedenavond Wouter. Dat euthanasie vaker voorkomt, komt vooral doordat mensen anders zijn gaan denken over hun laatste levensfase. Dat zeggen onderzoekers. Vroeger was vooral kanker de reden, nu is het vaker ook psychisch lijden. Ook is euthanasie beter bespreekbaar. De druk op de zorg speelt ook mee, maar het is geen directe reden, zeggen de onderzoekers. In huizen bij Hilversum zoeken hulpverleners verder in een huis waar brand is geweest. 2 mensen raakten gewond. De hulpverleners willen uitsluiten dat er nog een slachtoffer is. Omdat het huis niet veilig is voor de brandweer om naar binnen te gaan, wordt gezocht met een drone en met 2 speurhonden. Tegenstanders van kernenergie in Groningen gaan met een blij gevoel naar huis. Het kabinet vindt de Eemshaven de beste plek voor kerncentrales, maar de bewoners zien het niet zitten. En in het debat bleken regeringspartij CDA tegen, net als D66.
23: Groningen is geen begaanbare weg. Ik hoor geen enkele partij die hiervan gedachte is veranderd.
15: Tientallen ongeruste Groningers waren met 2 bussen naar Den Haag gekomen om het debat te volgen. En Formule 1-auto's gemaakt van Lego gaan opnieuw de baan op. Zondag rijden de coureurs over het circuit van Silverstone voor de echte race. Kan zomaar een spektakel worden. De auto's gaan 25 km per uur. Vorig jaar vlogen de Lego-steentjes alle kanten op toen de coureurs er een echte race van maakten. Het Radio 10 weer. Vanavond kun je nog in het zonnetje zitten, want alle regen die trekt het land uit. De wind is wel stevig. Vannacht is het helder. De temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. Morgen flinke periode met zon. Blijft ook droog en dan is het maximaal 24 graden.
1: Martijn, dankjewel. Doei. Radio 10 verkeer, 3 meldingen voor je. A2, 's-Hertogenbosch, Utrecht. Bij Zaltbommel, auto met pech zorgt daarvoor 33 minuten vertraging. De A4, Rotterdam, Amsterdam. Bij Zoeterwoudendorp, 28. En de A27, Breda, Gorinchem. Bij Gorinchem is een oprit afgesloten. De vertraging daar is 18 minuten.
24: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
25: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
26: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Radio 10.

0: Bed. Daarom Wouter hier. Goedenavond. Het is vandaag de dag dat 74 jaar geleden miniatuurstad Maduro Dam in Den Haag wordt geopend door prinses Beatrix. Ze was tot aan haar inhuldiging als koningin ook burgemeester van het dorpje. En waarschijnlijk de enige burgemeester die nooit hoefde te vragen: zeg, waar ligt die wijk ook alweer? En vandaag in het nieuws dat de bom gebarst is in Gameland. Want er komt een einde aan tweedehands games. Sony stopt namelijk vanaf 2028 met het uitbrengen van nieuwe games op cd. Tja, het enige wat straks nog fysiek is, is de pijn bij het afrekenen. En vandaag in het nieuws dat je blij bent dat je niet Douwe Bob bent. Zijn gitaar is namelijk uit zijn auto gestolen. Een Gibson G35 uit 1942. Voor de gouden tip heeft Bob een beloning uitgeloofd van €2000. Ja, het is duidelijk. Het stelen van zijn gitaar, daarvoor heeft Bob duidelijk geen akkoord gegeven.
1: Ja.
0: Goedenavond, Leven naar 7 op Radio 10, waarin je zometeen weer kans maakt op dat geweldige prijzenpakket als je meespeelt met Hoor je hem, dan scoor je hem. Een mini parasol ligt voor je klaar en ook een cap tussen. Blijf zeker luisteren. Muziek komt eraan, Chic zometeen bijvoorbeeld. Dit is eerst.

0: Dinsdag stond na Rogers samen met de dames van Chic nog in Parijs op het podium. Je hoorde Le Freak op Radio 10.
1: Hoor je hem? Dan scoor je hem.
0: Ik laat je zo weer drie korte fragmentjes horen van één en dezelfde top 4000 artiest. En als jij weet raden wie die artiest is, dan scoor je hem vanavond misschien wel. Dat fantastische Radio 10 prijzenpakket met daarin de dopper, de cap en onze multifunctionele paraplu. Ja, die was vandaag handig geweest, hè, want het kwam weer met bakken naar beneden. Maar als het zo meteen weer lekker warm is, hè, dit weekend bijvoorbeeld, als de zon weer schijnt, kun je diezelfde paraplu ook inzetten als mini-parasol op het terras. Dus die wil je hebben. Nou, let even goed op, want dit zijn de drie fragmentjes. Ze komen razendsnel voorbij. Naar welke top 4000 artiest ben ik op zoek? Hohoho, dat waren ze alweer.
1: Hoor je hem? Dan scoor je hem.
0: Drie herkenbare hits van één en dezelfde top 4000 artiest. En nu is het aan jou, hè? Laat het me weten in de gratis Radio 10-app... welke Radio 10-artiest je hebt ontdekt. Je maakt kans op dat fantastische prijzenpakket. En als het toch iets te snel ging... laat ik nog één keer de opgave horen. Ja, die in het midden, hè? Wie was dat ook alweer? Wie was dat ook weer? Nou, als je dat weet, laat het snel weten in de gratis app van Radio 10. Scoor jij misschien wel dat fantastische prijzenpakket. Daarin de cap, de dopper en die fantastische Radio 10 mini-parasol. Het is de heerlijke dinsdagavond, de donderdagavond van Radio 10. Leven naar 7, ik ben Wouter. En John Hyatt hoor je nu. Dit is Have a Little Faith in Me. When

0: weet je toch?
1: Het was dat nummer met die clip waarin je foto's en namen van verdwenen kinderen zag. En aan het einde van de clip werd dan een nummer getoond waar mensen naartoe moesten bellen als ze een van die kinderen gezien hadden. Maar het heeft toch ongeveer 20 tot 30 kinderen weten terug te vinden. Nadat ze extra aandacht kregen door deze videoclip. Soul Asylum hoorde je op Radio 10, Runaway Train. Je zit midden in Hoor je hem, dan scoor je hem. Even kijken hoor, ik kreeg Karin en Babette en Nico en Patrick. Die zeiden allemaal, Wouter, we weten het. Bijna. Mogen we hem nog één keer horen? Oké. Nou, zeg het maar. Naar welke grote top 4000 artiest zijn we op zoek? Ik geef je nog een minuutje of 10, dan krijg je de uitslag namelijk. Ik ben Wouter trouwens, goedenavond. En dat een afwijzing van je grote schoolliefde je nummer 1 hit kan opleveren, hoor je zometeen. Net zoals Michael Jackson met... Je hoort hem zo helemaal.
2: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals... Aha.

0: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
2: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
4: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
5: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
4: Koop nu het extra dikke Quest Zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
6: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
8: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
9: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
10: Rook?
9: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
10: Nee, rook uit de meterkast.
8: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
9: Zo, koffie?
8: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis, glashelder.
11: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
13: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
14: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
13: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
15: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
16: Wouter Kooijman.
17: Hey, goedenavond. De uitslag van hoor je hem, dan scoor je hem, krijg je zo meteen. Eerst Michael Jackson.

0: was Mr. Big. Dat trucje was toch iets te hoog, denk ik. Maar Steven, ook het hart wat je hoorde breken trouwens van de zanger. Want hij schreef dit voor zijn high school crush die hem helemaal niet zag zitten. Laat staan zien staan. Mr. Big, hij scoorde er wel een nummer 1 hit mee. Dit was To Be With You.
1: Hoor je hem, dan scoor je hem.
0: En voor de ontknoping van hoor je hem, dan scoor je hem, heb ik Monique aan de telefoon.
2: Hallo.
0: Hey, hoe is het ermee?
2: Ja, goed hoor.
0: Ja, heb je een lekkere dag gehad vandaag?
2: Ja, prima. Lekker gewerkt.
0: Een beetje droog kunnen houden vandaag.
2: Ook nog.
0: Ja, ook nog. En ook weer een beetje genoten van het iets minder warme weer. Of vond je het warme weer wel lekker?
2: Nee, ik niet. Heerlijk, een beetje
0: koeler. Een beetje afkoelen, ja, precies.
2: Ja,
0: hè. Hey, en de radio aan op deze mooie donderdagavond.
2: Ja, tuurlijk.
0: En toen hoorde je dit voorbij komen. Nou, Monique, jij herkende dat natuurlijk meteen.
2: Ja, ik ben dus Pat Benatar.
0: Pat Benatar natuurlijk, ja hoor, hartstikke goed.
2: Ja.
0: Van harte gefeliciteerd. Jij wint dat mooie Radio 10 prijzenpakket.
2: Oh, leuk.
0: Weet je wat er allemaal in zit?
2: Nee, eerlijk gezegd niet.
0: Er zit die fantastische dopper in.
2: Ja.
0: Super handig als je onderweg bent natuurlijk. Hè. Dan kan je even wat te drinken in doen. Je krijgt een Radio 10 cap.
2: Ja.
0: Om je toch een beetje tegen de zon te beschermen. En last but not least, die fantastische Radio 10 mini parasol.
2: Nou, helemaal geweldig.
0: Ja, die is super hoor, want als je op pad gaat, we zitten toch in Nederland en het gaat regenen.
2: Ja, nou, dan zit je lekker droog.
0: Fijne avond, Monique.
2: Hey, dankjewel.

zo. Goedenavond, ik ben Wouter. En zometeen naar achter wil ik met je testen of je echt een fake nieuws een beetje uit elkaar kunt houden. Gisteren was het weer in het nieuws. Honderden Nederlandse wetenschappers hebben de afgelopen jaren bronnen geciteerd die helemaal niet bestaan. En dat loopt een beetje gelijk met de opkomst van ChatGPT. Dus eens even kijken of jij die wetenschappers vanavond kunt outsmarten. Ik vertel je zometeen een verhaal. Aan jou de taak om te achterhalen of dit verhaal echt in de krant stond of rechtstreeks uit Fabeltjesland komt. Nou, als je dat goed inschat, sluit jij je dag af met unieke Radio 10 sokken die je nergens kunt kopen.

0: gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
2: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
1: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
5: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.

0: Tour. Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
1: Find your joy met de last minute deals van Vakant Select. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakant Select. Happy Family Holidays.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
3: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
4: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
5: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Zo, waar is het warm?
8: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
9: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De box Spring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense. Kom gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop. Gewoon om de hoek.
10: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
11: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
10: Nog niet helemaal dus.
11: Tja, die administratie. Toevallig tips?
10: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
11: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
10: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
12: Zometeen maak je kans op nieuwe Radio 10 sokken. En ik heb muziek van Chaka Khan. Dit is Leven na 7 met het nieuws van 8 uur. Gelezen door Martijn Richters.
13: Noordwijk weigert asielzoekers op te vangen. Dat staat in het coalitieakkoord van het nieuwe gemeentebestuur. Daarin zitten drie lokale partijen, VVD en CDA. Elke gemeente is verplicht om asielzoekers op te vangen, maar Noordwijk zegt dat het zich tot het uiterste zal verzetten. Artsen voelen zich steeds vaker onder druk gezet om euthanasie uit te voeren. Patiënten en hun naasten zien euthanasie steeds meer als een normale manier van sterven en hebben er moeite mee als de arts het afwijst. Volgens onderzoekers denken mensen dat ze recht hebben op euthanasie, maar dat is niet zo. Zeker twee brandweermensen zijn gewond geraakt bij het bestrijden van een grote natuurbrand in Zuid-Frankrijk. Die woedt bij Perpignan. Drie campings zijn ontruimd. Zeker 1500 mensen moesten ergens anders naartoe. Honderden vakantiewoningen en een loods met chemische spullen zijn verwoest. In Engeland is een man die meedeed aan het programma Married at First Sight opgepakt voor verkrachting. Vrouwelijke deelnemers hadden over hem en andere mannen geklaagd. De zender Channel 4 onderzoekt nu de veiligheid van de deelnemers. RTL zond de Britse versie hier uit, maar is daarmee gestopt. Het Radio 10 Weerdoor weer online. Vannacht helder en droog en het koelt af naar een graad of 13. Morgen droog en flink wat zon. Op de stranden wordt het ongeveer 19 graden. In het zuidoosten misschien 24.
12: Heb ik nog drie vertragingen voor je. De A2, Sertogenbosch Utrecht bij Zaltbommel. 6 minuten vertraging. A12, Arnhem-Oberhausen voor Duitsland. Ook 6. En de A20, Hoek van Holland-Gouda voor Gouwen. Een vrachtwagen met pech zorgt daarvoor 10 minuten vertraging.
14: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
15: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
16: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
15: Boeie.
16: Alle hak, tweede gratis.
15: Lekker hoor.
16: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
15: Zoé.
16: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
15: Yes.
16: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Hamster.
17: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Radio 10.
18: De zomer van 10.
19: Wouter Kooijman. Hey.

Stel je voor, je bent jaren bezig om Anouk naar je festival te halen. En na jarenlang proberen, lukt het uiteindelijk, gaat het onweer. En moet Anouk na een paar minuten alweer van het podium af. Het is echt gebeurd. Vorige week, een festival in Apeldoorn.

verdwijnt langzaam. De zon schijnt nog tot ongeveer 9:55. En morgen krijgen we een normale Nederlandse zomerdag. Met temperaturen tussen de 22 en 26 graden. Een normale Nederlandse zomerdag. Het kan dus gaan regenen. Dat zou ik wel even als kanttekening erbij houden. Trouwens, vandaag is het ook 44 jaar geleden dat er massaal getrouwd werd in New York. Sekteleider Sun Myung-moon trouwde toen namelijk 2075 stellen. Een record, dat zul je begrijpen. En wat dacht je van de huwelijksnacht? Ja, dat was waarschijnlijk de grootste logistieke uitdaging ooit. Nu we het toch zo over de liefde hebben. Radio 10 stuurt je deze hele week naar de man die vernoemd is naar de Griekse god van de liefde, Eros Ramazzotti. Nou, best een passende naam voor iemand die zoveel liefdesliedjes heeft geschreven. Hoor je zometeen de oproep voorbij komen? Heb dan tickets naar de gratis Radio 10-app. Wie weet zit je dan 6 april volgend jaar bij Eros in Ziggo Dome Amsterdam. Dat zou leuk zijn, hè? Radio 10, goedenavond, ik ben Wouter. Zometeen weer even testen of je echt en nepnieuws uit elkaar kunt houden. Je maakt kans op de Radio 10 sokken. En daarnaast natuurlijk de grootste hits aller tijden. Katy Perry komt eraan, ook de jazzpolitie. En dit is Billy Joel natuurlijk. De Piano Man hoor je nu op Radio 10.

Je hoorde Katy Perry, ze was haar roar. Een tijdje kwijt, zei ze, vorige week tijdens een concert in Portugal. Maar ze heeft hem weer teruggevonden. Ze heeft zelfs nieuwe muziek uitgebracht. En wie weet hoor je dat binnenkort wel.

een beetje uit elkaar kunt houden. Je krijgt elke dag van alles op je afgevuurd, hè, qua nieuws en weetjes. Maar wat denk jij? Komt het bericht wat ik je nu ga vertellen uit de krant? Of is het een verhaal rechtstreeks uit Fabeltjesland? Kom je naar deze uitzending met het juiste antwoord in de uitzending? Ja, dan win je ze, hè? Je nieuwe eigen setje Radio 10 sokken. Die wil je hebben. Nou, dan komt het bericht van vandaag. Een opvallende reddingsactie in Drachten. Daar ging een vrouw op zoek naar een ontsnapte papegaai van haar dochter. Ze hoorden het beestje Mimi hoog in een boom zitten. Klom daarom zelf de boom in om die ontsnapte papegaai te vangen van haar dochter. Alleen ja, de vrouw zat toen zo hoog in de boom dat ze niet meer naar beneden durfde. De brandweer moest eraan te pas komen om haar te bevrijden. Waarna ze, toen ze weer eenmaal veilig op de grond stond, samen met de brandweer in de hoogwerker opnieuw omhoog ging om die papegaai alsnog uit de boom te halen. Nou, gelukkig heeft ze de vogel wel in één keer te pakken gekregen en is het eindgoed al goed. Ja, zo haal je als brandweerman nog eens vreemde vogels uit de boom. Maar zeg het maar, wat denk jij? Stond dit bericht in de krant of komt het rechtstreeks uit Fabeltjesland? Als je denkt te weten wat het juiste antwoord is, app me dan nu jouw antwoord door via de gratis Radio 10-app. Voor degene met het juiste antwoord en je komt in de uitzending, heb ik zo meteen een paar heerlijke, warme, flitsende nieuwe Radio 10 sokken klaar liggen. Ja, je weet het, een nieuw paar sokken, dat

0: Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd

0: niet liggen. Lidl.
1: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: Voel mij zo free.
4: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.

0: de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie, al vanaf 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
1: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: The stories are true.
5: The story has just begun.
6: Disney's Vaiana, kom tot leven.
7: See her light up the night in the sea.
8: Are you ready to be the hero?
6: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
10: Wouter Kooijman.
11: Goedenavond. Wat denk jij dat verhaal van die papegaai? Uit de krant op

kwam uit de film Two Weeks Notice. Misschien weet je dat nog wel. Uit die scène wanneer Lucy, Sandra Bullock, speelde daar op de boulevard, moest nadenken over de toekomst van haar leven. Speelde dit, Big

0: haai van je dochter uit een boom te redden. Nou, om erachter te komen of dit feit of fabel is, heb ik de altijd vrolijke Sascha aan de lijn.
1: Hallo, hey. Goedenavond.
0: Ik ben toch wel even benieuwd. Ben je zelf wel eens door de brandweer uit een boom gehaald?
1: Nee, gelukkig niet.
0: Nee. Heeft de brandweer je wel eens op een andere manier moeten redden?
1: Nee, ook niet.
0: Ook niet?
1: Nee, geen gekke dingen wat dat er gaat.
0: Misschien een huisdier moeten bevrijden uit een benarde situatie dan?
1: Nee. Hier niet, gelukkig. Nee,
0: okay. Nou, ik heb het één keer gehad met mijn kat. Die was een paar dagen weg. En dat was toch wel vreemd, want hij kwam niet meer terug. En toen ben ik hem buiten gaan roepen. Toen hoorde ik in de verte, miauw, miauw. Bleek hij onder een autolaken te zitten. Oh. Van zo'n oldtimer, weet je wel.
1: Ja.
0: En daar kwam hij niet meer onder vandaan.
1: Oh, sneu, ja.
0: Het is goed gekomen, hoor, met hem.
1: Ja. Oh, vreselijk, ja. Ja, soms komen ze even in een benarde positie.
0: Ja, absoluut. Nou ja, dat maakt het ook wel weer spannend, hè?
1: Ja, precies. Beetje actie.
0: Hé, wat denk jij, dat verhaal van die papegaai? Is dat een feit of komt het rechtstreeks uit Fabeltjesland?
1: Dat is een feit.
0: Hoe weet je dat?
1: Omdat ik in Friesland woon, dus. En in Friesland was het al op het nieuws geweest, dus...
0: Oh, daar hebben ze het gewoon al verklapt.
1: Ja, nou, dus ik had het gehoord. Ik denk, hé, bekend verhaal.
0: Ja, Sascha, je had het helemaal goed. Nou, wat een bijzonder verhaal. Het leek wel een beetje te mooi om waar te zijn, vind je ook niet?
1: Ja, wel een bijzonder verhaal, ja.
0: Ik mag je feliciteren, want dit is wel een momentje, hè?
1: Zeker.
0: Je wint ze. Je eigen fantastische nieuwe Radio 10 sokken.
1: Wauw. Nou, kijk.
0: Ja, er zijn mensen die zeggen dat geld verdampt. Nou, die hebben duidelijk nog nooit sokken gewassen. Dus aan jou de schone taak om vanaf...

0: Radio 10, Eros Ramazzotti. Deze hele week maak je kans op tickets voor zijn concert volgend jaar april. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is tickets te appen naar de gratis app van Radio 10. Als je de oproep hoort. Dus niet als we een liedje draaien van Eros Ramazzotti. He, zoals Sjors dacht. Of Carlien. Ik zie Magda appen naar de gratis app van Radio 10. Nee. Alleen als je de oproep hoort. Dus dat is goed nieuws voor Tamara. Die zegt, ik moest nog even de app downloaden. Dus ik ben waarschijnlijk te laat. Maar nee hoor, de volgende ronde kun je gewoon meedoen. En daarvoor de uitslag van Uit de Krant of Uit Fabeltjesland. We hadden Sjors aan de lijn. En zij won nieuwe Radio 10 sokken. En mocht je dat verhaal over die papegaai nog even willen nalezen, je kunt het terugvinden op mijn Instagram, Wouter on Air.
1: De top 4000 Tombola.
0: Jazeker, ik laat de molen weer even draaien. Om de top 4000 classics aan te slingeren die je zometeen krijgt vanaf 9 uur. Je hoort al die nummertjes draaien in de bingo-molen en er rolt er als het goed is weer eentje naar beneden. Even kijken, dat is
2: 237.
0: En daar staat een nummer uit 1975. En niet zomaar een nummer, maar een nummer van Pink Floyd. Syd Barrett, de grondlegger van de band, had de groep net verlaten naar aanleiding van wat persoonlijke problemen. En Roger en David van de band probeerden daar hun gevoel daarover te vatten in een song die ze samen schreven. En die hoor je nu op Radio 10. Dit is Wish You Were Here.

0: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
1: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via Mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
3: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
4: Kijk, het is de Last Minute Super Sale bij Price 5 vakanties.
3: Dus?
4: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
3: Ah, met superkorting.
4: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
3: Prijsvrije vakanties.
5: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met... misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.
6: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
1: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om in huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto.

0: gewonnen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
3: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
4: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
5: Rook?
4: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
5: Nee, rook. Uit de meterkast.
3: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
4: Zo, koffie?
3: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
6: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Donderdagavond, radiootje aan en lekker die top 4000 classics tot je laten komen. We gaan zo dadelijk beginnen. Nu eerst het Radio 10 nieuws van 9 uur.
9: In Amsterdam is een proef begonnen met een GPS-apparaat om vrouwen te beschermen. Het apparaat geeft een signaal af als een verdachte met een enkelband te dicht bij het slachtoffer komt. De reclassering wordt dan gewaarschuwd en er zit een noodknop op om de politie te waarschuwen. Noordwijk weigert asielzoekers op te vangen. Dat staat in het coalitieakkoord van 3 lokale partijen, VVD en CDA. Van de wet moet elke gemeente asielzoekers opvangen, maar Noordwijk zegt dat ze al hun handen vol hebben aan buitenlandse arbeiders, Oekraïners, toeristen en medewerkers van het Europese ruimtevaartcentrum. Patiënten denken tegenwoordig dat ze recht hebben op euthanasie en zetten artsen onder druk als die weigeren, zeggen onderzoekers. De artsen krijgen bijvoorbeeld te horen dat ze niet zo moeilijk moeten doen. Volgens de wet moet een arts elke keer een afweging maken en is euthanasie een bijzondere medische handeling. En in Harlingen is de sail begonnen met een groot concert. Morgen komen de historische zeilschepen de haven binnen en kunnen bezoekers meevaren. Er is de komende dagen van alles te doen. Een optocht van de bemanning door Harlingen, scootjes racen tegen elkaar en DJ's treden op. Maandag varen de zeilschepen weer weg. Het Radio 10 Weerdoor weer online. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar een graad of 13. Morgen overal droog en zonnig. Aan de kust worden 20 graden, in het binnenland maximaal 24.
10: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
11: Deze week. Yes!

Michael Dios. Je hoorde What's a Woman. En tegelijkertijd zit er toch ook wel een evenwichtige boodschap in het liedje. Of eigenlijk meer een conclusie. Een vrouw zonder een liefdevolle, eerlijke man, die mist iets. En een man zonder een vrouw, net zo goed. Met andere woorden, een man en een vrouw hebben elkaar

lekker kusje en dan kunnen we weer door. Goedenavond, welkom weer bij de Classics voor deze donderdagavond. En laat ik gelijk maar even wat namen noemen. Ja, name dropping. Wat dacht je van Nielsen samen met Miss Montreal? Bob Marley en de Wailers, zo dadelijk Coldplay. Plus misschien straks ook wel het ene liedje dat jij door gaat geven via de Radio 10 app. Want zo werkt het ook hier. Suggesties zijn meer dan welkom. Gaan we ondertussen voor een liedje dat er in de afgelopen editie van de Top 4000 in twee verschillende uitvoeringen instond. Wat zeg je me daar? Ja, ik heb het over Lean On Me. Zowel de cover van Club Niveau als het origineel van Bill Withers was terug te vinden in de lijst. En voor die laatste, voor die van Bill Withers, gaan we dus nu...

Radio 10, Coldplay. Ja, ik had eigenlijk wel verwacht dat zij zouden gaan optreden tijdens de allereerste halftime show ooit. Dan is die WK-finale. Juist omdat zanger Chris Martin was aangesteld als creatieve regisseur van die show. Dan denk je toch 1-1 is 2. Coldplay is natuurlijk een prachtig affiche. Maar nee, de FIFA heeft inmiddels officieel bekendgemaakt dat Madonna, Shakira en BTS op 19 juli de hoofdact zijn in het MetLife Stadium. Nou, dan weten we dat ook weer. En daarom ook goed dat we Coldplay dan hier wel even horen. Hè? Iemand moet het doen. En dan ook nog deze erachteraan. Ook echt een voetballiedje. Het is Bob Marley.

0: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
1: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
2: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Oh, wat een goal! Goal?
4: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Op zoek naar een echte WK-deal? Keukeloos.

0: Close.nl voor al jouw WK-deals.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
0: De beste WK-deals scoor je bij Keukeloods.
2: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
10: Fans van Voordeel.
11: Aldi, je hebt een cadeaubon. Maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
9: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
12: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17.

0: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. De grootste
1: hitlijst aller tijden. Edwin Ouwehand.
2: Zometeen onder andere nog muziek van Live en Whitney Houston. Nu eerst Earth.

Live. Overcome. Top 4000 Classics. Ik zat net even iets over ze te lezen, want ik kan me best voorstellen dat je denkt, nou, hoe is het met deze groep? Hoe hangt de vlag erbij deze dagen bij Live? Nou, ik kan je daar van alles over vertellen. Ze bestaan nog steeds, maar achter de schermen is het allesbehalve alive en kicking. Nou, beter gezegd live en kicking. Nee, er is stront aan de knikker. En dat gaat over wie de naam Live feitelijk nog mag blijven gebruiken. De gitarist en de drummer hebben de zanger begin dit jaar gesommeerd om te stoppen met het gebruik van de naam tijdens zijn optredens. En voor zover ik begreep, zegt zijn advocaat van hij mag dat gewoon doen. Nou ja, de rechter zal zich hierover moeten.

dat hij die oude versie eigenlijk niet meer kon zingen. Omdat, nu komt het, de emoties intussen waren veranderd. En ja, daarom maakte hij er meer een nostalgische, akoestische versie van. Zeg maar een herinterpretatie van een liedje dat voor hem inmiddels al een hele andere betekenis had. Dus de jonge Eric Clapton smeekte in de jaren 70 om de liefde van Leila. En de oudere Eric Clapton kijkt er dan met veel meer rust op terug. Top 4000 Classics, zometeen nog met zomerse klanken van Laura Pausini. En nu eerst Bruno Mars.

0: kunt het vliegtuig instappen voor de toren van Pisa, Venetië of de echte Italiaanse keuken.
1: Buongiorno.
0: Maar voor Eros Ramazzotti hoef je niet naar Italië. Radio 10 haalt hem gewoon naar Nederland. Eros Ramazzotti, una storia importante tour. 6 april 2027 in de Ziggo Dome. Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Informazione radiodj.nl. Alle info op radio10.nl.
2: Even bollen. Iedereen moet het weten.
3: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
6: Iedereen begrijpt elkaar.
7: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
8: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
4: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Als je Vodafone mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
0: Oh, Otrium?
1: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
3: Hak je dag!
4: Otrium Zomersale. Levi's, Shibi, McGregor en meer. Tot 85% korting.
5: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
2: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatje.
6: Met 20

0: accountjediscounter.nl.
1: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
2: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring. Nu 2 voor 24 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontract. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Zometeen bij de top 4000 classics. Onder andere muziek van Van de Man, Van Morrison, Shalama en Dire Straits. Nu het nieuws van 10 uur.
6: Er is geen derde slachtoffer gevonden na een grote brand in een woning in Huizen bij Hilversum. Er is een tijdje gezocht met een drone en speurhonden. Twee mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Geëvacueerde buurtbewoners mogen vanavond waarschijnlijk terug naar huis. Een paar duizend mensen zijn geëvacueerd in Zuid-Frankrijk aan de Middellandse Zee bij Perpignan. Er woedt al een dag lang een enorme natuurbrand. Drie grote campings zijn ontruimd. Vakantiehuisjes zijn verbrand. En op een bedrijventerrein een loods van scheepsbouwer Katana. Voor de veiligheid van vrouwen test Amsterdam een GPS-apparaat dat gaat piepen als een dader met een enkelband in de buurt komt. Ook komt er betere straatverlichting bij sportlocaties. En bij festivals worden mannelijke bezoekers aangesproken over grensoverschrijdend gedrag en hoe ze kunnen ingrijpen als ze het zien gebeuren. En voor de Sagrada Familia in Barcelona is het hele peloton van de Tour de France gepresenteerd. Als laatste kwam titelverdediger Tadej Pogacar het podium op. Eerder stond Mathieu van der Poel er ook. En die zei dat hij gaat proberen snel de gele trui te pakken. Net als vorig jaar. Het Radio 10 Weerdoor weer online. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar een graad of 13. Morgen overal droog en zonnig. Aan de kust wordt het 20 graden. In het binnenland maximaal 24.
7: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
8: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Radio 10.

naam, hè? Shola Ama. Prachtig. You might need somebody. Nou, had ik het net in het vorige uur al over verschillende uitvoeringen van liedjes. Dat ging in het vorige uur om Leila, Eric Clapton, Derek and Domino's. Maar het liedje wat je net hoorde, ken je mogelijk ook in een andere uitvoering. En dan heb ik het over die van Randy Crawford. Die was er al in de jaren 80. En in de afgelopen editie van de lijst was ook haar versie terug te vinden. Naast die van Shola Ama. En die komt uit de 90s. Maar ik ga nu even een artiest noemen. Een naam van een artiest. Curly Richards. En dat is dus het origineel. Ja, eind jaren 70 werd dat uitgebracht. Die versie sloeg destijds niet echt aan.

Ja, en bedankt. Nee, maar dan weten we dat ook weer. Tweede uurtje van de Classics voor deze donderdagavond. Met straks onder andere nog hits van Shania Twain, Het Goede Doel. Zometeen Alicia Keys met haar Empire State of Mind. En nu eerst Van de Man.

Alicia Keys, Empire State of Mind. Een mooie eerbetoon aan de stad waar ze zelf ook geboren is, hè, New York. En leuk is, een kleine 2 weken terug heeft ze dit nog live gezongen bij de kampioensparade van de New York Knicks op het plein voor het stadhuis van New York. Ja, logisch ook, want nou, ze is niet alleen geboren, ze is ook nog een keer groot Knicks-fan. En het leuke is, ze nam toen ook haar 15-jarige zoon mee op het podium en hij speelde vervolgens de eerste pianonoten van dat liedje Empire State of Mind. Top 4000 Classics, zo meteen nog met Shania Twain. En nu eerst het goede doel. Niemand ziet me, niemand kent me.

0: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
1: Ja, laatste kans.
0: Nog één keer brullende motoren.
1: Ja,
0: dit mag je niet missen.
1: Oh.
0: Daar moet je bij zijn.
1: Naar binnen.
0: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
1: Ja.
0: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
2: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om een huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar de dansles, naar de woningbouw.
3: Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
7: Met deze week in de bonus. Alle Amex gekoelde protein drinks en protein single bars. Tweede gratis.
6: Boeie.
7: Alle Fusty 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
6: Lekker hoor.
7: Alle Dr. Utke Big Americans ook tweede gratis.
6: Zoé.
7: Alle Amex deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling ook tweede gratis.
6: Yes.
7: En de leukste hamster zomer items vanaf 99 cent.
6: Hamster.
8: Hey, jij daar.
9: Heb je ook zo zin in vakantie?
8: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
9: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
8: Prijsvrij vakanties.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
8: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
11: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
12: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
13: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
15: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
16: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
17: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
18: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar €3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
19: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
20: En we gaan

ontdekte Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.

0: Ain't That Just The Way? Ja, dit was eind jaren 90. En daarna hebben we niet zo heel veel meer van haar gehoord. Maar in 2004 dook ze nog even op voor een reportage van 10 pagina's. Mocht je nu denken, waar heb je het over? Nou, over het feit dat Latricia McNeil voor de Duitse Playboy heeft geposeerd.
1: Je bedoelt?
0: Ja. Ze had hier geen warme trui aan, zullen we maar zeggen. Maar goed, leuk om haar weer eens te horen op de radio, zullen we maar zeggen. En als je er verder een beeld bij wil hebben, dan verwijs ik je naar het internet. Radio 10, nu met The Little Rocket Man. Maar ja, die toevoeging Little, die komt natuurlijk van Donald Trump, hè. We gaan voor Elton John.

vragen staat vrij natuurlijk. En zeker via de Radio 10 app. En nou, die vraag zag ik net nog binnenkomen van Saskia. Zij is gewoon lekker straight to the point. Of we vanavond nog tickets van 10 weggeven voor Eros Ramazzotti. Nou, laat ik het zo zeggen. We hebben nog tickets liggen en die gaan we ook zeker nog weggeven. Tot en met dit weekend trouwens.

0: rij de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recyclevoorbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak, daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: En ook bij Aldi. Dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar 1,99. En heerlijke nectarines. 1 kilo, maar 1,69. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen.

0: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
1: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
2: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
1: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
3: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
4: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG-geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
6: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
8: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
8: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
11: Zometeen bij de top 4000 classics. Onder andere een stukje dialect en muziek van Madonna staat klaar. Nu het Radio 10 nieuws van 11 uur.
12: De spoednoodopvang voor asielzoekers in Apeldoorn gaat dicht vanwege asbest. De 60 bewoners worden morgen uit voorzorg overgebracht naar een andere opvanglocatie. Het COA onderzoekt hoe ernstig de situatie is. Tegen de komst van deze noodopvang is veel protest geweest. Daarbij werden onder meer vuurwerk en rookbommen afgestoken. De Tweede Kamer wil dat bestuurders die door roekeloos rijgedrag een dodelijk ongeluk veroorzaken, mogelijk nooit meer mogen autorijden. Nu kan een rechter een rijontzegging van maximaal 5 jaar opleggen of 10 jaar als iemand eerder de fout inging. De Kamer wil dat het kabinet onderzoekt of een permanent rijverbod mogelijk is. Voor het eerst in een paar jaar zijn er minder hypotheken aangevraagd en de hoge hypotheekrente speelt daarbij een rol. Dat heeft de hypotheker uitgezocht. Bij starters zakte het niet in, maar verdubbelde het aantal hypotheekaanvragen bijna. Zij kopen voormalige kleine en betaalbare huurwoningen. En het kabinet wil dat er over een paar jaar op de basisschool nog maar 1 doorstroomtoets is voor groep 8. Nu zijn er 6 en experts zeggen dat de ene makkelijker is dan de andere. Ook worden meiden volgens het kabinet onderschat bij hun schooladvies en werkt dat nog lang door. Het Radio 10 Weerdoor weer online. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar een graad of 13. Morgen overal droog en zonnig. Aan de kust wordt het 20 graden en in het binnenland maximaal 24.
4: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel A-merken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
13: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Radio 10.

beginnen. Dat was Holiday in Spain. En die andere waren Oude Maasweg, Limburg, Bestel maar, In Na Je Daai. En dus het liedje dat je net hoorde, Wer Bisto. Zelf was Twarres trouwens altijd tegen een letterlijke vertaling, omdat het anders niet zou overkomen zoals ze het bedoeld hebben. Maar even een stukje service van de zaak. Het gaat over het niet bij iemand kunnen zijn, terwijl je dat wel wil. Nou ja, in ons geval is dat gewoon een gevalletje van de radio aan en we zijn er. En gezellig dat je erbij bent. En we hebben nog van alles voor je uit de top 4000. Bijvoorbeeld straks nog muziek van Pink, Michael Jackson, Chris Isaac zometeen. En nu eerst Aerosmith. In de afgelopen editie waren ze nog altijd goed voor 7 noteringen. En in dit geval gaan we voor de hoogste. En dan hebben we het in dit geval over Dream On.

Chris Isaak, Wicked Game. Ja, zijn grote doorbraak kwam ooit met dit nummer, doordat regisseur David Lynch Wicked Game gebruikte voor de film Wild at Heart. En die samenwerking met David Lynch leverde hem ook nog eens een keer acteerwerk op. Want diezelfde vent die gaf hem daarna ook nog een rol als FBI-agent in Twin Peaks. En, wat niet heel veel mensen weten, Chris Isaak speelde ook een klein rolletje in Silence of the Lambs, de film met Hannibal Lecter. Ja, lekker hè, zo laat op de avond begin ik ineens over Hannibal Lecter. Nou ja, ik zal het je sterker vertellen. Ik heb momenteel zelfs zo'n masker op. Nee, maar dat is radio, hè. Je ziet het gelijk voor je. Nee, maar dat is een gebbetje mensen, hè. Top 4000 Classics, nu met Michael Jackson.

0: je spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hak burrito-schotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
1: Hakje dag! Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
5: Waar ben jij?
6: Ik zit nog in de trein.
7: Het volgende station is station Antwerpen.
6: Ik denk dat het wat later wordt.
5: Je zat zeker weer je serie te kijken.
6: Nee.
5: Ja?
6: Ja, oké, sorry.
8: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
9: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
8: chicken. Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
10: Nu bij Van Mossel, zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
11: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
12: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
13: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
14: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
15: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
16: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
17: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30%.

Een nummer dat geschreven is alsof het een soort handleiding is voor hoe je het vooral niet moet doen. Want in dit liedje hoor je dan alle fases. Eerst de fase van, misschien komt het toch goed hoor. Dan de fase, oké, misschien ook niet. En uiteindelijk dan, nou, dit was geen sterk plan van ons allebei. Nou ja, beschouw voorgaande als een interpretatie, hè. En hoor wat je horen wil. Radio 10, zometeen nog met een hele lekkere van Candy Staten. En nu eerst...

uit voor inmiddels een houseklassieker van The Source. Gelijknamig nummer, You Got The Love. Ja, het is ook echt een heel lekker liedje. Gaan we onthouden voor een volgende Classics. En daarover gesproken, we gaan zo richting de nacht van 10. Wees alvast een goede nacht. Wat mij betreft graag tot de volgende. Zometeen nog Amy Winehouse. En nu Toto.

0: kunt het vliegtuig instappen voor de Toren van Pisa, Venetië of de echte Italiaanse keuken.
1: Buongiorno.
0: Maar voor Eros Ramazzotti hoef je niet naar Italië. Radio 10 haalt hem gewoon naar Nederland. Eros Ramazzotti, una storia importante tour. 6 april 2027 in de Ziggo Dome. Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Informazione, radiodj.nl. Alle info op radio10.nl.
2: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen. Ontdek het snel.

0: Lidl.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Op zoek naar een echte WK-deal? Keukeloos.

Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
4: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Het ANP-nieuws van 12 uur.
6: Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn inmiddels zeker 27 mensen om het leven gekomen en 91 anderen gewond geraakt. Het dodental loopt verder op, terwijl reddingswerkers doorgaan met zoeken. Volgens de Oekraïnse autoriteiten gaat het om een van de zwaarste aanvallen op de hoofdstad sinds het begin van de oorlog. De politie heeft een verdachte in beeld voor de bomaanslag van maandag in Monaco. Tegen die persoon is een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd. Bij de aanslag raakten 3 mensen gewond, onder wie een Oekraïense zakenman. Volgens Franse media gaat het mogelijk om een vrouw die zich als man voordeed. Een automobilist uit Den Bosch is zijn rijbewijs opnieuw kwijtgeraakt, slechts 6 uur nadat hij het had teruggekregen. Hij werd betrapt op rijden onder invloed van alcohol en drugs, ondanks zijn poging de wietlucht te verbloemen door parfum in zijn mond te sprayen. Volgens de politie is dit zijn 3e aanhouding hiervoor. En Spanje heeft zich overtuigend geplaatst voor de 8e finales van het WK. De Europees kampioen was met 3-0 te sterk voor Oostenrijk. Mikel Oyarzabal scoorde 2 keer. Pedro Porro maakte de 3e treffer. In de volgende ronde wacht Portugal of Kroatië als tegenstander. Het Radio 10 Weerdoor weer online. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar een graad of 13. Morgen overal droog en zonnig. Aan de kust wordt het 20 graden en in het binnenland maximaal 24.
5: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Radio 10.

0: Een bewaker is in Venezuela levend onder het puin vandaan gehaald nadat hij 8 dagen vast had gezeten na de zware aardbeving. Hij overleefde doordat een kleine beveiligingscabine waarin hij zat overeind bleef terwijl het winkelcentrum instortte. Reddingswerkers hielden contact met hem en gaven hem via een smalle opening te eten. Het Vaticaan heeft meerdere bisschoppen en priesters uit de katholieke kerk gezet. Ze hadden zonder toestemming van de paus 4 nieuwe bisschoppen benoemd. Volgens het Vaticaan horen de leden van deze streng katholieke kerkgroep daardoor niet langer bij de katholieke kerk. De populaire Turkse stand-up comedian Deniz Güktaş is aangehouden na grappen over president Erdogan in zijn nieuwe comedy special. Volgens de Turkse autoriteiten beledigde hij daarmee de president en zou hij hebben aangezet tot haat. De show werd in een week tijd meer dan 7 miljoen keer bekeken en zorgde voor veel ophef in Turkije. En de uitbraak van het Hantavirus is officieel voorbij. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. In totaal raakten 13 mensen besmet. 3 van hen, onder wie 2 Nederlanders, overleden aan de gevolgen van het virus. De uitbraak begon eerder dit jaar aan boord van het Nederlandse cruiseschip de Hondius. Het Radio 10 Weerdoor weer online. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar een graad of 13. Morgen overal droog en zonnig. Aan de kust wordt het 20 graden en in het binnenland maximaal 24.
1: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Radio 10.

0: De Tweede Kamer wil voorlopig geen extra zieke Palestijnse kinderen uit Gaza naar Nederland halen voor medische behandeling. Volgens Trouw is een voorstel om meer kinderen snel te evacueren van tafel geveegd. Wel moet minister Sjoerdsma na de zomer met een plan komen. Tot die tijd blijft het bij de 5 kinderen die al in Nederland zijn. De uitbraak van het Hantavirus is officieel voorbij. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. In totaal raakten 13 mensen besmet. 3 van hen, onder wie 2 Nederlanders, overleden aan de gevolgen van het virus. De uitbraak begon eerder dit jaar aan boord van een Nederlands cruiseschip. Goed nieuws voor Rotterdamse weggebruikers. De Erasmusbrug gaat vanmiddag om 4 uur weer helemaal open. De brug was de afgelopen weken dicht vanwege groot onderhoud, waardoor de automobilisten moesten omrijden en er veel verkeershinder was. Inwoners laten aan Rijnmond weten blij te zijn met de heropening. En de veelbesproken bruiloft van Taylor Swift en Travis Kelce is bijna zover. En inmiddels is ook duidelijk waar en wanneer het feest plaatsvindt. Ze geven elkaar morgen het jawoord in Madison Square Garden in New York. En de ceremonie zou om 5 uur lokale tijd beginnen. Voor de bruiloft worden meerdere straten in Manhattan afgesloten. Het Radio 10 Weerdoor weer online. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar een graad of 13. Morgen overal droog en zonnig. Aan de kust wordt het 20 graden en in het binnenland maximaal 24.
1: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Radio 10.